0: zo'n 50 meter van zijn woning.
1: En nu zijn er nog altijd helikopters hier rond aan het cirkelen, hoogstwaarschijnlijk op zoek naar de dader. Men is echt alles aan het onderzoeken, veronderstel ik. Ik heb net gehoord dat ook een deel, want we zijn hier vlak op de grens van Frankrijk, dat ook daar alles is afgesloten. Dat er politie en brandweer vanuit Nice naar hier zijn gekomen om alles te onderzoeken. Dus ik heb echt geen idee wanneer wij echt terug naar huis mogen.
0: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juli en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein. En ze stelen vooral smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis. En noteer vooraf het e-mailnummer van je gsm, een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. Bergmans steekt daarmee Erik Withoek voorbij, de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers, en ook Alexandre Van Damme van biergigant AB InBev. Jean-Pierre Bergmans is 77 jaar. Hij en zijn familie leven en werken in grote discretie. Op het WK-voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay schakelde de Duitsers uit in de noodzakelijke strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. Twee kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de achtste finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadam voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije twee WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat wel door op het WK-voetbal naar de achtste finales. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En over een uur neemt Nederland het op tegen Marokko. Het is droog vannacht en licht bewolkt bij minimaal 14 graden. Straks een dag met eerst zon, later meer wolken. Het kwik haalt tot 27 graden. Woensdag en donderdag zijn overwegend bewolkt met kans op lichte regen. Het blijft wel warm tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

is music.

Artisties. Coachella. This is crazy.

0: Radio Brussel. 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preo. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man een rugzak achter bij een appartementsgebouw die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
1: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oliejarig die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
0: Op de Antwerpse gemeenteraad is opnieuw gestemd over het vlaggenprotocol. Dat bepaalt welke vlaggen er aan het stadhuis hangen. Die regeling is omstreden omdat ook de Israëlische vlag er hangt. Het protocol werd opnieuw goedgekeurd, maar wel met een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaams Belang. Dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis ligt moeilijk bij coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Brent.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: Bij het wekelijks protest van de Antwerpse coalitie voor Palestina eerder op de avond zijn 12 mensen opgepakt omdat ze volgens de politie niet op de afgesproken plaats aan het manifesteren waren. Groenvoorzitter Ayman Hirsch was één van hen. Er is opnieuw sociale onvrede bij Ryanair. De Europese piloten hebben het vertrouwen opgezegd in de directie. De meeste pilotenvakbonden hebben daarvoor een motie aangenomen. Ze vinden dat de directie zich niet correct opstelt bij onderhandelingen over werkplanning en hogere vergoedingen. De bonden zijn ook boos omdat Ryanair tijdens die gesprekken tuchtprocedures heeft opgestart tegen personeelsvertegenwoordigers. De bonden roepen de directie van Ryanair op om, zoals ze het noemen, de goedertrouw opnieuw naar de onderhandelingstafel te komen. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadam voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
0: Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. En zo net is de match begonnen tussen Nederland en Marokko. Het blijft droog vannacht bij minstens 15 graden. Daarna een dag met eerst zon, later meer wolken, maar wel op de meeste plaatsen droog bij temperaturen tot 27 graden. Woensdag eerst opklaringen, later stapelwolken, plaatselijk mogelijk een bui en tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Bij een ontploffing in Monaco zijn gisteravond 3 zwaar gewonden gevallen. Volgens de politie liet een man bij een appartementsgebouw een rugzak achter die rond 9 uur ontplofte. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers, en een kind van 13 jaar. Het zou gaan om Oekraïners. De man is een rijke zakenman die Oekraïne had verlaten. Dat hebben de autoriteiten in Monaco bevestigd, zegt Johan Vertongen. Hij is een Vlaming die in Monaco woont, vlakbij de plek van de aanslag.
2: Ik heb net een communiqué gehoord van onze eerste minister. Het zou naar het schijnt gaan om een aanslag op de Oekraïense oliejarig die het allerduurste appartement heeft gekocht hier in Monaco. De 3 slachtoffers zijn nog in levensgevaar en zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Nice. Men is nog steeds op zoek naar de dader. Helikopters vliegen nog steeds hier rond de gebouwen en rond het gebied hier in Monaco en het zuiden van Frankrijk.
1: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in. Nog 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Volgens schattingen van de VN zijn ook nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn zeker 135 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas, waar de bevingen het hevigst waren. Een rechtbank in de VS heeft filmregisseur en schrijver Carl Rynch veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie met als titel White Horse, die hij nooit afmaakte. Hij sluisde het geld door naar zijn privérekening en loste er onder meer creditcardschulden mee af. Ook gaf hij grote bedragen uit aan dure auto's, horloges, kleding en zelfs 2 matrassen die samen meer dan $600.000 kosten. De regisseur moet zich in september melden bij de gevangenis. Op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. Een verslag van Tom Boudeweel.
3: Eerste keer verlengingen op dit WK. Eerste keer een spannende strafschoppenreeks. Havertz en Woltemade misten voor Duitsland. 2 kansen dus voor Paraguay om het af te maken. Maar de eerste poging ging naast de goal en de tweede werd gepakt door Neuer. Daarna miste Ta opnieuw en deze keer scoorde Paraguay wel. Dus Paraguay naar de 8e finale tegen Frankrijk of Zweden. Duitsland domineerde wel de hele wedstrijd, kwam toch op achterstand in de eerste helft, tot Havertz na de rust gelijk maakte. In de eerste helft van de verlengingen scoorde Tadam dan voor Duitsland, maar de VAR had een duwfout gezien op de doelman. 1-1 dus na 120 minuten en daarna alweer de vroege uitschakeling van Duitsland, dat op de voorbije 2 WK's zelfs niet door de groepsfase geraakte.
1: Brazilië gaat door naar de 8e finales van de WK. Het schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1, maar uiteindelijk scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale speelt Brazilië tegen Ivoorkust of Noorwegen. Op dit moment spelen Marokko en Nederland tegen elkaar. Daar is de stand nu tijdens de rust 0-0. De dag begint droog met zon, later komen er meer wolken en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het is nog warm tot 27 graden. Morgen en donderdag meer wolken met kans op een bui bij maximaal 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
1: Studio Brussel, live.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De onderhandelingen tussen de Vlaamse regering en de voormalige producent van asbest Eternit zijn stuk gelopen. 1,5 jaar lang is er onderhandeld over een regeling over de kosten voor het saneren van asbestvervuilingen. Maar de Vlaamse regering zegt die onderhandelingen nu op. Naar eigen zeggen omdat Eternit te weinig verantwoordelijkheid opneemt en dus te weinig zal willen betalen. De Vlaamse regering stapt nu ook opnieuw naar de rechter. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Ayman Horsch, opgepakt. Dat gebeurde tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse Coalitie voor Palestina. Die betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 anderen opgepakt. Kim Bastiaans van de politie van Antwerpen.
2: Zij bevonden zich met z'n allen op de Kaasrui, wat uiteraard niet toegelaten is. En zij werden vervolgens teruggedreven richting de Groenplaats over de Melkmarkt. Nu, de voorzitter van Groen werd daarbij ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving hevig, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en waardoor we geen veilige manier van werken konden creëren. Ook niet in de smalle straten en voor de mensen die op de terrassen zaten.
1: Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci noemt de arrestaties onterecht en zegt dat vreedzaam protesteren een recht is. De Israëlische vlag die zal trouwens aan het Antwerpse stadhuis blijven uithangen. Dat is dus beslecht in die gemeenteraad van gisteravond in Antwerpen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. De andere meerderheidspartij Vooruit wil de Israëlische vlag liever weg. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Daar zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld en er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de dodelijke slachtoffers zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de bevingen de VS waren uitgezet. Zij sliepen in een opvangplaats in Caracas waar de bevingen het hevigste waren. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Nederland en Marokko geëindigd tussen, op een 1-1 gelijkspel. Daar komen nu verlengingen aan. Duitsland is eerder vannacht verrassend uitgeschakeld. Paraguay versloeg de Duitsers in de strafschoppenserie. En Brazilië gaat door naar de 8e finales van het WK, want dat schakelde gisteravond Japan uit met 2-1. Vandaag eerst zon, later komen er meer wolken aan en kan er plaatselijk wat regen vallen. Het wordt tot 27 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met kans op een bui dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: is 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Shema Saïsaï.
2: Marokko gaat door op het WK.
3: Saïbadi scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales. En Nederland is uitgeschakeld.
2: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales zonet Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In de penaltyreeks miste Nederland 3 keer. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. In Antwerpen is groenvoorzitter Eamon Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd.
4: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
2: Na de zware aardbevingen in Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld. Maar er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Bij de doden zijn tientallen Venezolanen die op de dag van de aardbevingen de Verenigde Staten net waren uitgezet. Zij sliepen dan in een opvangplaats in de hoofdstad Caracas, waar de aardbevingen het hevigst waren. Vandaag eerst droog en zonnig. Later komen er meer wolken en is er kans op wat regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee. Op andere plaatsen kans op een bui. En de rest van de week halen we tot rond de 25 graden.
1: Studio Brussel
5: staat op.
1: Staat op.
5: Bert van Steenbergen.
0: Grote verrassingen op het WK voetbal deze nacht. Hier geen grote verrassing. De muziek is zoals altijd top.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Foo Fighters, The Pretender. Goedemorgen.
1: Is music.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
0: Dinsdag 30 juni. Ja, morgen beginnen we dan eindelijk aan de maand juli. Ook al voelt het al lang zomer, maar dat is een beetje door de warme temperaturen ook, denk ik. We hoorden net al in het WRT-nieuws WK voetbal. Ik heb net zelfs nog zitten kijken naar de 16e finale tussen Nederland en Marokko. Die laatste gaan door. Grote teleurstelling wel, denk ik, voor Oranje. Het was echt verlengingen en tot in penalties. Veel gemiste penalties wel aan het einde. En ja, het is wel teleurstelling dus voor Nederland, waar ze zoals altijd natuurlijk er vol in geloofden en de oranje gekte weer echt overal keihard aanwezig was. Maar dat is altijd. Ze zijn altijd overtuigd. Wat ergens ook wel mooi is natuurlijk. Maar Marokko gaat door. Voor ons is nog even afwachten. Tot morgen. Morgenavond. Dan is het aan ons voor onze 16e finale tegen Senegal. Benieuwd wat de Rode Duivels gaan kunnen doen. Eddie stuurt al vogelzang en koffie. Goedemorgen. Een goedemorgen terug. En Artie, die gaat een prachtige dag tegemoet. Want hij stuurt de laatste halve dag en dan congé payé. Wel succes met die laatste halve dag en geniet ervan. En Wouter, die zit al klaar. Wouter is klaar voor deze dinsdag, want die stuurt Ticket Tuesday van bij de eerste plaat in deze ochtend. Dus Wouter, ik snap dat je klaar zit. Dat is heel goed. Maar nog even rustig. Het gaat nu nog niet direct komen. Straks wel. Straks Ticket Tuesday. Kans op tickets voor Rockwerchter. Jawel, vandaag de hele dag kans op tickets voor Rockwerchter. En ik vertel je straks wat je dan precies moet doen. De Franse DJ en producer Hugel, die heeft een patent op zomerse hits. En dat ga je horen de komende minuten. Heeft het gaan met de stem van Ultra Nate. Dit is Moving to the Sun.

0: Wet Dream van Wet Leg. Thierry stuurt nog in de app aan de luisteraars een zwoelplakkende dinsdag gewenst. Ik ga eerlijk zijn, Thierry, het is genoeg zwoel en plakkend geweest voor mij. Ik snap dat je het goed bedoelt, maar dat vind ik niet nodig. Nee, het is goed geweest met zwoelplakkende dagen. Gewoon iets minder. Wat is het, tot 25 graden ongeveer mogelijk vandaag? Prima, leuk, mooi weer om van te genieten. Lekker fris om de dag op te starten nu. Dat is ideaal. Stuurt Jan ook een goeiemorgen zalige temperatuur om de dag te starten. En dan stuurt hij, oei oei, Nederland naar huis. Ja, zo zijn we dan ook wel als Belgen soms, hè. Een beetje lachen met de miserie van onze noorderburen. Dat durven we al eens doen. Vandaag kan dat. En dan morgen zullen we zien of we kunnen blijven lachen of ook gewoon terug naar huis moeten van het WK-voetbal. Dat is voor morgen. Zullen we dat wel zien? Vandaag vertel ik je graag nog eens dat er een nieuwe nummer 1 is in de afrekening. Sinds zaterdag. Wet Leg, die je net nog hoorde, staat niet meer op nummer 1. Het is wel Generation en Youngling.
1: Studio Brussel.
0: Brussel.
1: Dit is de nummer 1 in de afrekening.

0: Het prachtige Call the Little Heart van Michael Kiwanuka. Mooi om 20 over 6. Zometeen Dua Lipa.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

alle mogelijke sidequests. Als artiest heeft Dua Lipa wel de beste gevonden. Ze heeft in Portugal een eigen afdeling in een boekenwinkel geopend. De Manifesto Library. Er liggen alleen maar boeken die op verschillende plaatsen ter wereld gecensureerd en verboden zijn. Zoals The Handmaid's Tale. Heel erg cool van Dua Lipa. Ben je klaar voor deze energiestoot? Is maar 1,65 meter, maar heeft energie te over. En enthousiasme ook.

0: Bruno Mars, All My Soul. Goedemorgen, het is bijna 6:30. Shema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Ik vind het nog altijd gek dat ik zelf om 5:00 naar voetbal kan kijken. Want er zijn weer vannacht verschillende WK-matchen gespeeld.
1: Ja, en de laatste was Marokko-Nederland. En Marokko heeft in de 16e finales Nederland uitgeschakeld. Excuseer, ik ben er nog altijd niet zo goed van.
0: Is oké, neem ik tijd.
1: Het was een heel spannende match. Want na verlengingen stond het 1-1. In een heel spannende penalty-reeks die volgde, miste Nederland 3 keer. En uiteindelijk kon Ismaël Saibari van Marokko scoren. Marokko gaat dus door naar de 8e finales. Nederland ligt eruit, Duitsland ligt er ook uit, want het werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay, na strafschoppen ook. Brazilië won wel van Japan met 2-1, maar ook daar viel het winnende doelpunt toch pas in de 96e minuut. En deze week komt een man voor de rechter in België die staatsgeheimen zou hebben doorgegeven aan Rusland. Hij is opgepakt na lang onderzoek van de Belgische militaire inlichtingendienst. Rusland zou hem via sociale media hebben geronseld om te spioneren.
0: Wat voor weer krijgen we?
1: Het wordt eerst droog en zonnig, later komen er meer wolken aan en is er ook kans op wat regen. Het wordt 21 tot 27 graden.
2: Studio Brussel staat op.
0: Goedemorgen. Het is vandaag weer prijs op Studio Brussel. Want jawel, het is dinsdag. En het is niet zomaar een dinsdag. Het is de dinsdag net voor Rockwerchter. Dus wat kan jij vandaag dan hier scoren?
3: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
3: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
3: voor Rockwerchter.
0: Sinds gisteren zijn de combi-tickets voor Rockwerchter helemaal uitverkocht. Eerder waren ook al alle tickets voor zaterdag en voor zondag uitverkocht. Je hebt dus niet veel opties als jij nog op zaterdag of zondag naar Rockwerchter wil. Gelukkig is er toch Studio Brussel, de festivalzender. Jij kan bij ons vandaag nog jouw ticket voor Rockwerchter scoren. Straks, na 7:00, dan ga ik een eerste keer met tickets leuren, zeg maar. En het is de moeite al, want straks ga ik tickets weggeven voor de zondag van Rockwerchter. Dat is die dag met geweldige artiesten als David Byrne, als Mogwai, ook Suns, Kaat van Stralen, onze nieuwe lichting, Paul Kalkbrenner, Moby, Ethel Kane, The Cure staan er allemaal op zondag. En straks maak jij dus kans op tickets voor de zondag van Rockwerchter. Gewoon blijven luisteren de hele dag vandaag. Maak je kans.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
3: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: geweldige Belgische band, nog altijd Hi Hi and Daggers.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Staat op.
2: Sneller dan de zang.
0: Ja, het is weer zover. We gaan richting 6:15 en dan is het jouw moment om te shinen. En om te laten horen aan iedereen die luistert dat jij goed bent in muziek herkennen. En artiesten weten, opnoemen. Want dat is ons spel Sneller dan de zang. Kan jij de artiest raden voor die begint te zingen? Dat is zo meteen aan jou, als je wil. En ik zeg het, ik vind geen moeilijke opgave vandaag. Ik vind echt, het is een Belgische classic, Belgische hit. Eigenlijk, dus ik vind het niet al te moeilijk. Dus als jij wil meedoen, vandaag is niet de moeilijkste dag. Gewoon sturen dan in die app als jij graag wil meespelen. En het dus wil laten horen aan de rest dat jij het kan.
2: Ben jij sneller dan de zang?
1: Stuur dan nu Sneller

0: reizen gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht aan chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superbus deals van de Leize. Nee, met het leven.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: dan de zang. Goedemorgen, Ben.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, nog even voor de duidelijkheid. Mensen weten niet jouw achternaam, maar ik zie die hier in de app staan. En dat is ja, Ben van Steenbergen.
1: Ja, en we hebben elkaar al eens gesproken live, hè?
0: Ja, het is dat. Want Ben van Steenbergen en Bert van Steenbergen, het is heel dichtbij, maar toch totaal niet hetzelfde.
1: Totaal niet hetzelfde. En het was uw vader dat verkeerd was, als je het toch herinnert.
0: Ben, hoe is jouw dinsdag begonnen?
1: Geweldig.
0: Hoe komt het?
1: Geweldig, Bert. Ja, de Nederlanders... ik woon tegen de grens. De Nederlanders liggen eruit en ook verdient eruit. Dus ja, geweldig begonnen. De Duitsers eruit, de Nederlanders eruit. En eigenlijk Brazilië ook bijna.
0: Ik zei het echt een half uur geleden nog. Zo zijn we soms als Belgen. Hè. Wat lachen met onze noordenburen als we kunnen. Laten we hopen, Ben, dat wij morgenavond ook nog kunnen lachen.
1: Absoluut, want normaal gezien was Senegal Afrikaans kampioen. En door scheidsrechtelijke dwaling of weet ik veel wat, is de achteraf Marokko geworden. Maar Senegal is een betere ploeg dan Marokko, dus laat ons vooral voorzichtig zijn. Hè?
0: Ja, het is dat inderdaad. En je zei het inderdaad ook trouwens, Brazilië, Japan, ik vond het wel spijtig voor Japan, want het is eigenlijk een beetje wat wij hen ook ooit hebben aangedaan. Bij gelijkstand dan plots in die laatste minuten toch scoren, het was spijtig voor Japan. Maar goed, Ben,
1: dat klopt.
0: Het is nu aan jou om te scoren.
1: Sneller. Ja, ik hoop dat ik geen excuses moet bovenhalen.
0: Ik hoop het ook. Ik hoop vooral dat alle Nederlanders die nu luisteren zo meteen niet met jou gaan lachen als je het niet haalt, Ben.
1: Want... Nu moet ik eerlijk zijn, ik heb het onderweg wel gedaan. Overal gewuifd.
0: Oh, Ben, het is heerlijk om zo aan deze dag te beginnen. Kijk, je krijgt de intro. Jij moet de artiest raden voor die begint te zingen. Ik wens je alle succes. Ben je er klaar voor?
1: Dank u. Het zal moeten, hè.
0: Het zal inderdaad moeten. Hier komt hij.
1: Oh, fuck. Alle visjes zingen in het water. Fuck. Ik kan niet op zijn naam komen, echt niet. Maar ik weet dat een Australisch een Belg is.
0: Oh, shit.
1: Ja.
0: Ja, Ben, je hebt volledig...
1: Het klopt wat ik zeg, hè?
0: Het klopt, het volledig. Australische Belg. Het was Gauthier.
1: Ja.
0: Spijtig. Ben. Kijk, nu mogen alle Nederlanders die luisteren collectief even lachen met Ben, die er niet is in geslaagd.
1: Ja, en dan wuif ik ze uit.
0: Hé, maar Ben, maak er wel echt een mooie dinsdag van. Je bent er helemaal klaar voor, denk ik.
1: Ja, absoluut. Ik heb vorige keer ook gezegd, altijd mogen gaan werken is een eer en... een gelukzaligheid.
0: Het is mooi om te horen, Ben. Geniet ervan. Fijne dag.
1: Zelfs over uw dag, Ben.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Staat op. Think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Ik ben benieuwd of jij al een bepaald nummer hebt gehoord.
1: Studio Brussel staat op.
0: Het nummer met de titel Goed Genoeg. Ik ben niet gewoon iets raars aan het zeggen, het is omdat het Duits is. Van de producers Kitsch Creek met nog features erbij, Bloemengarten en Shirin David. Het is een opvallend nummer, het is een gek nummer en het is vooral een nummer dat het internet aan het overnemen is. Dus als je chronisch online bent, heb je het misschien al gezien.

0: zien. Het staat meteen op 1 in de Duitse hitlijsten. En je gaat misschien wel snappen waarom.
1: Goed is goed genoeg.
0: Het is catchy.
1: Ich weiß nicht was die Welt dir sagt.
0: Ook wat repetitief.
1: Bleib einfach nur du.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026. Doe, doe, doe.
5: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Kom maar, een koersfiets is helemaal op de klok.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is ge...
5: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemorgen, het is 7 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Shema Sai Sai.
11: Marokko gaat door op het WK.
12: Saïdi scoort. Marokko is geplaatst voor de achtste finales. En Nederland is uitgeschakeld.
11: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In een heel spannende penaltyreeks miste Nederland 3 keer tot Ismaël Saïbari van Marokko kon scoren. Marokko gaat dus door naar de 8e finales. Nederland ligt eruit. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
13: Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
11: Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Want ook daar stond het na 120 minuten 1-1 gelijk. Brazilië kon zich na een 2-1 overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de achtste finales. Al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. Als je van Antwerpen naar Brussel moet via de E19, dan sta je er heel lang in de file. Dat komt omdat de werken daar tussen Rumst en Mechelen zijn uitgelopen. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook en daardoor is er dus een lange file. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren al erg lang tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt, omdat het stadsbestuur zo het genocidaal geweld van Israël lijkt te steunen. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd.
14: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen, maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen.
11: Op de Antwerpse gemeenteraad is gisteravond beslist dat de Israëlische vlag toch zal blijven hangen aan het Antwerpse stadhuis. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. Vooruit, de partij die samen met N-VA aan de macht is, wil de Israëlische vlag liever weg. In Monaco zijn gisteravond rond 9 uur 3 gewonden gevallen bij een bomaanslag. Een man liet bij een appartementsgebouw een rugzak met explosieven achter. Die ontplofte toen 3 mensen aankwamen. Een van de slachtoffers zou een rijke Oekraïense zakenman zijn die nog altijd zaken deed in het Krimschiereiland dat door Rusland bezet wordt. Hij is er erg aan toe. Ook een vrouw en een kind van 13 raakten zwaar gewond. Vandaag is het weer droog en zonnig. Later komen er meer wolken aan en is er ook wat kans op regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien. En de rest van de week tot 25 graden.
9: Hajo, problemen op de E19.
15: Jawel, zeker. Grote problemen dus. Je staat anderhalf uur in de file van Antwerpen naar Brussel, van Kontich tot Mechelen-Zuid. Komt dus door die werkzaamheden, alleen de pechstrook is open. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. Die moeten ze weghalen en pas rond 8 uur zouden daarom 2 rijstroken beschikbaar zijn. Verkeer naar Brussel kan beter omrijden via A12 uiteraard. Daar zijn wel wat vertragingen bij Aartselaar en Londerzeel. Ook nog problemen door een ongeval op de E19. 313 van Hasselt naar Antwerpen. Een half uur erbij van Lummen tot Beringen. De N16 naar Willebroek, dat geeft 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. En tot slot op de ring rond Gent, van Drongen naar Merelbeke, moet je opletten voor wat vertraging door een ongeval ter hoogte van Flanders Expo.
7: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
10: How do we feel, Belgium?
16: Let me hear you scream!
7: Luister de hele dag naar Studio Brussel
17: en win jouw ticket
7: voor Rock Werchter.
17: Studio Brussel
7: staat op.
17: Staat op.
7: Bert van Steenbergen.
18: Zometeen overlopen even wat er vannacht allemaal gebeurd is op het WK voetbal. En ja, je kan tickets winnen voor Rock Werchter.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Er zijn op elk WK verrassingen en we hebben er deze nacht toch al een paar van deze editie gehad. Studio Brussel. Grote landen die eruit liggen, Duitsland en Nederland, zijn naar huis na strafschoppen. Onze WK-watcher Zil heeft alles gezien. Goedemorgen, Zil.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, twee grote landen liggen er dus uit. Maar het was trouwens voor Brazilië misschien ook wel bijna gedaan.
1: Ja, ik denk dat we aan de knock-outfase kunnen zien dat Venijn in het einde van de wedstrijd zit. Brazilië heeft het nog heel nipt gehad tegen een goed Japan, moeten we wel zeggen. Maar in die slotfase is toch gebleken dat Japan niet goed genoeg was. En dat doet ons toch wel een beetje denken aan hoe de Belgen ooit een comeback hebben kunnen forceren tegen Japan.
0: Ja, ik vind daarom ook zo wat triest voor Japan. Met zo, oh, sorry, nog eens.
1: Ja, het is jammer, het is ook onder dezelfde coach. Maar je hebt precies toch de indruk dat die slotfases en verdedigen en alles dichtgooien, dat nog heel moeilijk is voor Japan momenteel. Dus ja. Misschien dat ze daar nog iets op moeten werken, want voetballend zijn ze echt wel een goede ploeg.
0: Oké, dan Paraguay heeft Duitsland eruit gekegeld. Marokko gaat door ten koste van Nederland. Is dat bij beide matchen verdiend?
1: Ja, dat is zeker verdiend. Ik denk dat je in een knock-outfase bijna niet meer onverdiend kunt doorgaan. Zeker de manier waarop is volledig verdiend. Ik denk dat de grootste verrassing bij Duitsland zal liggen, maar de winnaars hebben het telkens afgedwongen. In de knock-outfase kun je daar niet omheen.
0: Ja, die landen die nu doorgaan, dat zijn landen die wij nog niet meteen gaan tegenkomen. Hè. We zouden al denk ik de kwartfinale moeten halen voor we een van die landen gaan treffen.
1: Inderdaad, dus we moeten ons momenteel daar nog niet te veel druk om maken en vooral eerst focussen op Senegal, inderdaad.
0: Ja, morgenavond onze Rode Duivels tegen Senegal. Korte vooruitblik, wat voor een wedstrijd verwacht jij?
1: Goh, dat kan twee richtingen uitgaan. Hè. Ik denk dat Rudy Garcia heel hard de keuze zal moeten maken tussen meegaan in het atletische spel toch vooral van Senegal of zich toch aanpassen en proberen met jongens te spelen die dat uit de duels zullen spelen. En ik hoop eigenlijk dat hij voor dat tweede gaat gaan, want ik weet niet of dat we mee kunnen gaan in hun spel en daar beter in zullen zijn.
0: Mm-hmm. Ja, en dan gewoon een beetje voor de sfeer. Op hoeveel procent staat jouw vertrouwen, Gilles?
1: Goh, ik zou toch zeggen dat het 60-40 is voor België momenteel in het voordeel. Maar omdat Senegal toch te pakken is in die omschakelingen, ik denk dat een beetje de algemene trend is van dit toernooi, dat de ploegen die in omschakelingen een paar keer spelen, dat daar toch wel wat doelpunten uit kunnen vallen.
0: Oké, je bent mij ook meer vertrouwen aan het geven voor die wedstrijd morgenavond, vind ik
1: goed. En als ik misschien nog een klein beetje meer vertrouwen mag geven, we hebben nu drie knock-out wedstrijden gezien, waar dat het telkens tot of in de verlenging ging, of Brazilië scoorde in minuut 95. En we hebben al gezien hoe goed dat Romelu Lukaku kon invallen, maar ook anderen van onze Belgen. Ja. Dus dat kan toch ook al heel veel vertrouwen geven dat we toch een heel sterke bank hebben met jongens die het verschil kunnen maken tegen Senegal.
0: Ja, Gilles, je bent echt iedereen vertrouwen aan het geven voor morgenavond en dat vind ik goed. Zouden we er samen klaar voor zijn, maar ook niet te overmoedig zijn. We zijn realistisch, dat is goed. Nog één heel specifieke vraag die logisch is na de vorige wedstrijd. Moet Hans van Aken morgen starten? Want iedereen was plots overtuigd na die vorige wedstrijd van hij moet erin.
1: Ik zou eerder zeggen van wel, al moet je niet vergeten dat we wel tegen een heel andere tegenstander spelen. Ja. Senegal is niet per se een super fysieke ploeg, maar wel een atletische ploeg. Hè. Die hebben veel atletisch vermogen. En dan denk ik dat bijvoorbeeld jongens als Raskin en jongens als Onana misschien nog net iets betere fit zijn voor die wedstrijd. En dat, nogmaals, goede invallers zijn heel belangrijk, zeker in die knock-outfase, zeker als het misschien tot 120 minuten duurt. En daarin zal Hans zeker zijn plek hebben. Hè. Als het niet als basisspeler is, kan dat als invaller ook nog. Maar ik zou hem wel durven starten.
0: Oké, goed. Allemaal duidelijk. Mijn slaap gaat sowieso echt slecht zijn als we tot 120 minuten gaan. Maar dat zullen we morgenavond dan wel zien. Gilles, dankjewel en tot snel.
1: Inderdaad, tot snel. Doei.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza. Go!

zie al heel veel berichten binnenkomen in de app van Studio Brussel. Berichten met de woorden ticket, Tuesday. Jill uit Werving stuurt ook ticket Tuesday. We zijn er klaar voor. Ja, ergens dit uur gaat het gebeuren. Ik ga je nog vertellen wat je moet doen. Maar dat is zoals altijd ticket Tuesday sturen. Maar het gaat zijn wanneer je de muziek van The Cure op je radio hoort. Dat is voor straks. Dit is Editors.

0: 26. Met op vrijdag 3 juli The XX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte Witte, Louis Capaldi, Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis.
6: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Brother en Talk to You. Er is hier en daar precies toch zo een klein beetje leedvermaak over het WK voetbal, over onze noorderburen. Allemaal goed en wel, dat mag gerust, maar laten we ook nog wachten tot morgenavond en zien hoe wij het ervan af gaan brengen. Het is bijna 7:30. Want Sema, dus enkele favorieten op het WK zijn uitgeschakeld.
1: Ja, Marokko heeft in de 16e finales Nederland uitgeschakeld. Na verlengingen stond het 1-1, maar Marokko haalde het dan in de strafschoppen. Nederland ligt er dus uit, Duitsland ook, want het werd verrassend uitgeschakeld door Paraguay, na strafschoppen ook. Brazilië won wel van Japan met 2-1, al viel het winnende doelpunt daar pas in de 96e minuut. En de overheid waarschuwt dat je toch moet opletten voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen, vooral in wachtrijen of aan de ingangen staan ze dan. En ze stelen vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat veel cashgeld en waardevolle spullen die je niet nodig hebt dus best thuis.
0: Wat voor week krijgen we?
1: Vandaag eerst droog en zonnig, later wel kans op wat regen. We halen rond de 24 graden en morgen ook nog kans op buien.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze hotshot is deze week van Phoebe Bridgers. Ze is helemaal terug van weg geweest. Ze kondigde een aantal weken geleden een show in Forest Nationale aan en die was in enkele minuten tijd uitverkocht. Het is deel van een langere tour die ze al aan het opstarten is. Ook in de States, met allemaal heel kleine shows. Die super last minute werden aangekondigd daar, allemaal zonder telefoons. Dus er was veel aan het broeien rond Phoebe Bridgers. En bij die tour komt ook nieuwe muziek die er gelukkig al snel gaat zijn. Op 14 augustus brengt ze haar nieuwe album uit, Last Weekend. Het eerste nummer voor die plaat is Lost Boys. Luisteraar Fien is grote Phoebe Bridgers fan. Was wel een beetje verrast.
3: Ik vind Lost Boys een heel onverwachte liedsingle voor Phoebe, maar tegelijkertijd ook typerend. Ik moet wel zeggen dat ik een fietstochtje in het zonnetje nodig had, voordat ik het volledig begreep. Maar dan hoor je ineens zo alle overlappende melodieën. Duh, want Jack Antonoff. En dan begreep ik de lyrics ook beter. Dus het is een acquired taste die even tijd nodig heeft. Maar als je het snapt, dan snap je het.
0: Ja, ik was van bij het begin mee en ben dat nog altijd. Want het is een geniaal nummer.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: stuur het in de app. Goedemorgen, nog twee keer slapen. We kunnen naar ook Werchter. Ik kan het vers gemaaide gras al ruiken. You know we are the infinity. Oh, you know we are the infinity. Ja, als jij geen ticket hebt voor ook Werchter, dan kan je er misschien vandaag nog wel eentje scoren.
1: Studio Brussel.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Rock Werchter.
0: Jawel, het festival dat in combi-tickets volledig uitverkocht is. Waarvan de zaterdagtickets en ook de zondagtickets volledig uitverkocht zijn. Geen probleem, Studio Brussel kan jou nog naar Rock Werchter sturen. En dit uur maak je kans nog op tickets voor die uitverkochte zondag van het festival. Want hoe goed is die line-up op de zondag van Rock Werchter?

0: Van Stralen, Sons, Dressed Like Boys, Moby, Paul Kalkbrenner en natuurlijk The Cure als afsluiter. En dat is nog niet eens de volledige line. Dat is gewoon een heel mooi stukje van de zondag van Rockwerchter. Jij kan er naartoe op onze kosten. En daar hoef je een beetje moeite voor te doen. Maar ook niet het allerzotste. Het recept is simpel en je kent het misschien al wel. Als je op een dinsdag al eens naar Studio Brussel luistert. Stap 1, zorg dat je de Studio Brussel-app hebt. Misschien dat die al open staat ook. Kan helpen op zich, dat die al klaar staat om iets te sturen. Want stap 2 is gewoon simpel. Stuur Ticket Tuesday in de app. En dan bel ik jou misschien zometeen.
1: Festivals à volonté.
2: Zoom met Win for Life.

0: heb de Cure een paar weken geleden gezien op festival in het buitenland. En ik kan je verzekeren, die show was fenomenaal.
1: Studio Brussel.
0: Die show gaat op Rock Werchter zondag ook zo fenomenaal zijn. Het was ja, crazy om dat live mee te maken. En als jij geen ticket hebt, misschien dat je toch nog de kans hebt om het mee te maken. Om Robert Smith daar te zien staan in levende lijven en zijn ding te zien doen. Want het is geweldig om die man daar te zien performen, samen met de hele band natuurlijk. Dus misschien is het wel jouw moment nu, als je Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app. Misschien dat ik jou opbel. En dat jij kans maakt.
2: Met Lisa Frans.
0: Lisa, goedemorgen, met Bert van Studio Brussel.
2: Het is niet waar.
0: Het is wel waar. Mijn naam is wel Bert. En dit is wel Studio Brussel.
2: Goedemorgen.
0: Hoe hoog zit de stress, Lisa?
2: Heel hoog.
0: Ja, ik merk het. Nu, dat zondagticket voor Rock Werchter is bijna van jou. Ik heb wel nog één juist antwoord nodig. Op de vraag, welke jonge popartiest heeft recent een nummer uitgebracht met een feature van Robert Smith van The Cure?
2: Was dat Olivia Rodrigo? Ik weet het niet.
0: Lisa, je twijfelt heel hard. Olivia Rodrigo is goed.
2: Oh my god.
0: Lisa. Oh, ik kreeg zoveel stress in jouw plaats toen je begon te twijfelen.
2: Oh my god. Het is morgen mijn verjaardag, ze zegt. Lisa,
0: gelukkige verjaardag. Oh my god, hoe mooi kan het zijn. Een proficiat, je hebt het verdiend. Ik begon echt zelf stress te krijgen. Toen je het niet leek te weten. Goed gedaan, is inderdaad Olivia Rodrigo. Wie wil jij graag op zondag allemaal graag zien op Werchter?
2: Sorry, maar ik heb even een blackout.
0: Ik snap het, is okay.
2: Ja,
0: ik
2: ga
0: het
2: van stralen sowieso.
0: Het is oké, Lisa. Bekom even. Het is binnen. Ja. Jij gaat zondag naar Rock Werchter. Laat het allemaal even bezinken. En geniet er vooral van zondag.
2: Super, dankjewel.
1: Elke dag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
3: voor Rock Werchter. Studio Brussel.

0: Yes. Kom naar de solde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Studio Brussel, live.

minuten binnenkomen in de app met Ticket Tuesday. Even kalm, rust, want dit uur gaat het niet meer gebeuren. De Droomfabriek die Studio Brussel heet, straks gaat die terug open. Ja, want het is nog de hele dag wel natuurlijk. Kans op tickets voor Rockwerchter hier bij Studio Brussel. Zometeen met nog een pak energie richting 8 uur. Artemis komt eraan na Blackbox Revelation Stronger. Goedemorgen.

0: Het is dinsdagochtend 8 uur en het lijkt gek om te zeggen, maar gisteravond was er ook een mooi festival.
1: Studio Brussel staat op.
0: Dus niet altijd op maandag, maar gisteren was dat wel. Live is live met Iron Maiden. Ik heb al wat dingen zien passeren online, maar ben toch heel benieuwd om te horen van jou hoe het was als je erbij was gisteren bij Iron Maiden. Stuur even in de app van Studio Brussel en vertel me hoe goed het daar was, hopelijk, bij Iron Maiden op Live is Live.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Schema Sainsai.
3: Marokko gaat door op het WK, Nederland ligt eruit.
4: Marokko gaat door. Er was de hoop, er was de droom. Maar al heel snel in het toernooi is die droom aan duigen.
3: Op het WK voetbal heeft Marokko in de 16e finales Nederland uitgeschakeld na strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. In een heel spannende penaltyreeks miste Nederland 3 keer tot Ismaël Saibari van Marokko kon scoren. Marokko gaat dus door naar de 8e finales. Nederland ligt eruit. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
5: Intens natuurlijk. Je hebt er zoveel op getraind en uiteindelijk vlieg je eruit.
3: Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay. Ook daar stond het na 120 minuten 1-1. Brazilië kon zich na een 2-1-overwinning tegen Japan wel plaatsen voor de 8e finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. De overheid waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen. De dieven staan vooral in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze stelen vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Het kan soms erg snel gaan. In een paar seconden kunnen ze je al bestelen. De overheid zegt daarom dat je cashgeld en waardevolle spullen die je niet nodig hebt best thuis laat. De rest moet je goed verstoppen in bijvoorbeeld zakken met ritssluiting of tassen die je vlak voor je draagt. Als je van Antwerpen naar Brussel moet via de E19, dan sta je er heel lang in de file. Dat komt omdat de werken daar tussen Rumst en Mechelen zijn uitgelopen. Bij Mechelen-Zuid moet alle verkeer over de pechstrook en daardoor is er dus een lange file. Je neemt beter de A12. In Antwerpen is de voorzitter van de partij Groen, Ayman Horsch, opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren al erg lang tegen de Israëlische vlag die aan het stadhuis hangt, omdat het stadsbestuur zo het genocidaal geweld van Israël lijkt te steunen. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt, omdat ze op een plek betoogden waar dat volgens de politie niet mocht. Groenvoorzitter Ayman Horsch is intussen vrijgelaten en is verontwaardigd over de aanpak van de politie.
6: Ik vind het onacceptabel dat ik beticht word van onciviel gedrag of van het bespuwen van de politie. De beelden zijn, ze zijn online, u kan het zien. Ik ben altijd rustig geweest, ik heb altijd uiteraard meegewerkt. Ik probeer altijd aangenaam te zijn met politieagenten die proberen hun werk te doen. Maar het is de burgemeester van Antwerpen die beslist heeft om aan die politieagenten te vragen om op een harde manier om te gaan met mensen die vreedzaam aan het protesteren waren voor de zoveelste keer.
3: Op de Antwerpse gemeenteraad is gisteravond beslist dat de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis toch zou blijven hangen. N-VA kreeg daarvoor de steun van oppositiepartij Vlaams Belang. Vooruit, de partij die samen met N-VA aan de macht is daar, wil de Israëlische vlag liever weg. De man die gisteren in Duitsland 6 mensen doodschoot, deed dat door een ruzie over voogdij. De doden zijn medewerkers van een jeugdzorginstelling en sociaal werkers. De dader had gisteren een afspraak met hen om de voogdij over zijn baby van 3 maanden te bespreken, die in de instelling verblijft. De moeder en baby zelf zijn niet bij de slachtoffers. De Duitse politie heeft nu 2 mensen opgepakt, onder wie de dader zelf. Vandaag eerst droog en zonnig, later meer wolken en kans op wat regen. We halen tot 24 graden. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien en de rest van de week rond de 25 graden.
0: Ha, joh, Schema vertelde het al, aanschuiven op de E19.
7: Inderdaad, nog steeds 1,5 uur bumperen van Kontich tot Mechelen-Zuid, dus daar moet je nog steeds over die pechstrook. Oorzaak van de problemen is een defecte machine in de werfzone. We hebben nog contact opgenomen met het verkeerscentrum. Die zeggen dat het toch ver opgelost zal zijn daar. Dus binnenkort worden 2 rijstroken opengesteld. Maar inderdaad, dus momenteel beter nog steeds omrijden via de A12. Daar zijn intussen ook wel vertragingen van zo'n 25 minuten in Aartselaar, want daar is ook nog vervolgens een ongeval gebeurd. En verder ook nog 20 minuten aanschuiven bij Londerzeel. Dan de rest van de files naar Brussel. Dat valt mee. Maximum een kwartier zie ik. Op de binnenring rond Brussel is het wel extra druk. Met een dik half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Ook op de buitenring van Waterloo tot Groenendaal een dik half uur aanschuiven. En dat komt door een aanrijding.
1: Studio Brussel
2: staat op. Bert van Steenbergen.
8: Dit uur geen ticket voor Rock Werchter, dus even gewoon ontspannen en rustig aan die dag beginnen met de muziek van White Lies. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Bigger Than Us. Het was echt een crazy druk festivalweekend. Er waren zoveel festivals het afgelopen weekend.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een festivalweekend dat eigenlijk zelfs tot gisteravond duurde. Met de derde en laatste dag van Live is Live. Voor de liefhebbers van het zwaardere werk. De legends van Iron Maiden stonden in Antwerpen. En wie festival zegt, die zegt Gouden Festival Trio. René van het Gouden Festival Trio die heeft er een mooi weekend op zitten.
2: Ik ben er terug van 3 dagen Couleur Café en 1 dag Live is Live. Daarom dat mijn stem een klein beetje hees is. Maar het was superleuk. Er lag overal zand bij Live is Live. Dat voelde een beetje als een zomerbar. Ook heel veel nationaliteiten. Ik hoorde Frans, Engels, Hongaars. Ik heb zelfs West-Vlaams gehoord. Van alles. Bruce Dickinson, van Iron Maiden dus, die heeft echt een show neergezet. Je kunt je dat niet inbeelden. Die heeft meer outfits aangedaan dan Pommelien Thijs. Echt waar, het was fantastisch. Heel goede gitaren ook. Ik moet zeggen, ik ben toch een beetje fan geworden.
0: Kijk eens, een nieuwe fan erbij voor Iron Maiden. Goedemorgen, Tom.
3: Goedemorgen.
0: Tom, jij bent al langer fan.
3: Ik ben er langer van, ja. Ik denk, ja, vanaf mijn jeugdjaar ben ik wel fan. Dat is heel jong begonnen, heel jong begonnen.
0: Ja, hoeveelste keer was het dan gisteren dat je Iron Maiden hebt gezien?
3: Gisteren was de 17e keer.
0: Dat vind ik al een zeer, zeer mooie lijstje, 17 keer.
3: Ja, ik verzin er ook iedere keer van, dat is het niet. Dan denk ik, oh nee, weer een keer.
0: Ja, ik wil vragen hoe het gisteren was, Tom. Ik hoor zo precies aan je stem en hoe je klinkt dat het wellicht heel goed was en je nog een beetje moet bekomen.
3: Ja, helaas moet ik werken vandaag. Het was een beetje laat om verlof te nemen, maar het was zalen. Het was fenomenaal. Erg dat bij de voorganger. Zij is fan geworden. Ik denk dat de gisteren, als ik het publiek zag, heel veel fan geworden zijn. Het zijn legends, ik kan het er niet onderuit.
0: Ja, wat maakt het dan nu zo goed voor iemand die nog nooit Iron Maiden live heeft gezien? Wat maakt die show zo straf?
3: Goh, ik denk voor de nieuwkomers. De show alleen, de vibes dat Bruce mee heeft, de show dat hij erachter verkoopt. Gewoon die oude rockers zien spelen op het podium vol energie. Dat is niet te verwoorden, denk ik.
0: Ja, oké, dan gaan we hier stoppen gewoon, Tom. Als we het verder niet kunnen verwoorden, dan gaan we stoppen met erover te praten. Dat is een goed idee. Dan gaan we luisteren naar Iron Maiden. Dan wens ik jou vooral heel veel succes nog met deze dinsdag, Tom.
3: Yes, fantastisch. Dank u wel.
1: De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
4: De festivalzender.

Begins to fade, sometimes feeling.

0: Evelien stuurt in de app, waren er gisteren bij. Zalig optreden. En onze dochter Margot van Elf vond het ook geweldig. Zometeen Netsky. It's the most wonderful time.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
3: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
1: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Helemaal.
1: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Welkom, welkom bij ons in Plasland.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: XJX, het is bijna 8:30. Shema, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert.
0: Je moet opletten voor zakkenrollers op festivals.
1: Ja, de overheid waarschuwt daarvoor, want vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen, vooral in wachtrijen of aan de ingangen. En ze stelen dan vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles ook heel snel zonder dat je het doorhebt. Laat dus alles wat je niet nodig hebt best thuis en verstop de rest goed. En na de zware aardbevingen in Venezuela vorige week zijn er nu al meer dan 1.700 doden. Heel veel mensen liggen nog onder het puin, want er zijn nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. De reddingsdiensten zijn nog volop op zoek naar slachtoffers en krijgen ook hulp van andere landen.
0: Hoe ziet het weer eruit voor vandaag?
1: Het wordt eerst droog en zonnig, later kans op wat regen en we halen rond de 24 graden in het centrum. Morgen ook nog kans op buien.
2: Is music.
0: Studio Brussel
2: staat op.
0: Nog 2 dagen en een paar uur en dan starten er weer 4 dagen vol geniale muziek en plezier. Op Rampage Open Air in het Kristalpark in Lommel, dat is 4 dagen echt hard gaan op drum and bass en dubstep en andere bassmuziek, maar natuurlijk ook op Rockwerchter, het festival waar veel mensen precies toch nog wel bij willen zijn als ik de berichten in onze app zie. En dat kan ik wel begrijpen, aangezien er echt geniale artiesten komen en sommige tickets van het festival ook helemaal uitverkocht zijn. Het goede nieuws, deel 1. Je maakt vandaag nog de hele dag kans op tickets voor Rockwerchter hier bij Studio Brussel. Dus blijf luisteren en meespelen en dan ga jij misschien nog wel naar Rockwerchter. Maar stel nu, je hebt pech en het lukt vandaag niet om een ticket te winnen bij Studio Brussel. Of het komt gewoon niet uit. Stel, je kan geen vrij afnemen op je werk donderdag, vrijdag of zaterdag, zondag als je het weekend werkt. Of zijn er nog andere redenen waardoor jij niet naar Rockwerchter kan dit jaar? Het goede nieuws, deel 2. Je gaat meer dan ooit Rockwerchter van overal kunnen meemaken.
3: Van Rockwerchter live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Natuurlijk zijn wij er 4 dagen live bij op het festival. Je hoort Studio Brussel van donderdag tot zondag elke dag met de geweldige live muziek van op het festival. Maar dat is niet alles. Je gaat ook 4 dagen zelf kunnen kiezen wat je wil zien van het festival op VRT Max. Je kan vanaf dit jaar volledige liveconcerten streamen van Rockwerchter. Je mist dus echt niets van het festival. Allemaal vanaf donderdag 1:00 middags.
3: Mis niets van Rockwerchter live
2: op VRT Max en bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.

kerstocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Zit jij op dit moment ergens buiten de Belgische landsgrenzen op vakantie en heb je Studio Brussel bij?
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Dat wil ik graag van jou horen, want ja, echt de zomervakantie, de zomerperiode is nu volop begonnen. Dus dan is het leuk om af en toe eens te zien waar Studio Brussel ook meegaat op vakantie naar het buitenland. Dat is plezant, dan kunnen we die sfeer ook een beetje voelen en naar hier brengen voor iedereen die gewoon hier is en aan het werk is en bezig is. Dus zit jij ergens in het buitenland op vakantie met Studio Brussel erbij als soundtrack? Laat het even weten in de app.

0: feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Jo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel, worldwide.
0: Dag Yuri.
3: Hallo.
0: Waar heb jij Studio Brussel mee?
3: In Zweden.
0: Zweden, klinkt heerlijk. Wat ben je daar precies aan het doen?
3: Ik maak een roadtrip van 14 dagen doorheen midden Zweden.
0: Oké, klinkt goed. Is die roadtrip echt volledig goed uitgepland op voorhand of ben je er gewoon aan begonnen en onderweg een beetje gezien?
3: Ik had een punt of 4-5 uitgezet dat ik zeker wou zien. En de rest heb ik mee laten leiden door de prachtige natuur hier.
0: Oké, heerlijk wel om dat te doen. En je zegt, ik ben het solo aan het doen.
3: Ja, helemaal solo.
0: Oké, dat is denk ik ook wel een extra bijzondere ervaring om zo'n zotte roadtrip solo te doen.
3: Ja, het was al lang een droom om eens iets alleen te doen voor een langere periode. Mm-hmm. En begin dit jaar is het idee gereept om naar Zweden te komen, om de prachtige natuur. En het loopt jammer genoeg vandaag op zijn einde.
0: Ja, dat snap ik. Het moet ooit eindigen, helaas. Maar fijn dat ik jou dan toch even op die laatste dag nog kan bellen om het te horen. Wat vond je al het mooiste of het fijnste wat je hebt meegemaakt of gezien?
3: Goh, de natuur en de mogelijkheid om hier zomaar in de natuur je camper neer te zetten en te kamperen waar je ook maar wil. Zolang je respect hebt voor andere mensen en niks achterlaat van trash.
0: Mm-hmm. Ja, heel veel vrijheid om je, zoals je ook zei, gewoon te laten leiden en te zien waar je naartoe wil. Veel keuze van waar je gewoon bent en je wil gaan en staan. Dus kom je ook al niet te veel mensen tegen. Of ook geen Belgen misschien, wat veel mensen dan soms vervelend vinden op vakantie.
3: Oh, ik heb tijdens de hele roadtrip misschien 3 Belgische nummerplaten gezien op de weg. Maar toen ik op de camping van Staf Koppes kwam, stond het opeens vol met Belgen.
0: Ja, maar dan zoek je toch op natuurlijk, hè, Yuri?
3: Dat is waar.
0: Dat weet je op voorhand een beetje. Goed. Geweldige muziek lijkt me dan ook tijdens die roadtrip wel echt noodzakelijk.
3: Ja, tijdens de lange verplaatsingen, maar op relaxe verplaatsingen natuurlijk hier in Zweden, heb ik telkens de playlist van Vuurland opgezet, van Studio Brussel. Het was fantastisch. Natuur, niks tegenkomen van andere mensen. En dan luisteren naar prachtige muziek, dat was zalig.
0: Ja, snap ik helemaal, past er volledig bij. Welk nummer mag ik nu voor jou dan nog spelen op de radio?
3: Nothing Really Ends van Dio, zoals je wel.
0: Topkeuze, wil ik zeker, Yuri. Geniet van die laatste dag nog heel erg en veilig terug thuis.
3: Oké, dankjewel. Dag.

0: Stefanie stuurt zo fan van dit nummer, meer van hen. Maar ja, als ze dat regelen, dan speel ik het graag nog. Silke stuurt ook vandaag heel de dag Studio Brussel luisteren op het werk. Zalig. En hopelijk ook nog een chanske en een ticket voor Rock Werchter winnen. Want ja, het is vandaag dinsdag. Dus dat betekent dat je hier weer mooie tickets kan winnen.
1: Studio Brussel.
0: Al de hele ochtend komen er berichten binnen in de app van Studio Brussel. En ik snap waarom. Want vandaag maak je de hele dag kans op tickets voor Rock Werchter, het festival waarvoor de combi-tickets sinds gisteravond volledig uitverkocht zijn. Het festival waarvoor je voor zaterdag geen ticket meer kan kopen. Waarvoor je voor zondag geen ticket meer kan kopen. En daarnet kon ik Lisa al gelukkig maken. Want Lisa, die won daarnet een ticket voor de zondag van Rock Werchter. En toen ik de vraag stelde, twijfelde ze eerst heel erg, waardoor de ontlading des te groter was.
2: Het is geen waar. Was dat Olivia Rodrigo? Ik weet het niet.
0: Is goed.
2: Oh my god. Sorry, maar ik heb even een blackout. Dank u.
0: Ze was helemaal van haar melk, Lisa. Misschien ben jij dat straks ook. Want zometeen na 9 uur maak jij kans op tickets voor de zaterdag van Rock Werchter. Blijf luisteren en speel straks mee.
3: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 9 uur, goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
0: Schema Sainsai.
7: Supporters van Marokko vieren de overwinning tegen Nederland.
8: 3 uur opgestaan voor de match en nu gewoon doorwerken. En we zijn heel blij. Penalties, ik wist dat we gingen winnen.
9: Goeie overwinning, hè. Dus daarom zijn we met z'n tweeën met mijn zoon Marokkaanse t-shirt aan, hè. Ik wel de hele nacht opgebleven en hij de tweede helft.
10: Heel spannend. Misschien kan ik met mijn klasgenoten vieren.
7: Marokkanen wereldwijd vieren hun overwinning op Nederland tijdens het WK voetbal. Ze speelden 1-1 gelijk na verlengingen en waren uiteindelijk de beste in een spannende penaltyreeks. Onder meer in Brussel en in Antwerpen kwamen blij supporters vroeg in de ochtend op straat. Nederland ligt er dus uit, daar zijn supporters natuurlijk erg teleurgesteld. Duitsland werd ook na strafschoppen verrassend uitgeschakeld door Paraguay, want ook daar stond het na 120 minuten 1-1 gelijk. Brazilië won van Japan met 2-1 en kon zich zo wel plaatsen voor de 8e finales, al viel het winnende doelpunt pas in de 96e minuut. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex. Dat is de nieuwe naam van het bedrijf Eternit dat vroeger jarenlang asbest maakte. Dat is een kankerverwekkende stof die vroeger vaak in bouwmaterialen werd gebruikt. Er is 1,5 jaar onderhandeld om te bepalen hoeveel Etex moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt nu met de onderhandelingen omdat Etex te weinig wil betalen. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
11: Wij staan vandaag voor een gigantische opgave aan de samenleving in Vlaanderen om tegen 2040 asbestveilig te worden. Wij wentelen die kost vandaag af op de belastingbetaler en wij vinden dat de producent die hier een verpletterende verantwoordelijkheid heeft over toch wel een van de grootste milieu- en gezondheidsmisdrijven in de recente geschiedenis, dat zij daar hun aandeel in moeten opnemen.
7: De overheid waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er tussen juli en september meer dan 4.300 diefstallen. De dieven staan dan vooral in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze stelen vaak smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Het kan soms erg snel gaan. In een paar seconden kunnen ze je al bestelen. De overheid zegt dat je cashgeld en waardevolle spullen die je niet nodig hebt best thuis laat. De rest moet je goed verstoppen in bijvoorbeeld zakken met ritssluiting of tassen die je vlak voor je draagt. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het is de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt een deel van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. En zo werd hij rijker dan Erik Witoek, de man achter Tiense Suiker en Weight Watchers. Alexandre Van Damme van bierbedrijf AB InBev is de derde rijkste Belg. Vandaag eerst droog en zonnig. Later komen er meer wolken en kan het ook wat regenen. We halen tot 24 graden in het centrum. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien. En de rest van de week tot 25 graden.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
12: How do we feel, Belgium?
13: Let me hear you scream!
1: Luister de hele dag naar Studio Brussel
14: en win jouw ticket
1: voor Rock Werchter.
14: Studio
1: Brussel. Staat op. Bert van Steenbergen.
0: Ik vertel je zometeen wanneer het zover is en wat je moet doen om kans te maken op die tickets. Eerst The Real Slim Shady.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: krijg je vragen in de app van Studio Brussel. Bijvoorbeeld van Otto uit Westerlo. Hoe kan ik meedoen om tickets te winnen voor Rock Werchter? Wel, ik leg het je graag nog eens uit.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Rock Werchter.
0: Ja, stap 1 heb je dus al net gehoord. Dat is luister naar Studio Brussel. Als je mij nu hoort, dan ben je dat aan het doen. Dus 10 op 10. Stap 1 is al gelukt. Dat is goed. Stap 2 is zorgen dat je de app ook wel hebt. Want je moet zo meteen iets sturen in de app. Zijnde, je moet Ticket Tuesday sturen. Wanneer het zover is. En wanneer het zover is, ik ga je al vertellen, dat is wanneer je 21 Pilots hoort. Als je 21 Pilots hoort dit uur, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Goed, is dat allemaal duidelijk, Otto? Dan ben je nu klaar om mee te spelen en te proberen om die tickets te scoren voor Rock Werchter. En dit uur maak je kans op tickets voor de zaterdag van Rock Werchter. Een uitverkochte dag, want ja, goede line-up.

0: Ja, The Haunted Youth, C-Mat, Matt Berninger, Gorillaz, Pixies, 21 Pilots. Dat is maar een klein stukje uit die hele line-up van de zaterdag van Rock Werchter. Je hebt bijvoorbeeld Kneecap daar ook nog staan. Dat is een zeer mooie dag. Dus ik begrijp het dat jij daar bijzonder graag bij wil zijn. Bij die zaterdag van Rock Werchter. En zoals ik net zei, je moet een paar dingen doen. Luisteren is al gelukt. De app open, hopelijk intussen ook gelukt. En dan moet je je klaarhouden. Want zodra je 21 Pilots hoort op de radio, de headliner van zaterdag, dan moet jij Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel. Dat doen en dan bel ik jou misschien op. Moet je nog één vraag beantwoorden. En dan kan het voor jou zijn, die tickets voor de zaterdag van Rock Werchter. Dus luister goed en hoor je 21 Pilots. Stuur dan Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel.
1: Festivals à volonté.
2: Zoom met Win for Life.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee en win jouw ticket voor...

0: 21 Pilots. Dat betekent dat je nu een paar minuten de tijd had om te sturen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
0: Het was het moment om Ticket Tuesday te sturen in de app van Studio Brussel. Als je dat gedaan hebt, dan zou ik nu even gewoon de wereld rond je negeren en staren naar je gsm. Meestal zou ik zeggen, staar niet te veel naar je gsm. Probeer dat wat te minderen. Maar nu, staar naar je gsm. Negeer alles en iedereen. Want het kan zijn dat ik jou nu opbel en dat je kans maakt op die tickets voor de zaterdag. Voor ook
3: goedemiddag, morgen met Arthur.
0: Arthur, goedemorgen. Je bent Bert van Studio Brussel. Is het een soort verschot dat je al goedemiddag zegt?
3: Ja, inderdaad.
0: Is dat iets van zweetpolkens of een ander angstzweet?
3: Mijn hart bompt heel hard. Dus,
0: Oké, ik ga het niet te lang nodeloos rekken dan voor je, maar je staat wel echt op een zucht van tickets voor de zaterdag voor Rock Werchter. Heel concreet, je staat op één juist antwoord van die tickets.
3: Oké.
0: Arthur, Gorillaz staat zaterdagavond op de mainstage. Dat is de band met frontman Damon Albarn. Van welke Britpopband is hij ook de frontman?
3: Blur.
0: Komt er heel snel uit. Ook heel enthousiast. Arthur.
3: Ja?
0: Je gaat zaterdag naar Rock Werchter.
3: Oh my god. Ja.
0: Goed gedaan, absoluut.
3: Oh my god.
0: Arthur. Zalig. Snel en volledig juist geantwoord. Je wist het. Wie wil je allemaal zien zaterdag?
3: Heel graag Gorillaz, maar ook The Haunted Youth. En ook zeker 21 Pilots.
0: Oké, top. Hey, dan wens ik jou heel veel plezier daar zaterdag. Bekom even en geniet ervan op Rock Werchter.
3: Dank u wel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket.

0: Dualipa en Clooney, Free Your Mind. Er komen nog kansen vandaag voor tickets voor Rock Werchter. Dus blijf luisteren, blijf meespelen. Je maakt nog de hele dag kans op tickets voor Rock Werchter. Zometeen kan je ook meespelen met iets anders. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, je wint er geen tickets mee voor een festival, maar je krijgt wel heerlijke live muziek van die festivalroulette. Het ding is, jij mag er aan draaien zometeen als je wil en daar komt goede live muziek uit. Jij kan kiezen of je 1, 2 of 3 keer draait. Nu, de catch is wel dat als je een tweede keer draait, de optie van de eerste keer weg is. Dus altijd een beetje kiezen of verliezen. Maar als jij zo meteen dat wil proberen en die goede live muziek wil bepalen, moet je gewoon sturen in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Lotto is op zoek naar tenen. Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
6: Oh.
5: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
6: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
7: C'est
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Admiral Freebie.
1: De Festival Roulette.
0: Goedemorgen, Katja.
2: Goedemorgen.
0: Is de dinsdag al een beetje goed begonnen bij jou?
2: Ja, toch wel heel goed. Een beetje verlof, dus helemaal perfect.
0: Katja, je kan ook gewoon zeggen, jawel, de dinsdag is leuk begonnen. Je hoeft niet meteen iedereen jaloers te maken.
2: Ja, sorry.
0: Nee, Katja, zeg wat je wil. Nee, ik ben aan het lachen. Heb je al festivals gedaan of staan er nog op de planning deze zomer?
2: Wij zijn zondag naar Parklife geweest. Okay. En in augustus heb ik nog Suiker Rock opstaan.
0: Klinkt mooi. Parklife, hoorde ik van veel mensen dat het goed was, zag er ook goed uit.
2: Ja, het was echt heel goed. Dus de verwachtingen waren weer helemaal ingelost.
0: Dat is super, dat is perfect. Als je hoge verwachtingen hebt en ze worden ingelost, meer kan je dan niet wensen. Jij gaat aan de festivalroulette draaien. Daar komt dan goede live muziek uit. En jij, Katja, kiest dan wat ik op de radio speel. Je kan 1, 2 of zelfs 3 keer draaien. Maar pas op, want als je opnieuw draait, dan verdwijnt altijd de vorige optie. Duidelijk?
2: Ja.
0: Goed, die roulette die begint als jij draaien maar roept of iets anders.
2: Draaien maar.
0: Die vertrok vlot, is goed.

0: goede eerste optie al. Metallica, Nothing Else Matters.
1: Inderdaad, dat is al een goede optie. Het wordt een moeilijke beslissing. Ja, ik ga ze toch nemen. Ik ga toch niet gokken voor een andere.
0: Nee,
1: we gaan ervoor. Okay, nee, ja, toch wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat er nog zou
1: Metallica
0: uitgekomen zijn.
1: Metallica Live, ook altijd goed. Dus.
0: Het is dat, jij wil niet riskeren dat het dan iets wordt dat je echt haat en denkt van nou, wat heb ik nu gedaan?
1: Ja, inderdaad.
0: Helemaal oké, okay, we gaan voor Nothing Else Matters. Katja, dank je wel en fijne week.
1: Ja, fijne week. Bye. Studio Brussel. De festivalzender.

Ze blijven gek. Reinier Zonneveld en Gordo met Loco Loco. Je radio gaat nu even op gang lijken te komen. En dan gaan we lekker gezellig samen die voormiddag ingaan. En gewoon die dinsdag verder door met goede muziek. Zometeen Coldplay. Nu deze Len, Steal My Sunshine.

0: Het geloof in de hogere macht. Misschien zit je ook wel te geloven dat het gaat lukken vandaag. Om tickets te scoren voor Rock Werchter. Kan je alleen maar zeggen, blijven luisteren. Zometeen Goose.
1: Role Model komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model live, samen met Studio Brussel.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity en ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com. Studio Brussel.

0: bed. Stuurt in de app. Laat de lalalala's maar komen. Je kan ze zelf ook meedoen als je wil. En Kato stuurt Ticket Tuesday. En dan... Ah nee, dat was niet de bedoeling voor nu. Nee, klopt. Hoeft je nu niet te sturen Ticket Tuesday. Straks wel weer kansen na 10 uur.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: De kleine dan. Koel me in de rain. Ik weet niet wat gekroon. De zon werd niet naar wat.
0: Er is Brihang.
3: Ik ben op zoek, maar ik kan niet verloren. In mijn agenda staat er dat ik niks mag vergeten.

0: Ik weet niet waar ik roem.
1: De grote dag slarpt alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dag slarpt alles op.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
4: De Frisco's, die zijn er al.
3: Frisco's.
4: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
3: Frisco's.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Studio Brussel.
6: Goedemorgen, het is 10 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Shema Saisai.
8: Politieagenten zijn niet schuldig aan geweld. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. Hij gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen de man van 26 in een wurggreep en raakte hij bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat wel toegelaten, omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden daarnaast ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd hebben. Maar volgens de rechtbank gingen ze ervan uit dat hij alleen bewusteloos was en dat ze hem geen hartmassage moesten geven. Ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. De Vlaamse regering stapt naar de rechter tegen Etex. Dat is de nieuwe naam van het bedrijf Eternit, dat vroeger jarenlang asbest maakte. Dat is een kankerverwekkende stof die vroeger vaak in bouwmaterialen werd gebruikt. Er is 1,5 jaar onderhandeld om te bekijken hoeveel Etex moet betalen om de asbestvervuilingen op te ruimen. Maar de Vlaamse regering stopt nu met de onderhandelingen omdat Etex te weinig wil betalen. Dat zegt minister van Omgeving Jo Broens.
9: We willen weten waar vandaag nog asbest aanwezig is en daar waar het schadelijk kan zijn, waar schilfers loskomen, dan moeten we het gaan verwijderen. Dus dat is een heel grote opgave die we vandaag alleen afwentelen op de Vlaamse belastingbetaler, waarvan ik vind, zij hebben een verpletterende verantwoordelijkheid die zij volledig voor hun aandeel moeten opnemen. En daarover gaat het debat. En als dat niet lukt, middelijk, moet dat via de rechtbank.
8: Vlaanderen wil tegen 2040 alle gevaarlijke asbest weg. Paraguay houdt vandaag een nationale feestdag na de overwinning op het WK voetbal tegen Duitsland. Dat heeft de president aangekondigd. Meteen na de match stroomden duizenden supporters samen in de hoofdstad Paraguay. Van Paraguay. En ze mogen dus nog een hele dag blijven feesten. Ook Marokkaanse supporters wereldwijd hebben gevierd dat Marokko won van Nederland en dus doorgaat naar de 8e finales op het WK. Onder meer in Antwerpen.
10: Om 3 uur opgestaan voor de match en nu gewoon doorwerken. En we zijn heel blij. Penalties, ik wist dat we gingen winnen.
11: Goeie overwinning, hè. Dus daarom zijn we met z'n tweeën met mijn zoon Marokkaanse t-shirt aan, hè. Ik wel hele nacht opgebleven en hij de tweede helft.
12: Heel spannend. Misschien kan ik met mijn klasgenoten vieren.
8: Het is droog en zonnig. Straks komen er meer wolken aan en kan er ook wat regen vallen. We halen temperaturen tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig aan zee. Op andere plaatsen is er kans op een bui en de rest van de week tot rond 25 graden.
13: Kenneth Bert.
14: Het wordt een zeer sensuele zomer, toch als we Prince mogen geloven. Je hoort hem met Sex Shooter en dan surfen we verder op dat heerlijke gevoel.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

Het is het laatste dagje voor de zomervakantie officieel begint. Voor iedereen die nog van hier naar daar aan het crossen is, je krijgt er het heerlijk rustige getokkel bij van Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

transmission van de Nederlander Eelke Klein. Gisteren zijn de Nederlanders uitgeschakeld op het WK voetbal, maar hier mochten ze muzikaal nog eens scoren. We schuiven op richting België voor Balthazar met I'm never gonna let you down again.

Leven is een feest. Onder dat motto hoor je heel veel muziek op deze dinsdag voormiddag. Slater komt nu voorbij, Amerikaanse singer-songwriter, die oproept om te dansen tijdens haar nummer 10.

0: hoe je er ook bij zit vandaag. Black Wave is onderweg naar jou.
1: Café Danvers Open Air. 20 juli op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven van Hees, Felix de Housecat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Traumclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info cdaoa.com. Café Danvers Open Air. Samen met Studio Brussel.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
3: Fantasia Festival.
1: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
3: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
1: Andro Medic, Lil Kleine,
3: Poef,
1: André Hazes,
3: Koen,
1: Mark with a K en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
3: Tickets via fantasiafestival.be.
1: Samen met M&M.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
8: In Libelle naar...
9: De vijf beste looks van nu.
8: In Feeling of naar...
9: De hotste adresjes in je buurt.
8: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

Voor iedereen die salsa benen heeft, dit is misschien wel jouw moment. Je hoort de Amerikaanse band Santana en zij gaat voor Spaans, zoals heel veel supersterren vandaag. Maar in de jaren 70 mocht het ook al eens in het Spaans zijn. Oye, ¿cómo va? Van Santana.

wordt hier al de hele tijd wild gestuurd in de app van Studio Brussel. De woorden Ticket Tuesday. Voor iedereen die aan het azen is op een ticket voor Rocco Richter. Volgend uur zou jij misschien wel eens de gelukkige kunnen zijn dat je het weet. We zijn onderweg richting 11 uur. Nu samen met Nothing But Thieves en

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

is nog aan Caroline Polachek om allerlei zotte dingen te doen met haar stem. Het gaat alle kanten uit en het is indrukwekkend. Welcome to my island. Het laatste nummer en het laatste eiland voor het nieuws van 11 uur.

0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
1: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
1: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
2: Yo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedemiddag, het is 11 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Shema Saisai.
8: Politieagenten zijn niet schuldig aan geweld. 4 agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 gedroeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam één van de politiemensen hem in een wurggreep en raakte de man bewusteloos. Volgens de rechtbank in Dendermonde was dat toegelaten, omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden daarnaast ook nog terecht omdat ze de man niet gereanimeerd hebben. Maar ook daarvoor zijn ze vrijgesproken, zegt de advocaat van een van de agenten.
9: Ze hebben eigenlijk veel gedaan. Ze hebben die jonge man eigenlijk onmiddellijk in de stabiele zeilig geplaatst om de luchtwegen vrij te maken. Ze zijn een EHBO-kit gaan halen. Ze hebben water over zijn gezicht gedaan. Maar uiteindelijk hebben ze dan in die omstandigheden beslist om niet tot reanimatie over te gaan. De mug is ook verwittigd. De ziekenwagen is verwittigd. Dus ze hebben eigenlijk heel veel handelingen gestaald. Maar helaas is die jonge man toch overleden.
8: Het gevangenispersoneel is weer aan het werk gegaan. Gisteren hebben ze gestaakt om de medewerkers van Franstalige gevangenissen te steunen. Die begonnen de staking om de overbevolking in de gevangenissen aan te klagen, omdat heel wat gevangenen op de grond moeten slapen en omdat er ook meer agressie is tegen het personeel. Na de zware aardbevingen in Venezuela in Zuid-Amerika stuurt ons land hulp. Vanmorgen is BeFast vertrokken op de luchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Dat zegt majoor Bertors.
10: Wij zijn momenteel hier vooral shelter items aan het inladen. Tenten, hulpgoederen om de mensen die momenteel hun huizen verloren hebben, om die tijdelijk onderdak te kunnen bieden. Het is een aanzienlijke hoeveelheid waarmee we toch vele tientallen gezinnen een tijdelijk onderdak kunnen bieden.
8: Na de aardbevingen in Venezuela zijn er nu al meer dan 1700 doden en er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Het is nog droog met zon, later wordt het bewolkt met kans op wat regen. We halen rond 24 graden in het centrum. Morgen zonnig aan zee, op andere plaatsen kans op buien en tot 25 graden.
5: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
11: How do we feel, Belgium?
12: Let me hear you scream!
5: Luister de hele dag naar Studio Brussel
13: en win jouw ticket
5: voor Rock Werchter.
13: Studio Brussel.
5: Kenneth Bert.
6: Voor al die Rock Werchter lovertjes, misschien komen jouw dromen dit uur wel uit. Alleszins gaan we ook verder op een goede muzikale trip, nu samen met Triggerfinger.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: is nu al een gekte in de app van Studio Brussel. En dat zal alleen maar erger worden.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Rockwerchter.
0: Het is dinsdag, sowieso de dag waarop jij hier het ene ticket na het andere kunt scoren. Vandaag, een paar dagen voor het begin van Rockwerchter, wordt het nog zotter. Een hele dag kan jij tickets winnen voor Rockwerchter. En dit uur voor de zondag van het festival. Dat is de avond of de dag waarop The Cure speelt. Ook Moby en David Byrne, allemaal tijdloze helden. En ook Paul Kalkbrenner. Dit uur passeert er een nummer van Paul Kalkbrenner. Als je het hoort, moet je Ticket Tuesday doorsturen in de app van Studio Brussel. En wie weet mag jij dan wel naar de zondag van Rockwerchter.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Er mag bij deze al gedanst worden, maar het is nog niet op muziek van Paul Kalkbrenner. Dat is voor later dus. Dit is De Pausa met Magnetic in de Sum Remix.

0: kan niet tot vandaag. Zometeen maak jij kans op 100 euro aan barbecue-budget. En natuurlijk moet Paul Kalkbrenner ook nog komen, die jouw ticket kan opleveren voor de zondag van Rock Werchter.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
3: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
1: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

nog eens een wisselvallige dag qua weer. Maar er is één constante en dat is de muziek op Studio Brussel. Nu gaan we naar Cuba samen met Buena Vista Social Club en het nummer Chan Chan.

0: Dan hoor ik daar in de verte toevallig iemand een barbecue aansteken.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Vandaag gaan we weer mooi boven de 20 graden. Niet te warm ook. Dat is ideaal om straks een barbecue aan te steken. En voor iedereen die zegt, het wordt al een kostelijke zomer, komt Studio Brussel to the rescue. Jij kan nu 100 euro aan barbecue-budget winnen. Dat is al een stevige barbecue, denk ik dan. Ik speel zo meteen Super Diesel met Ticket naar de Zon. In dat nummer is er één woord weggegrild. Als jij kan horen welk woord en dat ook nog eens doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan bel ik je zo meteen misschien op met 100 euro aan barbecue. Budget.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: barbecue-alarm is daarnet afgegaan. Er was één woord weggegrild in Ticket naar de Zon van Superdiesel. En één iemand die kan raden welk woord er is weggegrild, die maakt nu kans op 100 euro aan barbecue-budget. Een zeer goede voormiddag, Tess.
1: Hallo.
0: We gaan er meteen voor. Welk woord was er weggegrild in Ticket naar de Zon?
1: Strand.
0: Strand. We gaan meteen even checken. Dat is helemaal juist.
1: Hey.
0: Ja. Jij wint 100 euro aan barbecue budget. Hoe goed is dat?
1: Ja, het is heel goed, heel goed.
0: Wat moet er van jou zeker op de barbecue?
1: Kip. Kip.
0: Oké, okay, kip. Je kan bijvoorbeeld voor 100 euro een kip kopen. Is er al iemand die je bij deze wil uitnodigen op de barbecue via de radio?
1: Ja, mijn papa.
0: Oké. Okay. Papa van Tess, als je luistert, jij wordt uitgenodigd op een super chique barbecue bij Tess thuis. Alleszins. Veel plezier met de barbecue, hè?
1: Dankjewel.
0: Yes, yo.

0: Nog maar net €100 aan barbecue budget uitgedeeld, maar... Dit uur zijn er tickets rapen voor de zondag van Rock Werchter. Jij moet Ticket Tuesday sturen in de app van Studio Brussel als je Paul Kalkbrenner hoort. En jouw window of opportunity komt zeer dichtbij.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Santé.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.

0: niet normaal hoeveel mensen voor dat duo-ticket voor de zondag van Rocco Richter willen gaan. Dus je moet echt geluk hebben op deze dinsdag.
1: Studio Brussel.
0: En ik bel nu iemand op die kans maakt. Oh, wat een buitenkans is dit. 2 tickets voor de zondag van Rock Werchter.
2: Hallo, met Eline de Groof.
0: Dag Eline de Groof, Kenneth van Studio Brussel hier. Hoe graag wil jij naar Rock Werchter?
2: Supergraag.
0: Supergraag, oké. Okay.
2: Ja.
0: Jij bent 1 vraag verwijderd van een duo-ticket voor deze zondag. Maar die vraag moet je wel nog juist beantwoorden.
2: Oké, spannend.
0: Let goed op. Vorige zomer heeft Paul Kalkbrenner nog een nummer uitgebracht samen met een Belgische artiest. Over welke artiest gaat het? Het was echt
2: geen
0: zo
2: idee, ik weet het niet.
0: Geen idee? Dat is echt spijtig.
2: Ik kan er niet opkomen.
0: Ja, kijk, jammer.
2: Ja, ik weet het zeker, maar...
0: Eline, het zal voor een volgende keer zijn dan.
2: Ja, dag.
0: Sorry, hè, dag. Maar dat betekent dat iemand anders nu kans maakt op een duo-ticket voor de zondag van Rock Werchter. Als die persoon opneemt, natuurlijk.
3: Hallo, met Tom.
0: Dag Tom, Kenneth van Studio Brussel hier. Hey, ik heb een vraag die jou naar Rock Werchter kan brengen. Ik zal ze meteen stellen. Vorige zomer heeft Paul Kalkbrenner nog een nummer uitgebracht samen met een Belgische artiest. Over welke artiest gaat het?
3: Is dat Stromae?
0: Stromae? Dat was twijfelend gezegd. Maar het is helemaal juist.
3: Yes.
0: Je mag zondag naar Rock Werchter. Hoe goed is dat?
3: Ah, kijk hoe.
0: Duizenden mensen willen kans maken op dat ticket en jij wint het gewoon. Daar mag nog een schreeuw van af, vind ik, Tom.
3: Ja, zeker. Amai.
0: Ja, oké. Okay. Nog een beetje ingehouden.
3: Speciaal tijdens de meeting de radio opgehouden, dat ze kunnen volgen.
0: Kijk, dus, goed. Ik zal de groetjes doen ook aan al je collega's bij deze. Wij kunnen jou vinden bij Paul Kalkbrenner op Rock Werchter deze zondag?
3: Ja, het zal misschien eerder bij de gitaar en op de mainstation.
0: Het zal bij de Cure zijn, maar dat is even goed. Veel plezier op Rock Werchter, Tom.
3: Dankjewel.
0: Je salu. En deze middag maak jij opnieuw al kans voor tickets. Voor Rock Werchter.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
4: voor Rock Werchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Festivals à volonté.
5: Zoom. Met Win for Life.
0: Dit zijn editors nog eens met hun nieuwe nummer The Rush.

0: Voor je het weet is het opeens middag. Het muzikaal buffet ligt al klaar voor na 12 uur.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
0: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
7: Het is vandaag de laatste schooldag. Voor de meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs zit het schooljaar er weer op. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Voor deze kleuters en leerlingen van basisschool De Luchtballon in Mechelen kan de grote vakantie dus al beginnen.
8: Nog een halve dag op school zitten en daarna ga ik naar de edelstenenwinkel bij iemand komen spelen en eten.
9: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
10: Vandaag vind ik het leuk dat het een halve dag is, nu toch wel geen halve dag is.
11: Ook wel spijtig, want ik ga mijn vrienden missen en de school ook.
7: Vanaf volgend jaar wordt 30 juni een volledige schooldag, al valt die volgend jaar toevallig wel op een woensdag. Vier agenten van de politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn vrijgesproken voor de dood van een man meer dan 4 jaar geleden. De man van 26 droeg zich agressief onder invloed van drugs. Uiteindelijk nam een van de politiemensen hem in een wurggreep, waarna de man bewusteloos raakte en stierf. Volgens de familie van de man had de agent dat niet op die manier mogen doen, maar de rechtbank oordeelt daar nu anders over, zegt hun advocaat.
12: Dat er hier een vasculaire strangulatie werd toegepast, een techniek die amper wordt toegepast door de politiediensten, bovendien wat betreft de burger. Partijen op een manier die bijna altijd letale gevolgen zou hebben. Dat gaat over de duur van de strangulatie. Daaromtrent heeft de rechtbank gezegd dat het geweld werd toegepast op een manier die toegelaten was door de politieman in kwestie.
7: De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd hebben, maar ook daarvoor zijn ze dus vrijgesproken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De bende zou drugs verkopen in Anderlecht, Forst en Sint-Gillis in Brussel en zou ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Volgens het parket van Brussel is het onderzoek bedoeld om de leiders, het geld en de netwerken van de drugsbendes aan te pakken. En na de zware aardbevingen in Venezuela en Zuid-Amerika vorige week stuurt ons land hulp. Het BIFAS-team is vanmorgen vertrokken van op de militaire luchthaven in Melsbroek met hulpgoederen. Dat zegt de overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
13: Er zijn twee delen in deze BIFAS-missie. Er is expertise die gestuurd is en waarvan er al één expert aanwezig is in Venezuela sinds zaterdag. En het tweede deel is vandaag het versturen van sheltermateriaal, dus vooral tenten voor de mensen ter plaatse.
7: In Venezuela zijn nu al meer dan 1700 dodelijke slachtoffers geteld na de aardbevingen. En er zijn ook nog altijd zo'n 50.000 mensen vermist. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is er wel kans op een beetje regen en we halen tot 27 graden vandaag. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien dan en dan tot 25 graden.
0: Brussel.
14: Kenneth Bert.
0: I know there's gonna be good times. Dat is een nummer van Jamie XX. Maar het is vooral ook een belofte dat we een heerlijke middag van gaan maken samen.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

morgen is het zover. Dan moet België nog eens spelen op het WK. Senegal is de tegenstander. We gaan nu al voor een kleine aanmoediging met Kiss the Grass, Allee Allee van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.

was voor iedereen warm vorige week. Blijkbaar ook voor Harry Styles. Hij was aan het optreden in Londen bij 37 graden. Opeens verslikte hij zich in zijn water en viel zelfs op de grond. Daarna kon hij gelukkig wel gewoon verder optreden. Dit is

0: op zoek naar iemand die deze middag een spel wil spelen. Lekker ontspannen tussen het werken door. Als jij graag een live nummer wil kiezen deze middag met de Festival Roulette, stuur dan vooral Festival Roulette en jouw telefoonnummer door in de app van Studio Brussel.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
4: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Yo, wat bedoelt dat?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is een

0: Je weet dat je deze zomer op Studio Brussel moet zijn voor alle festivals. En nu gaan we al eens baden in heerlijke live muziek. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: De festivalroulette is terug deze zomer. Het lot zal hier terug bepalen welk live nummer we gaan luisteren. En natuurlijk ook een beetje Inge. Een zeer goedemiddag, Inge.
2: Goedemiddag.
0: Jij mag aan de festivalroulette draaien, daar komt een live nummer uit. Ofwel wil je dat horen, ofwel beslis je om nog eens te draaien aan de festivalroulette. In de hoop dat het live nummer van jouw dromen tevoorschijn komt. In totaal mag je 3 keer draaien. Is dat duidelijk voor jou?
2: Dat is helemaal duidelijk.
0: Oké, okay, als jij de woorden draaien maar uitroept, dan beginnen we er meteen aan.
2: Draaien maar.

0: Think I Like You van Black Box Revelation. Ik hoorde het daar al rommelen op de achtergrond. Is dat een goed teken of een slecht teken, Inge?
1: Het is een goed teken.
0: Het is een goed teken?
1: Ik wil nog wel een keer draaien, denk ik.
0: Ja, weet je wat? Je moet
1: ik
0: het leven...
1: Ik heb nog een betere niet.
0: Het is dat. Je moet het leven gewoon grijpen. We gaan er gewoon nog eens aan draaien.

0: nog iets steviger, Inge. Within Temptation.
1: Wat zegt dat? Het is geweldig om te horen, maar... Draai nog maar een keer. Ja? We gaan gewoon voor alles.
0: Ja. Nou, wat ben je op zoek, Inge?
1: Het mag voor mij zo richting Linkin Park, maar het mag ook nog steviger.
0: Steviger of richting Linkin Park? Oké, we zullen zien wat er uit de roulette komt.

0: Het is ook stevig. Matt is met iets minder gitaren. Corey Lee met Don't Care. Maakt jou dat blij?
1: Jawel. Alles maakt mij blij eigenlijk van muziek. Dus.
0: Oké, dat is keigoed. Als jij blij bent, Inge, dan ben ik ook blij. Wat komt er deze namiddag nog aan voor jou?
1: Rustige namiddag met de dochter.
0: Een rustige namiddag met de dochter, dat lijkt als een heerlijke namiddag. En ook met Coil hierbij en Don't Care in een live versie. Nog een fijne dag, Inge.
1: Dank je.
2: De festivalzender.
3: Yes, sir. Fuck it, I got it, I got it, I got it.
4: Oh, yes.
3: I want y'all to put your middle fingers in the air right now. Come on.
4: Yes, sir.

Ik hoop dat jij deze middag die buik rond kan eten. Jouw oren worden alleszins ook verwend. Het is tijd voor Vampire Weekend met Cape Cod Kwasa Kwasa.

0: Jij mag nog de hotshot van Phoebe Bridgers verwachten en ook The Cure.
1: Editors live. Kicks like a sleep twitch. België's favoriete Britten zijn terug met nieuw.

0: Antwerpen. Samen met Studio Brussel.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: 30 ideeën voor pastaschotels.
4: In Libelle Lekker naar...
5: De 5 beste beleggingen van het moment.
4: In Trends of naar...
5: Belgische politiek achter de schermen.
4: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Studio Brussel.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Deze week is het Phoebe Bridgers die jouw hart probeert te verwarmen met de hotshot die ze heeft gemaakt. Soms maakt ze een beetje trieste, melancholische muziek. Maar haar nieuwe nummer Lost Boys zit in de categorie eerder vrolijk klinkende, melancholische muziek.
0: De

0: Hoi.
1: Het is bijna 1 uur en ik wil jou bij deze nog even waarschuwen. De festivaltickets voor Rockwerchter vliegen hier de deur uit op deze Ticket Tuesday. En na 1 uur is het weer zover. Dan ligt er hier weer een duo ticket voor Rockwerchter te rapen. Om jou voor het nieuws al even in de mood te brengen, hoor je nu nog Mumford & Sons. Ze zijn zeker ook headliner op Rockwerchter. Overmorgen al, je hoort nu Mumford & Sons met Caroline.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn.

0: Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity en ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemiddag, het is 1 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Met Melina Verbeek.
5: Het schooljaar zit er weer op. Voor de meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is de grote vakantie begonnen. Veel scholen stopten vandaag al rond de middag. Deze kleuters en leerlingen van basisschool De Luchtballon in Mechelen gaan zich deze zomer zeker niet vervelen.
6: Voor de vakantie naar Italië, dan ga ik naar Aquasplash en naar de zee.
7: Morgen op kamp met mijn vrienden.
8: Ik ga naar Noorwegen en ik ga daar met de bus slapen op de parkeerplaats bij het strand.
9: Veel plezier maken, chillen en naar Bretagne.
5: Vanaf volgend jaar wordt 30 juni een volledige schooldag. Volgend schooljaar valt die toevallig wel op een woensdag. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. De bende zou drugs verkopen in Anderlecht, Vorst en Sint-Gilles in Brussel en zou ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. Volgens het parket van Brussel is het onderzoek bedoeld om de leiders, het geld en de netwerken van de drugsbendes aan te pakken. Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je dan zonder geldig ticket de trein opstapt, word je beschouwd als een zwartrijder en krijg je een boete van €90. Tot nu kon je wel een ticket aan boord kopen met een toeslag van €9. Maar dat systeem werd misbruikt en leidde vaak tot discussies en agressie, zegt de NMBS.
10: Dat was eigenlijk ook een grijze zone, ja, die misbruik in de hand werkte. Reizigers die wachten met het kopen van een ticket tot ze de treinbegeleider zien, wel in de toekomst zullen zij natuurlijk meteen boet worden. En we willen echt wel de zwartrijders tegengaan, maar we zien ook dat die discussies over vervoersbewijzen, dat is de belangrijkste oorzaak van agressie. Dus minder zwartrijders moet op die manier ook zorgen voor minder agressie tegenover ons personeel.
5: Uit controles van de NMBS zelf bleek dat 7% zonder geldig ticket reist. En zonder geldig ticket reizen kost de NMBS jaarlijks gemiddeld €80 miljoen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast dat de Vlaamse regering opnieuw naar de rechter stapt tegen het bedrijf. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar ze zetten gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Asbest is een kankerverwekkende stof en intussen al lang verboden. Het bedrijf hoopt wel nog opnieuw overleg. En in Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. En dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers, maar er was ook hevige kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning in Spanje van 1 jaar, die mogelijk verlengd kan worden. Het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Lokaal is er wel kans op wat regen en tot 27 graden. Morgen meer stapelwolken met ook enkele buien dan. En tot 25 graden morgen.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
11: How do we feel, Belgium?
12: Let me hear you scream!
2: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
13: En win jouw ticket
2: voor Rock Werchter.
13: Studio Brussel.
2: Kenneth Bert.
3: Het leven is jou goed gezind. De zomervakantie staat voor de deur. Er zijn tickets voor Rock Werchter. En Selassou zingt nu al een nummer voor jou. Alone.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: voor iedereen die tickets wil winnen voor Rock Werchteren, misschien is dit wel jouw uur.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor Rock Werchter.
0: Het is een buitenkans vandaag op Ticket Tuesday. Heel veel tickets voor Rock Werchter. En dit uur heb ik in de aanbieding tickets voor de eerste dag, de donderdag van Rock Werchter. The War on Drugs, The Prodigy, Mumford & Sons spelen dan. Maar je kan ook Ballou Brigada gaan checken. Twee broers uit Nieuw-Zeeland die al een tijd op Studio Brussel hoort met hun nummer So Cold. Als je Ballou Brigada hoort passeren op je radio dit uur, stuur dan Ticket Tuesday door in de app van Studio Brussel. Ze komen er echt ergens aan, dat is beloofd. Maar eerst hoor je nog Bleach 9. 3 met Ceiling.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rock Werchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.

normaal zijn wij 100% voor de zon, maar na al die hitte die de voorbije week gepasseerd is, kan een beetje bewolking ook geen kwaad vandaag. We zoeken de zon wel op in muzikale vorm. Dit is Mash Kenara van Sergio Mendes.

0: Een beetje drum en bass op deze dinsdag. Dat wordt geregeld zo meteen door Netsky.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

We gaan meteen door met een andere Belgische held. Dit is The Haunted Youth met Forget Me. Yeah.

0: to you.
1: Er staat iets op het spel dit uur. Ticket voor de donderdag van Rock Werchter. Als je Ballo Brigada hoort passeren op de radio, dan moet je Ticket Tuesday doorsturen in de app van Studio Brussel en dan maak je kans. En ze kunnen niet zo ver weg meer zijn. Eerst wat nostalgie van Van Morrison. Dit is Brown Eyed Girl.

0: 50. Met op vrijdag 3 juli VXX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte Witte, Louis Capaldi, Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorlezen.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Studio Brussel.

overmorgen op donderdag begint Rock Werchteren. Dan kan jij vooral volledig dat gaan volgen via Studio Brussel. Vanaf 1 uur hoor je op je radio alle highlights. En via VRT Max kan je gewoon de concerten op het festival zelf gaan streamen. Dat is echt heel cool. Als je er fysiek nog wil bij zijn, dan kan je vooral dit uur tickets winnen voor de donderdag van Rock Werchter. Als je Ballo Brigada hoort, dan moet je Ticket Tuesday doorsturen in de app van Studio Brussel om kans te maken. En het goede nieuws is, ze zijn er.

0: Het zou zomaar kunnen dat de app van Studio Brussel gaat crashen. Zoveel mensen willen kans maken op een ticket voor de donderdag van Rock Werchter.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday.
2: Ticket Tuesday.
0: En één iemand bel ik nu op, die hopelijk ook nog een juist antwoord heeft op mijn vraag.
3: Hallo, met Stan.
0: Dag Stan, Kenneth van Studio Brussel hier. Hoe graag wil jij naar Rock Werchter?
3: Zeer graag.
0: Ja, kan je nog iets enthousiaster zijn? Kom op, Stan.
3: Ja, super, super, super graag.
0: Super, super, super graag. Oké, dat is goed. Ik heb nog één juist antwoord nodig. We beginnen er meteen aan. Op de donderdag van Rock Werchter, Mumford & Sons en The War on Drugs als grote headliners 's avonds. Maar The Barn wordt geopend door de broertjes van Ballo Brigada die je net hoorde. Uit welk land zijn die broertjes afkomstig?
3: Nieuw-Zeeland.
0: Nieuw-Zeeland. Hoe zeker ben je van dat antwoord?
3: Vrij zeker.
0: Vrij zeker. Wat is ook juist? Jij mag gewoon naar Rock Werchter overmorgen.
3: Top, top, top, top.
0: Hoe goed is dat?
3: Met de... top. Ja, dat ging al zijn.
0: Ja, je bent er bijna sprakeloos van. Ik hoop dat je donderdag tijd hebt, hè? Dat je je vrij kan maken, alleszins.
3: We gaan dat fixen, hè.
0: We gaan dat fixen, inderdaad. En welke artiest wil je zeker zien op donderdag?
3: In principe Blood Incantation.
0: Oké. Okay.
3: De metalband. Want ik heb die gemist op Best Kept Secret. En dat schijnt je nu al fantastisch. Ja.
0: Oké. Okay. Kijk goed, donderdag dus alleszins in herkansing op Rock Werchter. Doe ze de groeten daar en straks heeft Pien meer tickets te geven voor jou.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket.

0: is onderweg naar jou en ze heeft een verse lading Rock Werchter tickets bij.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Yo, wat bedoel je daarmee?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
5: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
2: Vanaf morgen kan je geen ticket meer kopen in de trein. Als je vanaf morgen zonder geldig vervoersbewijs de trein opstapt, riskeer je een boete van €90. Wie geen ticket kan kopen omdat de automaat in het station niet werkt of wie zijn abonnement niet bij zich heeft, krijgt wel nog de kans om later te betalen, zegt de NMBS.
3: Wanneer er in jouw station onvoldoende ticketautomaten waren die werken, dan wordt de treinbegeleider eigenlijk automatisch van op de hoogte gebracht. En als je dan wordt gecontroleerd door de treinbegeleider, dan krijg je een kaartje met daarop een QR-code. Daarop zal niet de boete van €90 staan, maar wel het gewone tarief van je trein. En dan heb je 2 weken de tijd om dat alsnog te betalen.
2: Voor meer dan 1,2 miljoen leerlingen in het basis- en secundair onderwijs is de grote vakantie begonnen. Veel scholen hadden vandaag een aangepast programma en stopten al rond de middag. Maar vanaf volgend schooljaar verandert dat, want minister van Onderwijs Suhail Demir heeft beslist dat 30 juni een volledige schooldag moet worden. Deze leerkrachten van basisschool De Luchtballon in Mechelen vertellen wat ze daarvan vinden.
4: Nu volgend jaar is het toevallig een woensdag, hè? Dus valt het wel mee. Het voordeel is dat wij als leerkrachten zelf nog een halve dag tijd hebben om de school netjes af te sluiten.
5: Ja, dan heb je wel een hele dag om met de kinderen fijne activiteiten te doen, om te kunnen afsluiten. Vind ik het erg? Nee, eigenlijk vind ik het niet zo heel erg.
2: In Spanje hebben meer dan 1 miljoen migranten een dossier ingediend om wettelijke papieren te kunnen krijgen. En dat is meer dan verwacht, want de Spaanse overheid wilde 500.000 mensen regulariseren om de economie te ondersteunen. De campagne begon half april en loopt vandaag af. Ze kreeg steun van werkgevers, maar er was ook hevige kritiek. De mensen van wie de aanvraag wordt goedgekeurd krijgen een verblijfsvergunning in Spanje van 1 jaar, die mogelijk verlengd kan worden. En in Zuid-Afrika wordt er in verschillende steden opnieuw betoogd tegen migranten die illegaal in het land zijn. Actiegroepen eisen al langer dat buitenlanders zonder papieren het land uit moeten. En ze hebben voor vandaag een deadline gezet. De werkloosheid is hoog in Zuid-Afrika en de actievoerders vinden dat de migranten hun werk afnemen. De anti-migratiecampagne is erg heftig daar en heeft er al toe geleid dat duizenden migranten het land uitgevlucht zijn. Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen uit vrees dat de betogingen uit de hand lopen. Veel wolken en op de meeste plaatsen droog. Lokaal is er wel kans op wat regen en we halen tot 27 graden. Morgen eerst zon, daarna meer stapelwolken met ook enkele buien en dan tot 25 graden.
6: Brussel.
0: Joepie, de start van de zomervakantie of gewoon de start van een dinsdagnamiddag op je werk. Ik heb veel muziek gehoord, Nirvana, Lola Young en Royal Blood.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: wordt tijd dat Royal Blood nog eens naar België komt, zijn de woorden van David in de app van Studio Brussel. Ik zie ook heel veel enthousiastelingen voor mijn verse lading tickets voor Rock Werchter. Die komen er zeker nog aan. No worries. In elk geval een hele fijne dinsdag gewenst. Ik ben deze ochtend rond 5:30 wakker geklaxoneerd. En toen wist ik, Marokko is gewonnen van Nederland op het WK voetbal. Heel zot. Morgen is het aan ons, aan de Rode Duivels vooral, om ons parcours in dit WK te verlengen, hopelijk. Want ja, er gebeuren zotte dingen. Hè. Ook Duitsland ligt uit het WK. Dat is toch wel de ogen openen voor heel veel mensen. Maar wat zijn de Duitsers wel aan het doen? Ze zijn de hitlijsten aan het veroveren. Daar scoren ze beter. De Duitse producers Kitschkrieg. Ze halen goud met hun virale hit Goed Genoeg.
1: Studio Brussel. Life is music.

As You Are van Nirvana. Silke die stuurt de ideale pauze tussen twee werkdagen op Rock Werchter is een festivaldag meemaken op de vrijdag. Silke, dan moet je nog even naar de radio blijven luisteren, hoor. Wat doe je als je als jonge artiest je eerste Grammy wint en tegelijkertijd in een heel diep dal vertoeft? Ja, Lola Jong die gaat dan muziek maken. De dag nadat ze voor Messi die grote prijs won, schreef ze dit nummer over die gemixte gevoelens. From Down Here van Lola Jong.

0: Terwijl jij geduldig wacht op de volgende lading Rock Werchter-tickets die ik mag weggeven, speel ik zo meteen een van de grootste hits van een band die afgelopen zondag op diezelfde wei de eerste editie, de nieuwe editie van Werchter Park Live, kapot gespeeld heeft. Komt eraan.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
1: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
4: Cécile.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Studio.
6: Hey, this is Rob.
7: And this is Chester from Linkin Park.
8: Life is music.
9: Studio Brussel.

Wart zit in de hemel. Met Linkin Park op dinsdag namiddag. In the end. Hallo, er is een nieuwe nummer 1 in de afrekening. Sinds dit weekend, als je dat nog niet gehoord hebt. Speel hem zo meteen. Eerst eentje om jou nog meer gelukkig te maken. De zon komt erdoor in Brussel. En de zomervakantie begint ook voor heel veel mensen. Dit is You Put the Flame on It van Charles Bradley. Goeiemiddag.

Into van Generation en Young Lean. Dat is de nieuwe nummer 1 in onze afrekening. Oei, Rick stuurt, het begint te regenen hier in Brugge. Dat moet ook gebeuren, hè, af en toe, zodat onze straten geen 60 graden worden. En het is misschien ook een goed moment om wat lucht, wat frisse lucht binnen te laten. Het zal me niet weer houden om zomerse plaatjes te blijven spelen deze namiddag. Naast die tickets voor ook Werchter, die er natuurlijk aankomen. Maar eerst Sonnentans van Klankcarousel.

0: Ik ga jouw summer niet ruïneren. Ik ga hem alleen maar beter maken. Want voor 4 uur geef ik nog een ticket weg voor de vrijdag van Rock Werchter. Eerst nog een paar prachtige duetten voor jou. Oscar de Wolf en S10 die komen eraan. Maar ook Angus en Julia Stone met Big Jet Plane na deze korte hydration break.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
5: Studio Brussel.

Angus en Julia Stone. Yeah, yeah. Big Jet Plane. Mag jij al beginnen dromen van een tripje of van andere leuke zomerplannen? Laat het maar weten hoor, in de app van Studio Brussel. Het is de allerlaatste dag van juni. Oscar de Wolf, zijn zomerplannen zijn onder andere Lokerse feesten. En wie weet neemt hij S10 mee om dit prachtige duet live te zingen voor ons. Safe and Sound.

Dag Silke, dag Hannes, dag Ruben, dag Fien en dag al de rest. Ik zie jullie berichtjes wel hoor, over Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. En over Rock Werchter, waar jullie zo graag nog willen bij zijn. Ik ga heel bijna een beetje meer informatie geven over wat jullie moeten doen voor die allerlaatste tickets. Maar ik ga je eerst vragen om even volledig into Muse te gaan en deze Cryogen op je te laten afkomen.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max. Start your
3: phone, dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Powered by KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Studio Brussel, live.

0: Zwangere Guy, die stond afgelopen weekend tussen Papa Roach en Linkin Park op Werchter Parklife. En overmorgen staat hij op dag 1 van Rock Werchter. Gewoon nog een keer op die joekel van de mainstage. Na het nieuws heb ik muziek van Stromae en dan gaan we misschien wel Ticket Tuesday spelen.
1: Joji komt naar België met een nieuw album en een spectaculaire liveshow. Op donderdag 27 augustus in Forst Nationaal Brussel. Duik in de melancholische wereld van Joji. Tickets en info, livenation.be. Joji in concert, samen met Studio Brussel.
2: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
3: Soms is het goed om even te pauzeren.
4: Ook van mij.
2: Ja. Een time-out. Headed for the open
5: door. Die time-out is toch geen excuus om een beetje te...
6: Ah, zo'n time-out.
4: What the fuck?
6: Ja, nee, niet zo'n time-out.
7: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
3: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go yellow!
10: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u de dames van het teamje naast u...
11: Excusa, señores.
10: ...net een lift naar het strand had beloofd.
11: Batteria plata. Completa.
10: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
12: Helemaal.
13: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
14: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
16: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
17: Go yellow! Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 3 uur op een dinsdag.
17: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
18: In Dendermonde zijn 9.

0: geleden van een drugsbende veroordeeld. De bende zou zeker 5 ton cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar ons land hebben gesmokkeld via de haven van Antwerpen. De 9 leden haalden de drugs uit de containers, verdeelden en transporteerden die verder. Ze wasten hun drugsgeld ook wit door exclusieve juwelen en horloges te kopen. Ze kregen daarvoor celstraffen tot 9 jaar en verliezen bijna 60 miljoen euro winst die ze gemaakt hebben. In Vlaams-Brabant is een vrouw al voor de 5e keer veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Deze keer werd ze betrapt bij een politiecontrole in Dilbeek. De vrouw moet een boete van 4000 euro betalen, waarvan een deel met uitstel. Ze kreeg ook opnieuw een rijverbod en ze moet opnieuw haar rijexamen afleggen. Werkgevers die via arbeidsmigratie mensen van buiten de Europese Unie een job willen geven, moeten vanaf nu 180 euro betalen per aanvraag. Vlaams minister van Werk Zoaldemir wil arbeidsmigratie van buiten de EU beperken tot functies waarvoor in Vlaanderen, België en Europa geen kandidaten te vinden zijn. En deze maatregel is deel van die hervorming. De Vlaamse werkgeversfederatie VOCA betreurt de maatregel.
1: Federaal wordt er 150 euro voor een dossier gevraagd. Daar komt nu ook een Vlaamse bijdrage bij van 180 euro. Maar we betalen voor een slechte kwaliteit, een tergend trage procedure. En dat is vooral problematisch voor bedrijven. Soms heb je natuurlijk ook wel buitenlandse arbeidskrachten nodig. Denk bijvoorbeeld aan onderzoekers. Die bedrijven die wachten daarop. En dan heb je natuurlijk wel echt een competitief nadeel als je daar vaak 20 weken op moet wachten.
0: En in Zoo Plankendaal in Mechelen is een nieuwe babygiraf geboren. Het gaat om een Kordofaangiraf, die is wereldwijd met uitsterven bedreigd. Moeder en dochter stellen het goed en ook de ontmoeting met de andere giraffen van de dierentuin is vlot verlopen, vertelt deze verzorgster.
2: In het begin is het altijd een beetje spannend, omdat we niet weten hoe de andere giraffen gaan reageren. Dus we zijn eigenlijk begonnen met 2 vrouwtjes en ons jonger mannetje van 2 jaar erbij te zetten. En die hebben eigenlijk eens gewoon gekeken en dan zijn die eigenlijk verder gaan eten. Heel de groep is heel beschermd. Als ze een beetje te dicht naar de waterkant gaan, dan gaan ze direct rondstaan.
0: Dit jaar krijgen alle dieren die in Plankendaal geboren worden een naam met de letter B. Je kan binnenkort meestemmen voor de naam van de babygiraf op Instagram. Veel wolken en meestal droog. Hier en daar is er wel kans op wat regen en we halen tot 27 graden. Morgen eerst zon, daarna meer stapelwolken met ook enkele buien en dan tot 25 graden.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: How do we feel, Belgium?
5: Let me hear you scream!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel
6: en win jouw ticket
3: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
7: Goedemiddag vrienden. Het is inderdaad niet zomaar een dinsdag vandaag, want je speelt jezelf misschien nog binnen op de wei van Rockwerchter gratis en voor niks. Stel u voor.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: zoveel mensen die klaar zitten voor Ticket Tuesday op Studio Brussel. Oh my god, stuurt Mathis. Ik wil zo graag winnen. Laat dit mijn geluksdag zijn vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
1: voor de beste festivals.
0: Ja, een van de beste festivals begint zeer binnenkort, ter hoogte van Rotselaar. Het is een van de grootste van ons land, Rock Werchter 2026. En wij geven daar dus heel de dag tickets voor weg. In dit uur, dus voor 4 uur, wil dat eigenlijk zeggen, specifiek een duo-ticket voor de vrijdag van Rock Werchter. Dat is deze vrijdag. Dat is de dag met Charlotte Witte. Dat is de dag met The Last Dinner Party met Royal Otis. FKA Twigs komt ook, Teddy Swims. En vooral ook de grote terugkeer van The XX. Die hebben al 9 jaar niet meer in ons land gespeeld. En jij kan daar nog bij zijn. Dankzij Ticket Tuesday live kan je erbij zijn. Dat is nu vrijdag al, dus je moet jezelf wel vrijmaken. Het is simpel. Hoor je een plaat van The XX in onze playlist het komende uur, dan stuur je Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. Je moet daar je telefoonnummer bij zetten, want ik bel jou op met 1 vraag. En als die vraag juist is, ja, dan zien we elkaar gewoon op Rock Werchter.

plugin. Dat is exact wat er in de app van Studio Brussel aan het gebeuren is op dit moment. Het ruikt hier ook wel heel erg naar tickets voor Rockwerchter. En naar Ticket Tuesday, maar ik zal even eerlijk met je zijn. Ik speel eerst nog muziek van Olivia Rodrigo. Die stond vorig jaar wel op Rockwerchter. Zometeen hoor je Drop Dead van op haar nieuwe plaat. Maar ik heb eerst Come On Eileen van Dexys Midnight Runners. Bekijk het als een soort aanmoediging.

Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripling. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

tussen dit en een half uur maak ik iemand blij. Met een vrijdagticket voor ook Werchter. Maar voor het zover is, wil ik eerst nog dit nummer spelen. Eentje van Angèle. Dit jaar krijgen we nog een nieuwe plaat van haar. Dit is een voorsmaakje. Diele. Let's go.

0: Goedemiddag. Ho, ho, ho. Ik ga de spelregels van Ticket Tuesday nog eens moeten uitleggen, denk ik. Vooral die flipperkasten die non-stop in de app van Studio Brussel aan het sturen zijn. Het is enkel de bedoeling als je een plaat hoort van die XX. Dan stuur jij de woorden Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. Alleen zo maak jij kans om er deze vrijdag nog bij te zijn. Op Rock Werchter, samen met een plus één. Dat kan, met dat duo-ticket voor de vrijdag. En dan kan je ook die lang verwachte comeback van die XX meemaken. Dus stuur Ticket Tuesday als je ze hoort op de radio.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat je kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.

0: Dat zijn ze, die XX, het Onhold. Deze vrijdag in ons land. Ja, op Rock Werchter natuurlijk.
1: Studio Brussel.
0: Lieve vrienden, het is zover. Jij kan jezelf binnenfixen op de vrijdag van Rock Werchter. Festivaltickets op de kosten van Studio Brussel. Neem even je telefoon op als jij Ticket Tuesday hebt gestuurd in onze app.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, met wie spreek ik alsjeblieft?
2: Met Ellie, dag Pien.
0: Ellie, hallo. Je bent één van heel veel luisteraars die hebben gestuurd voor tickets voor Rock Werchter. Allee, voor de vrijdag van Rock Werchter.
2: Ja.
0: Dit is een hele mooie dag. De dag van Charlotte Witte, The Last Dinner Party, Royal Otis. En die XX natuurlijk. Is er een band waar je specifiek graag voor zou gaan?
2: Royal Otis, die zou ik wel een keer graag zien. Die XX natuurlijk. Dus, maar ja, er zijn veel goede groepen dit jaar. Hè, dus,
0: dat is zo. Het is een schitterende line-up. Dat is iets dat we misschien elk jaar zeggen, maar dit jaar menen we het echt uit de grond van ons hart. Ik kom even tot de orde van de zaak, lieve Ellie. Want je moet natuurlijk nog een vraag beantwoorden voor jij dat duo-ticket voor deze vrijdag wint. Hè. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik heb wel een beetje zenuwen.
0: Dat is, dat mag ook. Als je dan straks wint en die zenuwen verdwijnen, dan wil ik echt wel een heel luide juich horen. Maar eerst stel ik mijn vraag. De vraag gaat over die XX. Die maken een grote terugkeer na 9 jaar. Maar ken je die 3 bandleden van die XX ook bij naam? En het mag gewoon de voornaam zijn.
2: Jamie, Oliver en... De derde. Ben ik even kwijt.
0: Het is een vrouw, maar ik moet nu haar naam horen.
2: Ja.
0: Anders ga ik iemand anders moeten... Sorry?
2: Amy.
0: Oh my god. Sorry, dat is gewoon fout. Dat is helemaal fout. Oh. Sorry, ik ga snel iemand anders moeten bellen. Sorry hoor. Oh, verdomme toch.
3: Ruben.
0: Dag Ruben. Weet je wat er aan het gebeuren is, Ruben?
3: Ja.
0: Ja, je bent live op de radio. Je speelt mee voor een duo-ticket voor deze vrijdag. Om daar ook Werchter te gaan. Hè. Ik heb een vraag gesteld.
3: Ja.
0: En die vraag luidde... ja, ken jij de 3 bandleden van die XX? De vorige speler wist het niet. Ken jij ze?
3: Romy, Oliver en Jamie.
0: Dat is juist! Ruben!
3: Oh, super.
0: Jij mag? Je bent zo stil?
3: Ja, dank u.
0: Hoe komt dat je zo stil bent? Jij mag wel naar Rock Werchter.
3: Momenteel.
0: Ah, het is voor de collega's. Oké, ik snap het. Okay. Jij mag vrijdag op onze kosten naar Rock Werchter, hè? Besef je dat?
3: Super. Ja, zeker wel.
0: Je bent echt heel stiekem aan het meespelen. Lieve Ruben, je mag ook iemand meepakken. Geniet ervan daar.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
4: voor Rock Werchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Festivals à volonté.
5: Zomer. Met Win for Life.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Studio Brussel, live.

0: Ja, je hebt mij misschien ook wel net gemist, hè, voor die Rock Werchter tickets. Ik heb er nog. Het zal gewoon even aan de radio plakken zijn voor vandaag. Op deze Ticket Tuesday.
1: Editors Live. Kicks like a sleeve twitch. België's favoriete Britten zijn terug met nieuwe...

0: live in Antwerpen. Samen met Studio Brussel. It's the most wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Rock Werchter live. Vanaf donderdag bij Studio Brussel op VRT Max. Not your
2: phone, but my. Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
0: De festivalzender. Powered by KBC.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: oeh, lekkers voor het ganse gezin
4: in Libelle naar
5: de vijf beste looks van nu
4: in Feeling of naar
5: de hotste adresjes in je buurt
4: uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
7: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is al 4 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Krijg je van Melina Verbeek.
15: Kinderartsen vragen meer aandacht voor meningitis. Kinderartsen vragen de overheid om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of ernstige gevolgen hebben, zoals hersenletsels, gehoorverlies of amputaties. Gelukkig is het zeldzaam, maar als we beter en gratis zouden vaccineren, kan dat levens redden, zegt kinderarts Inne de Kuiper van de Belgische Koepelorganisatie voor Kinderartsen.
16: Er zijn vaccins voor verschillende soorten bacteriën die een bacteriële meningitis kunnen veroorzaken. Sommige van die vaccins krijgen jonge kinderen al, maar sommige vaccins zijn ook nuttig

0: de adolescentie en ook voor jonge kinderen. En die zijn momenteel nog niet terugbetaald, zijn nog niet in het standaard vaccinatieschema opgenomen. We weten dat vaccinaties werken en veel levens kunnen redden. Elk kind dat gered is of niet ziek wordt, is er één gewonnen, hè?
1: Een jongen van 12 is gisteren urenlang vergeten op een schoolbus. Dat meldt VTM en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen was rond 6:30 's morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde. Om 11:00 merkte de school van de jongen dat hij niet was aangekomen. Hij was onderweg in slaap gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het was een bus van busbedrijf Tros Beijaard dat betrokken was bij het dodelijke ongeval aan een overweg in Puggenhout. Vandaag is de deadline om je belastingaangifte op papier in te dienen. De meeste mensen doen dat intussen online via Tax on Web. Maar vorig jaar zijn er toch nog zo'n 140.000 aangiftes op papier ingediend. Dat vermindert wel elk jaar, zegt de overheidsdienst Financiën.
2: We zien op 5 jaar tijd dat het gedaald is van 315.000 in 2021 tot 141.000 verleden jaar. Dat is eigenlijk echt een randfenomeen als je ziet dat er in totaal 7,4 miljoen mensen een aangifte moeten indienen. En dat betekent dat slechts 4% van de burgers die een aangifte moeten indienen, dat nog met papier doen.
1: De deadline voor Tax on Web is 15 juli. En rode duivel Axel Witsel vertrekt al na 1 seizoen bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van de topclub Atletico Madrid. Hij speelde iets meer dan 30 wedstrijden voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakt naar tweede klasse. Witsel is 37, het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Veel wolken, hier en daar kans op wat regen en tot 27 graden. Morgen is het eerst zonnig, daarna krijgen we meer stapelwolken met ook enkele buien en tot 25 graden dan.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 40 minuten aan van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Dan richting Gent een 30 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek hinder in de Liefkeshoek-tunnel door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Je verliest daar een 30 minuten vanaf Vaaslandhaven-Zuid. Dan gaat het ook traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht, 10 minuten extra. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost, 20 minuten erbij. Dan op de A12 vanaf Ekeren een kwartier. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 20 minuten. En op de E313 bij Zolder door een ongeval op de rechterrijstrook een 30 minuten vertragen. En dan op de N16 naar Willebroek 20 minuten extra aan de werken in Tensen. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op de binnenring zijn dat ook 25 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En er is ook hinder op de E40 richting Leuven in Berthem door een defect voertuig op de spitsstrook.
4: Brussel.
3: Ja, naast nog meer tickets voor Ook Werchter richt ik mijn pijlen op alle gelukszakken die vanavond naar het concert van Robin mogen. Deze is voor jullie.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Dancing on My Own van de Zweedse popster Robin, die vanavond dus in een uitverkochte ING Arena in Brussel speelt. Heel cool. Even anders nieuws. Je hebt het misschien gelezen of gehoord al in het nieuws. Willem Ardwi, de zanger van Blackwave, die is gisteren opgepakt bij een pro-Palestijns protest in Antwerpen. Samen met 11 andere actievoerders, onder wie ook Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Nu, het protest kwam er omdat de Antwerpse gemeenteraad gisteren stemde over het weghalen of het laten hangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis daar op de Grote Markt. En er is uiteindelijk beslist om ze te laten hangen. Waar dus veel meningen over kwam. En er volgde natuurlijk ook een protest. Een zogenaamd zacht protest met onder andere muziek. Iets wat Blackwave ook vaker doet. Hè. En ze gebruiken ook vaker hun stem op het podium. Dat weten wij al langer dan vandaag. Nu, het protest was niet toegelaten door de stad, waardoor er veel politie aanwezig was. Maar het goede nieuws is, alle opgepakte actievoerders die zijn vrijgelaten. Dus Willem is vrij en ik heb voor jou muziek van Blackwave. Dit is Lucid.
1: Life is music. Studio Brussel.

vrienden. Het is dinsdag, een redelijk grijze dinsdag, maar wel de eerste dag dat de schoolpoort sluit. En ook een hele mooie dag om vooruit te blikken op de festivals. Ik heb jou zo meteen nodig om live muziek te kiezen, dus blijf nog even hier.

0: te winnen voor Rock Werchter. Natuurlijk, ik heb nog tickets. Ik zal ze meteen misschien verklappen voor welke dag je deze keer kans maakt. Het is een uitverkochte dag, dat kan ik wel al verklappen. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: We gaan eerst iets anders leuk doen. Ik help je met een streepje live muziek. Het heeft ook wel met festivals te maken natuurlijk. Zometeen spelen we de festivalroulette. Dat is eigenlijk een spel waarbij jij aan het rad mag draaien. Er komen dan allemaal live nummers uit vanop de Belgische festivals aan jou om te kiezen welke plaat ik speel. Als het jou leuk lijkt om mee te spelen, dan is dit wat jij moet doen.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Hallo, Kroket.
1: De Festival Roulette.
0: Hallo, dag Fran. Hoi, Fran, lieve Fran, ik hoor daar heel veel mensen op de achtergrond. Waar ben je?
2: Ja, sorry, ik ben in de auto. We zijn net al eigenlijk wat inkopen gaan. Nog kwartier, maar we kunnen altijd nog extra tickets gebruiken.
0: Oh, lieve Fran.
2: Maar Fran, alles mee.
0: Oké, okay, jij speelt op dit moment niet mee voor tickets. Is dat duidelijk?
2: Oké, okay, maar dat is niet erg. Ja, gewoon op de radio komen we dit ook wel goed.
0: Nee, we zijn eigenlijk de festivalroulette aan het spelen, waarbij jij eigenlijk zo meteen mag kiezen tussen drie live nummers. Allee, je mag eigenlijk gewoon aan de roulette draaien, dus jij moet zoiets zeggen, draai maar. Dan komt daar een nummer uit.
2: Ja?
0: Als je dat wil horen, dan zeg je, ja, speel maar. Als je dat niet wil horen, dan ga ik door naar... Dan mag je eigenlijk nog eens draaien aan de roulette. En zo heb je drie kansen. En het nummer dat daar uitkomt, dat speel ik dan. Maar je kan niet terug.
2: Oh, perfect. Oké.
0: Oké, is dat duidelijk voor jou?
2: Ja, superduidelijk.
0: Oké. Als het... jij mag zeggen, draai maar en dan gaan we daar beginnen.
2: Ja, oké. Mag ik roepen?
0: Jij mag roepen.
2: Oké, draai maar.

0: redelijk straffe toeback. System of a Down, Toxicity. Ja. Wat zeg je? Gaan we nog eens draaien of gaan we die spelen?
1: Ja, je mag nog een keer draaien voor mij.
0: Ah ja, nog een keer draaien. Oké. Okay. Volgende keuze.

0: Oké. Lieve Fran, Imagine Dragons, zegt dat jou iets of ga je toch nog een gokje wagen? Oh, je valt weg, zeg het nog eens.
1: Nee, ik vind dat...
0: Ik heb daar echt geen flikker van verstaan. Ik heb
1: je nog...
0: Was dat een ja? Speel maar.
1: Ja en ja.
0: Oké, dat is heel goed. Zeg, lieve Fran, even voor alle duidelijkheid, want dat was een klein misverstandje.
2: Deze oproep is onderbroken.
0: Oké. Ik wou nog zeggen, lieve Fran, er vallen nog tickets te rapen voor Rock Werchter. Dus blijf vooral naar de radio luisteren met al je lieve vriendinnen. Ik zal gewoon al eens beginnen met Imagine Dragons te spelen. In een live versie is dit Radioactive. Studio Brussel.
3: De festivalzender.

Live muziek van Imagine Dragons. Dat doet natuurlijk uitkijken naar de festivalzomer. Frederik stuurt in de app Pien nog 2 keer slapen en dan eindelijk terug op het zaligste gras van deze planeet. So thrilled stuurt hij erbij. Ik ben ook nog niet uitverkocht wat betreft Ticket Tuesday. Al de hele dag maak je kans. Ja, op tickets voor Rock Werchter. Waar Frederik het dus ook over heeft. Gewoon even blijven luisteren en dan wordt het wel duidelijk. Dit is Jungle.

Elena uit Brugge die stuurt mij klare taal in de app van Studio Brussel. In caps lock stuurt zij please gun ticket zondag. Ja. Ik kan misschien al verklappen dat het volgende Rock Werchter-ticket waar jij kans op maakt een zondagticket is. Het is een dag die volledig is uitverkocht met onder andere The Cure. Onze Kaat van Stralen die speelt er ook. Nog voor 6 uur mag het de deur uit. Dus blijf nog even bij de radio als het kan. Dit is Panic at the Disco.

0: stuurt Lisa in de app van Studio Brussel. Hallo, ik ben heel veel bezig over de festivals. Hè. Studio Brussel, in de France. We zijn natuurlijk ook de festivalzender op Studio Brussel. En er is ook het radioprogramma, de festivalzender. Vanaf 6 uur hoor je Thijs, zal het nog een versnelling hoger gaan en nog veel meer over de festivals praten. Want elke avond nemen wij jou mee naar een ander festival. Vanavond krijgen wij zo bezoek van Rock Zottegem. Om jou al een beetje warm te maken voor volgende week. Om jou te vertellen welke artiesten je absoluut niet mag missen. Om jou op de hoogte te brengen van eventuele nieuwigheden op Rock Zottegem dit jaar. En wie weet nemen zij ook wel tickets mee. Dat gebeurt al eens op Studio Brussel. Ik speel voor jou Sylvie Crush, die staat op Rock Zottegem.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
2: Studio Brussel.

0: de rest van de line-up van Oprock Zottegem hoor je dus vanavond in de festivalzender op Studio Brussel. Want ze komen op bezoek tussen 6 en 9. Hallo. Life is music. Het is dinsdag 30 juni vandaag. Een keer geen 30 graden, dat doet ook eens deugd. Hè? Maar het is wel een prachtige dag voor iedereen uit het onderwijs. Ook voor Kaat uit Tervuren. Dag Kaat.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Kaat, jij bent leerkracht in het middelbaar. Wilt dat dan zeggen dat voor jullie de zomervakantie ook begonnen is?
1: Ja. Vandaag was nog de laatste schooldag.
0: Oké, en wat is het gevoel zo aan de start van 2 maanden?
1: Ik heb er zin in. Ik heb zin in de vakantie.
0: Ja. Het is welkom, zegt misschien.
1: Ja. Okay. Nog mooi afscheid kunnen nemen van de leerlingen, maar nu is het ook een beetje tijd om te rusten.
0: Ja, tijd voor de juffen om een keer uit te blazen. Zeg, je staat in het secundair. Welk vak of welke vakken geef je dan precies, Kaat?
1: Nederlands en Frans.
0: Nederlands en Frans. Oké, okay, en wat doe je dan zo nog op een laatste dag? Allee, de leerlingen hebben hun examens gehad, neem ik aan. Nederlands en Frans, ja. Dat zal niet meer... Niet meer gebeuren, mag ik hopen?
1: Nee. We hadden besloten van samen met de klas nog te brunchen. Dus iedereen heeft iets meegenomen. En dan hebben we eigenlijk gewoon samen nog in het zonnetje op de speelplaats ontbeten.
0: Oh, zo leuk. Amai, dat doet mij terugdenken aan mijn tijd op de schoolbanken. Ga jij ze missen, jouw studenten?
1: Ja, toch wel.
0: Ja?
1: Toch wel. Ja. Er zaten heel veel schatjes bij.
0: Oh, ja. En volgend jaar is de nieuwe klas. Zo gaat dat natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Allee, volgend jaar, binnen 2 maanden. We gaan daar nog niet te veel aan denken, want het is dus zomervakantie vanaf vandaag. Wat zijn jouw plannen?
1: Ik ga een weekje op wandelvakantie naar Luxemburg. Ik ga ook nog 2 weken naar Noorwegen. En ook nog rockwedstrijd dit weekend.
0: Oké, ga je combi?
1: Ja, zeker.
0: Zalig. Welke naam staat vooraan op jouw lijstje? Misschien kan ik hem spelen.
1: Een aantal. Mumford & Sons, Royal Otis, The Cure zijn er toch wel waar ik echt naar uitkijk.
0: Het zijn precies veel headliners ook. Dat is keigoed.
1: Ja.
0: Ja, wij kijken er natuurlijk ook keihard naar uit. Hier op Studio Brussel zijn vandaag ook heel de dag tickets aan het uitdelen. Is dat een plek waar jij misschien studenten kan tegenkomen of zal dat niet gebeuren? De juf van Frans.
1: Daar zijn ze nog net iets te jong voor.
0: Oké, dat is goed. Hey, maar Kaat, heel veel plezier en geniet van jouw verdiende zomervakantie. Ik speel voor jou The Cure.
1: Ah, oh, merci. Kei leuk.
0: Tot op de wei misschien. Salut, hè.
1: Ja, dada. Life is music.
2: Studio Brussel.
0: The Cure komt zondag naar Rockwerchter en daar geef ik nog tickets voor weg. Nog voor het 6 uur wordt, maar ik zal alles straks nog eens lessen. Eerst even Boys Don't Cry om jou helemaal voor te bereiden op die zondag van Rockwerchter deze week.

vrienden. Na het nieuws van 5 uur gaan wij spelen voor die zondagtickets van Rock Werchter. Er is heel veel vraag hoor, naar die uitverkochte dag. Maar ik ga jou even kalmeren en rustig maken met de prachtige stem van Amy Winehouse. Dit is Valerie.

Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?

0: Winter 2026. Met op donderdag 2 juli Mumford & Sons, The Lumineers, The Prodigy, Kasabian, The War on Drugs, Tom Smith, Loyal Carner, Elvis Costello en meer. Tickets en info? Rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
5: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
6: De Frisco's, die zijn er al.
5: Frisco's.
6: Nu nog de zomerhit.
7: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Frisco's.
7: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Goedemiddag, het is al 5 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: Kinderartsen vragen meer vaccinaties tegen meningitis. Kinderartsen roepen de overheid op om meer kinderen en jongeren te vaccineren tegen bacteriële meningitis. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie. Zo'n hersenvliesontsteking begint met koorts, hoofdpijn en een stijve nek, maar kan op korte tijd dodelijk zijn of zware gevolgen hebben, zoals hersenletsels of gehoorverlies. Gelukkig is het zeldzaam en bestaan er dus vaccins, maar die worden te weinig toegediend en ook niet altijd terugbetaald. En dat is oneerlijk, zegt kinderarts Inne de Kuiper van de Belgische Koepelorganisatie voor Kinderartsen.
14: Meer van die vaccins hebben meerdere dosissen nodig, dus die kostprijs kan snel oplopen tot enkele honderden euro's. We willen natuurlijk graag dat iedereen een even grote kans krijgt om zijn kind te beschermen tegen deze zeldzame, maar toch ernstige aandoening. En vinden het oneerlijk dat mensen met de middelen nu wel die kans krijgen, maar mensen met minder middelen daar meer moeite voor moeten doen.
13: Een jongen van 12 is gisteren urenlang vergeten op een schoolbus. Dat meldt VTM en het nieuws is bevestigd aan VRT Nieuws. De jongen was rond 6:30 morgens opgehaald bij zijn meter in Dendermonde in Oost-Vlaanderen. Om 11:00 merkte de school van de jongen dat hij daar niet was aangekomen. Hij was onderweg in slaap gevallen op de vloer van de bus. De begeleidster en de buschauffeur hadden dat niet gemerkt. Het was een bus van busbedrijf Tros Beijaard dat betrokken was bij het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Die beslissing gaat in tegen de Amerikaanse president Donald Trump, want die wilde dat dat recht beperkt zou worden tot kinderen van wie minstens één ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Dat automatisch geboorterecht wordt in de VS al meer dan 150 jaar toegepast op basis van

0: de Amerikaanse grondwet. En dat blijft nu dus ook zo. Vandaag is de laatste dag waarop je je papieren belastingaangifte nog kan indienen. De meeste mensen doen dat ondertussen wel online via Tax on Web. Vorig jaar waren er nog zo'n 140.000 papieren aangiftes. De elektronische aangifte heeft veel voordelen, zegt de overheidsdienst Financiën.
1: Als je ziet hoe gebruiksvriendelijk dat de online aangifte is, elektronische aangifte, met hulp, interactieve hulp bij het invullen, bedragen die vooraf ingevuld zijn, dat bestaat allemaal niet in de papieren aangifte. Dus het is een win-win situatie voor de burger en voor de administratie.
0: De deadline via Tax on Web is op 15 juli. En rode duivel Axel Witsel vertrekt al na 1 seizoen bij zijn club Girona in Spanje. Witsel kwam vorige zomer over van topclub Atletico Madrid. Hij speelde iets meer dan 30 wedstrijden voor Girona, dat voorlaatste eindigde en zakte naar de tweede klasse. Witsel is 37, het is niet bekend of hij definitief stopt met voetballen of nog naar een andere club gaat. Vanavond blijft het droog, vannacht temperaturen tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna stapelwolken en kans op enkele buien en tot 25 graden.
2: 222 kilometer file, op de Antwerpse ring richting Nederland is het 1 uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In Antwerpen-Zuid staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Het gaat ook traag naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruibeke een half uur extra. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten erbij. Op de A12 van Antwerpen-Haven ook 20 minuutjes langzamer. En op de E19 vanaf Sint-Job 10 minuten erbij. Dan op de buitenring rond Brussel 35 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Verder ook 20 minuten extra tussen Ruisbroek en Halle. De linker rijstrook is daar dicht door een defect voertuig. En op de binnenring 30 minuten filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
4: How do we feel, Belgium?
5: Let me hear you scream!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel.
6: En win jouw ticket
3: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
6: Pien de France.
2: Hier blijven niet te ver weglopen, want het gaat gebeuren. Ik geef zo meteen een zondagticket weg voor Rockwerchter. Veel succes.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
1: Luister naar Studio Brussel en win vandaag jouw ticket
0: voor Rockwerchter.
2: Amai, we zitten op het punt dat er luisteraars proberen om mij om te kopen. Het is al een lange dag, al een zeer lange dinsdag voor iedereen die al sinds deze morgen aan het luisteren is. Wij geven hier al heel de dag tickets weg voor Rockwerchter. En Rockwerchter begint eraan op donderdag officieel, maar ik denk dat er ook al heel veel mensen morgen op de Hive hun tentjes zullen gaan zetten. Combi-tickets, die zijn uitverkocht. Ook zaterdag en zondag kaartjes zijn op, behalve voor de slimmerikken tussen onze luisteraars. Want ik mag zo meteen iemand blij maken met een duo-ticket voor de slotdag. Dat is die zondag 5 juli, die uitverkochte dag met een legendarisch affiche.

0: Ja, daar wil je nog bij, hè? Kaat van Stralen, Sons, Moby, Dressed Like Boys, Paul Kalkbrenner, The Cure en vuurwerk. Dat is ook iets wat er gebeurt op de slotdag. Het is heel simpel. Hoor jij de Belgische band Sons in je playlist? Dan stuur je gewoon Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel. Als ik jou dan opbel, Chansard, dan ben je één vraag verwijderd van een zondagticket. Voor jou en een plus één, het is een duo-ticket. Dus hoor je Sons, dan stuur je Ticket Tuesday in de app. Veel succes!
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rock Werchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Ben van Soms en dat is een plaat van minder dan 2 minuten.
1: Studio Brussel.
0: Je had dus eigenlijk heel weinig tijd om te sturen in de app, maar er zijn toch heel veel mensen die proberen om kans te maken op het laatste duo-ticket voor nu zondag van Rock Werchter. Het is een felbegeerde dag. Dus als je Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel hebt gestuurd, neem dan je telefoon op.
2: Hallo, met Jessie.
0: Oh, maar Jessie, hallo.
2: Hallo.
0: Het is met Pien van Studio Brussel.
2: Dag, Pien.
0: Jij speelt mee voor Ticket Tuesday.
2: Ja.
0: Hoe graag zou jij er zondag nog bij zijn op die uitverkochte dag van Rock Werchter?
2: Ik wil eigenlijk die tickets heel graag voor mijn kinderen.
0: Oh.
2: Die willen heel graag naar Werchter.
0: Oh. Oh my god, en hoe oud zijn jouw kinderen?
2: 21 en 17.
0: Oké, dus dat wil zeggen dat die vakantie hebben vanaf vandaag.
2: Dat klopt.
0: Oh my god, wat een fantastische mama ben jij. Ja, Jessie, je bent er nog niet. Want ik krijg echt al kriebels in mijn buik van dit verhaal. Maar ik moet je nog 1 vraag stellen. En als je die juist hebt, Jessie, oh, dan mogen jouw kinderen nu zondag op onze kosten naar Rock Werchter.
2: Okay. Ja, nu maar hopen dat ik het weet.
0: Ja, inderdaad, want ik ben er hier weer veel kak aan het hangen. Oké, Jessie, even focus. Het is een meerkeuzevraag. Hier komt die. Kaat van Stralen, die opent de mainstage op zondag. Daar zijn we heel trots op, want zij is nieuwe lichtingwinnaar van Studio Brussel geweest. Nu, de vraag is, hoe heet haar EP? Ja, dat Kaat van Stralen afgelopen najaar heeft uitgebracht. Was dat A, Mottige Mier? Was dat B, Vieze Vlinder? Of was dat C, Wanstaltige Wesp?
2: Oh, toevallig weet ik dat. Dat is Vieze Vlinder.
0: Jessie, dat is juist! Het is gewoon juist!
2: Oké, top. Ik ga 2 heel gelukkige kinderen bij hebben vandaag.
0: En zitten zij bij jou of moet je ze nog gaan verklappen?
2: Nee, ik zit nog op mijn werk, dus ik moet het
0: geen nog herinneren. Oh my god, mama, puntenbak helemaal vol. Oh, ik ben zo blij.
2: Dat denk ik ook. Oh.
0: Jessie, wens ze heel veel plezier. En als ik ze tegenkom zondag op de wei van Rock Werchter, dan zullen we een foto sturen naar jou. Is dat goed?
2: Super, dankjewel, Pien.
0: Dag.
1: Welke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
1: Speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
3: Studio Brussel.

mensen uit met linkerhand. Nee, ik ben het niet, die kiest wie wat nu zet en aan welke kant. Je graait in je repliketon en je frommelt met mijn sorry.

0: Wat een topmama, lees ik in de app. Jessie, die won zo net een duo-ticket voor de zondag van Rock Werchter, enkel en alleen, om haar twee kinderen, twee studenten die net aan een lange zomervakantie beginnen, te verrassen als ze straks thuiskomt. Dat is toch prachtig? Ik heb zo meteen nog muziek voor jou van Bestil en ik heb ook de Hotshots, die komt van Phoebe Bridgers, klaarstaan.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwangere Gie, The Streets, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: Ik vind het fantastisch nieuws dat Phoebe Bridgers eindelijk terug is.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Is waar. En er was een mic drop, hè. Sprake van een mic drop. Een stilte bij Phoebe Bridgers na de Grammy Awards 2 jaar geleden. Daar viel ze eerst serieus in de prijzen met haar band Boy Genius. En dan kwam er een stilte, maar ze is terug met nieuwe muziek. Ze is ook terug met het nieuws dat ze een nieuwe plaat aan het maken is, die binnen 1,5 maand ook van ons is, op 14 augustus. Dan kunnen we luisteren naar Lost Weekend. Het is een soloplaat, deze keer van Phoebe Bridgers alleen. En op 5 december, want het stopt nog niet, het goede nieuws, dan staat ze daarmee in Vorst Nationaal in Brussel. Dus het wordt weer een mooie herfst. Ze heeft dus al 1 nummer gelost. Het heet Lost Boys en het is deze week de hotshot op Studio Brussel.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Ja, voor Phoebe Bridgers kan ik voorlopig wel geen tickets toveren, hoor. Er sturen een paar mensen Ticket Tuesday in de app van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Opnieuws.
0: De Zweedse Tove Lo en onze Stromae die dropte 2 weken geleden nieuwe muziek. Het nummer De Fleur was toen de hotshot op Studio Brussel. Vanaf vandaag is daar een videoclip bij. Die kan je gaan bekijken. Het is heel artsy. Er zitten veel oude beelden in die doen denken aan het begin van de vorige eeuw. En ze zijn ook allebei te zien in de clip. Zowel Stromae als de Zweedse popster. Stromae zingt trouwens niet alleen in het nummer. Hij heeft het ook geproduced. En ze hebben elkaar eigenlijk al heel lang leren kennen. Dat was op Coachella. Meer dan 10 jaar geleden in 2015. En daar is dan de bal aan het rollen gegaan om van alles te maken met elkaar. De Fleur van Tove Lo en Stromae vanaf vandaag dus met clip.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.

Yara stuurt. Zalig nummer. Zeker voor bij mijn soep. En ik denk, hoezo drinkt er iemand soep deze dagen? Het is dinsdag, het is ook iets frisser en grijzer. Ik zou nu niet zeggen, ik ga soep drinken, zoals Yara. Maar het is misschien ook geen ideaal terrasfeer. Hè? Maar ik zeg altijd, een goede horeca-uitbater, die doet toch kost wat kost zijn terrasje open. Hè? Dus je mag mij daarbij rekenen. Je bent zeer welkom, want ik open het terras. En je bent ook welkom om aan een tafeltje te komen zitten. Je mag me laten weten in de app van Studio Brussel wat je graag wil drinken, welk drankje ik mag klaarzetten voor jou en welke plaats jij in de wachtrij wil slepen. De deuren zijn open.

deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: how you feeling?
1: Welkom op het meest toegankelijke terras van ons land. Hier mag jij drinken wat je wil en een plaatje kiezen uit de playlist. Luna uit Gent, hallo.
2: Hallo.
1: Jij bent mijn eerste klant vandaag.
2: Nou, dat is tof.
1: Heb je al een leuke dag gehad? Wat heb je gedaan?
2: Ja, gewerkt gewoon, maar ik dacht dat heel voor mij.
1: Tijd voor een afterwork. Wat is jouw bestelling? Wat wil je horen en wat wil je graag drinken?
2: Ik wil graag een Cartagena drinken en dat mag iets zijn van Linkin Park voor mij. Om na te genieten van zondag, hè.
1: Oké. Okay.
2: Heavy is the crown.
1: Heavy is the crown. Ik ga eens direct kijken of ik dat in mijn playlist kan schrijven. Kan jij mij misschien eens... Want ik was er niet bij. Ze stonden op Werchter Parklife. Hoe is het geweest?
2: Dat was helemaal fantastisch. Ja, het was echt super goed. Ik ben heel blij dat ik geweest ben. Dat was samen met mijn mama ook. En zij noemden het vloeken in de kerk. Maar we vonden het eigenlijk beter met Emily dan vroeger. Dus
1: Oké, ja. Het was waarschijnlijk de eerste keer dat je Emily Armstrong live hebt gezien, hè. Hoe was zij?
2: Ja, supergoed. Ja, ze zijn vorig jaar ook geweest, denk ik. Maar heel goed, ja.
1: Ja, inderdaad. Vorig jaar stonden ze ook op Rockwerchter. En dit jaar gewoon opnieuw. Oké, maar ik heb het hier klaarstaan, jouw plaatje. Ik ga jouw cocktail nog even shaken. Een caipirinha. Dat is direct erin vliegen op een dinsdagavond, Luna. Zo hoor ik het graag.
2: Ideaal, hè?
1: Het is ideaal. Je hebt groot gelijk, meisje. Het is maar één keer zomer per jaar, dus we moeten ervan genieten. Wij gaan nagenieten van Werchter Parklife met Linkin Park. Salutjes, hè.
2: Super, merci.
0: Studio Brussel Terras.

0: Linkin Park, ja, op Werchter Park Live. En als ik Annelies haar foto mag geloven, dan was het met een prachtige oranje lucht daar afgelopen weekend. Het volk stroomt toe op mijn terras. Dag Rudolf, goedenavond.
1: Dag Pien.
0: Wat zou jij graag bestellen om te drinken en om te horen in de playlist?
1: Canada en dan pina colada drinken. En dan liedje ook.
0: Oké, dus dat is heel simpel. Ook een cocktail, dat komt eraan. Die ga ik even shaken. En dan een pina colada song, die is van Rupert Holmes. Dat is kei tof, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Vind je dat een leuk liedje?
1: Ja, die gaan trouwens een zomerplaat.
0: Dat is echt een zomerplaat, daar heb je gelijk in. Ik lees in de app dat ik ook nog een bakje water mag brengen voor jouw hond.
1: Hoe heet... Ik ben blij die warmte een beetje minder is, want het was echt warm.
0: Het was echt warm, daar heb je gelijk in. En honden mogen ook iets drinken. Hoe heet jouw hond, Rudolf?
1: Bobby.
0: Oh, Bobby. Zoek maar een lekker plaatje uit. Er komt een pina colada aan, een bakje water aan en een fris windje. Want die hittegolf, dat is toch allemaal maar te veel, hè? Dankjewel, hè, Rudolf.
1: Ja, in dit geval was er wat alles was afgelast. Dat is jammer.
0: Ja, dat is ook waar. Dat is inderdaad jammer. Maar hier op het terras zal dat niet gebeuren. Dus jouw muziek komt er nu aan.
2: Studio Brussel Terras. Live is music.

0: constant zomergevoel, stuurt Ilse in de app. Met deze Pina Colada song Escape van Rupert Holmes. We zijn nog steeds ja, op mijn terras. Goedenavond, dag Kathleen.
1: Dag Pien.
0: Hoe is jouw dag geweest vandaag?
1: Ja, heel bezig. Na zo'n drukke warmte heb ik hier vandaag eigenlijk heel mijn huis uiteindelijk hier...
0: opgekuist.
1: Ja, opgekuist, inderdaad.
0: Dat is heel goed. Ik heb dat ook niet gedaan tijdens de hittegolf, want daar is echt, daar was gewoon geen energie voor.
1: Ik ben wel content dat alles nu fris ruikt, dat alles proper is. Ja, voilà.
0: Dat snap ik. Jij bent de volgende op het terras. Je mag een plaat kiezen en je mag ook iets kiezen om te drinken. Wat mag het zijn voor jou?
1: Ja, ik hou mij altijd bij hetzelfde. Hè. Een wit wijntje.
0: Ah, Madame Van Damme.
1: Dat is heel simpel, ik weet het. Maar ja.
0: Dat is keigoed, Kathleen. En welke plaat mag ik daarbij draaien?
1: Ja, ik ben een hele grote fan van Gorillaz. En ik ben heel spijtig dat ik niet naar Wechter kan gaan.
0: Oh, dat meende niet.
1: Vandaar mijn aanvraag voor Stylo's.
0: Stylo, het staat klaar. Het is zelfs al bezig, Kathleen. Wij zullen hier met Studio Brussel heel veel groetjes doen aan Damon Albarn. En zo ben jij er toch een beetje bij. Ik speel de plaat voor jou.
1: Oké.
0: Fijne dinsdag.
1: Dat is fijn. Dag.

0: echt wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Die een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time Out. Nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: 6:00, een goede avond.
5: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek. Het KMI waarschuwt voor de gevolgen als het verder moet besparen. Voor elke 5 personeelsleden die vertrekken bij het KMI worden maar 2 nieuwe mensen aangenomen. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is, zegt directeur David De Henao.
7: Het KMI staat aan de top van de veiligheidspyramide. Als wij waarschuwingen sturen, dan gaan er ook andere agentschappen, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk vlak, in actie schieten. Dus als we moeten vaststellen dat we belangrijke waarschuwingen niet meer kunnen uitsturen omdat we de technologie missen en vooral de mensen missen om dat te doen, ja, dat is toch wel een enorm veiligheidsrisico voor ons land.
6: De Vlaamse overheid bestudeert of het haalbaar is om het vaccinatieprogramma tegen bacteriële meningitis aan te passen. Dat is een hersenvliesontsteking veroorzaakt door bacteriën, die soms ook dodelijk kan zijn. Belgische kinderartsen vragen dat er ook voor jongeren een vaccin wordt aangeboden en dat er ook een modernere versie wordt gebruikt van een vaccin dat kinderen nu krijgen. Het departement Zorg gaat bekijken of er daar budget voor is.
8: In Vlaanderen bieden we een heel aantal vaccinaties voor kinderen gratis aan. Er zijn adviezen om daar vaccins aan toe te voegen. Het vaccin tegen pneumokokken en een extra vaccin tegen meningokokken. Dat komt natuurlijk met een financiële kostprijs en ook organisatorische aanpassingen. En die twee punten moeten we eerst verder bestuderen eer we kunnen oordelen of we die vaccins effectief gratis gaan aanbieden of niet.
6: Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. President Trump wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit had of een permanente verblijfsvergunning. Maar het Hoge Rechtshof oordeelt nu dat dat onwettig is. En dat is een nederlaag voor Trump, zegt VS-correspondent Thomas de Grave.
9: Eigenlijk is het iets wat hij al wil sinds hij de politiek inging in 2015. In april, toen de hoorzitting plaatsvond, ging hij nog persoonlijk naar het Hoge Rechtshof. Daarmee toonde hij aan hoe belangrijk dit is voor hem. Het werd ook wat gezien als het proberen beïnvloeden van het Hooggerechtshof. Als dat zo was, heeft dat dus niet geholpen. Het Hooggerechtshof houdt de lang aangehouden interpretatie van de grondwet aan dat elk kind dat geboren wordt op het grondgebied van de Verenigde Staten ook automatisch staatsburger wordt.
6: En ex-Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen

0: voetbalclub Antwerp overnemen. Dat meldt HLN en is bevestigd aan onze redactie. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, staat financieel onder druk. Tegen middernacht moet hij een groot bedrag terugbetalen aan een beleggingsfonds. Lukt dat niet, dan komt de club in handen van dat fonds. Daarom willen Van den Houten, Alderweireld en enkele anderen de club kopen. Die overname is een van de mogelijke pistes, dus het is ook nog niet zeker dat die er komt. Vanavond blijft het droog. Vannacht temperaturen tussen 10 en 15 graden. Morgen eerst zonnig, daarna stapelwolken en kans op enkele buien. En tot 25 graden morgen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
3: Grote festivalvreugde alweer vandaag, want Iron Maiden speelde gisteren een klepper van de show in Antwerpen. En het is de week van Rockwerchter.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Een pauze kregen we van de weergoden vandaag. Het zonnetje krijg je bij deze van Disclosure en Eco Roosevelt met Tondo. En Eco Roosevelt is trouwens ook de oudste artiest op Tomorrowland deze zomer. Bam, welkom bij de festivalzender.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, ik ben heel blij dat je er bent vandaag, want we moeten het hebben over het extra lange festivalweekend. Gisteren was het maandag, maar dat was toch nog een dikke festivaldag in Antwerpen. Want je kon op Linkeroever nog naar de laatste dag van Live is Live gaan. Je kon daar onder meer Goed voor een Otto en Epica zien aan die headliner Iron Maiden. Die Britse iconen die speelden daar een dikke set en dat heb ik langs alle kanten gehoord en gelezen. Maar we dubbelchecken nog even bij iemand die daar gewoon gisteren bij was op Live is Live. Dag Julie.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Ben je het eens met al die lovende recensies?
3: Eigenlijk wel, ja. Het was voor mij de eerste keer dat ik ze zag. En ik vond het echt wel heel subliem. Het was echt een heel goede set.
0: En waarom vond je het zo subliem?
3: Wel, die mannen die zijn toch al wel op leeftijd. Allee, die hebben toch een bepaalde leeftijd.
0: Zeker.
3: En ik moet eerlijk zeggen, ik was echt waar... van onder de indruk van hun energie. Dat was enorm. Die hebben 2 uur gespeeld en aan 1 stuk door. En dat was echt, ja, dat was vooral lovend. Kan het niet beter zijn. Dat was echt heel goed. Fantastisch.
0: Ja, dat zal wel. Ze zijn doorwinterde artiesten. Echte professionals natuurlijk. Wat was voor jou zo het hoogtepunt van de set?
3: Wel, zoals ik zei, hun energie, dat was gedurende de hele set echt heel goed. Maar hun meest bekendste nummers ook door de mensen gekend waren toch wel Run to the Hills, Fear of the Dark, Killers, The Number of the Beast.
0: Yeah.
3: Omdat ook iedereen begon dat wel echt goed mee te doen en mee te zingen. En dat gaf toch wel een extra dimensie ook aan de nummers en aan hun vibe natuurlijk. Dat was heel fijn om te zien.
0: Ja, dat zal wel. En staan er nog andere festivals op de planning voor jou?
3: Ik heb nog wel een paar optredens die ik ga zien op OLT hier in Antwerpen.
0: Ja.
3: En ik ga ook nog naar de Lokerse feest. En voorlopig zou ik dat graag zondag naar de Cure willen gaan, maar voorlopig zit dat er nog niet in, maar dat kan nog wel veranderen.
0: Ja, ik kan je zeggen, Julie, het is Ticket Tuesday en ik mag ook nog tickets weggeven voor Ook Werchter, dus ik zou blijven luisteren als ik jou was. Dat is het enige wat ik ga zeggen. Kijk, het ene staat is net gepasseerd, het andere is voorbij en staat al voor de deur. Ik ga je gewoon van de eerste keer die Run to the Hills laten herbeleven, Julie. Merci voor het belletje en geniet van je dinsdagavond, hè.
3: Ja, jij ook nog.
0: Hè.
3: Bedankt.
0: Salut, doe me. Bye-bye.
2: De festivalzender.

het over die show van Somber natuurlijk op Pukkelpop in augustus. Dit was de Homewrecker. Op zondag vind je die daar op de wei in Kiewit. En wie daar ook staat die dag, dat is Tyler, the creator. See you again is dit. Dat kan dus op Pukkelpop. Okay.

0: autopech op een Spaanse camping. Oh. Uw dag kan beter starten.
1: Come on, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señores.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Oh. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: Helaas, geen passage in ons land deze zomer. Daar mag je al eens een traantje voor laten.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Maar wie wel het hele land door cruist, dat is Young Yellow, die op heel wat van onze festivalaffiches pronkt. Rock Werchter en Rock Herk Encore staan daarop. Ook Campus Solar, Suikerrock, Maanrock en de Lokerse Feesten. En hij was de gast in de nieuwste festivalspecial van de Popcast met collega Stijn van de Voorde. Samen met zijn geluidstechnicus Frank was hij er. En hij sprak daar onder andere over die voorbereidingen van zijn drukke festivalzomer en zijn shows in OLT Rivierenhof op 12 en 13 september.
4: Ik ben er zeker van dat die OLT-shows, dat ga echt super magisch zijn. Dat gaat het summum zijn. Maar elke show is op zijn eigen manier, heeft zijn eigen energie, met zijn eigen publiek. En ja, de ene is wat feller en de andere is wat sympathie. En zo al die schakeringen op dat spectrum hebben hun eigen schoonheid. En ik vind dat ook belangrijk dat er is.
0: Ja, de start van de festivalzomer staat dus ook voor de deur voor hem, want Young Yellow die opent donderdag de mainstage van Rock Werchter. Een grote mijlpaal voor elke artiest, lijkt mij.
4: Dat is zo wel een level dat we nog niet hebben gedaan, of ik toch alleszins nog niet heb gedaan. Dus dat is wel speciaal en extra stresserend. Maar ik weet ook wel zo, we hebben nu een nieuwe set en in een tour was dat ook zo. Ja, die eerste shows die zijn vaak heel, daar hangt heel veel van af. En in dat opzicht is dat ook iets dat je niet snel vergeet dan. Die Werchter zullen we waarschijnlijk niet snel vergeten. Maar hoe meer gerodeerd dat zo'n set is, hoe plezanter dat het ook wel wordt op een podium.
0: Ja, het wordt plezant op dat podium, dat zeker. En als je graag die volledige podcast wil herbeluisteren, en ik kan je vertellen, dat wil je, dan kan dat via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En ik kan je nu al plezieren met een track van hem. Dit is Young Yellow en Waarom ben ik zo destructief?

0: Headliner van zaterdag 22 augustus op Pukkelpop, Florence and the Machine.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Ik weet niet of je het al had opgemerkt, maar we krijgen hier regelmatig bezoek van alle Belgische festivals. En gisteren kwamen Hans en Jo langs van Rampage Open Air. Dat zijn trouwens de DJ's en producers Murdoch en Used. Hans Murdoch en Jo Eustis. Zij organiseren dat dus. Dus dan weet je ook gewoon dat het dik en nog eens dikker in orde gaat zijn. Die vier dagen Rampage Open Air dit weekend. Het is het ultieme drum and bass en dubstep festival in Lommel. En als je het warm hebt gehad afgelopen weekend, dan hoef je niet te vrezen. Want op Rampage kan je afkoelen in de boomstammetjes. Ja, echt waar. En er zijn ook zwembaden op de camping. Dus niet gevreesd. Jullie gaan gewoon ijskoud hebben daar. En Jo of Hughes, die vertelde ook dat hij ooit drum and bass is beginnen maken om op die line-up van Rampage Open Air te geraken. Met succes dus, want dat is ondertussen al meerdere keren gebeurd, ook dit jaar. Dus als je die special gemist hebt en je gaat naar Rampage, dan zou ik dat toch wel even herbeluisteren, zodat je tiptop op de hoogte bent van al dat moois. Te vinden op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En vanavond is er een nieuwe special, want Rock Zottegem komt langs.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Jamie McCool en Used met You Say.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Ja, en zeker als de Rockwerchter voor de deur staat vanaf donderdag, gaan daar allemaal zotte artiesten spelen. Van DXX tot Charlotte Witte en van The Cure tot 21 Pilots. Dat zijn er nog maar een paar. En je hoeft daar helemaal niks van te missen, want op VRT Max ga je weer alles kunnen volgen. Elk podium zal een livestream krijgen. En daardoor ga je gewoon alles kunnen meemaken van Rockwerchter vanuit je luie zetel. Het is van overal. Hè. Als je in Frankrijk zit, als je in een luie zetel zit, als je nog in je bed ligt, je kan gewoon de stream open doen. Maar voor heel wat mensen begint Rockwerchter morgen al, want dan gaat de camping open. En dan opent dus ook de Hive de deuren. Daar zullen al veel festivalgangers mogen opwarmen. En daar kan je dansen op sets van Amber Bros, Nona van Brakel, omdat het kan een Average Rob en De Jaren Nul met Sam de Bruin. Veel collega's dus. Morgen begint dat. Dus ga jij morgen al naar de Hive en wil jij nu al één van deze artiesten horen om extra hard op te warmen voor Rockwerchter? Laat het dan weer even weten in de app. En dan kijken we even wat we kunnen doen voor jou. Dus Hive-gangers in de app graag nu. En ik moet ook even dit zeggen, want ik zie heel veel Ticket Tuesdays in de app. Straks kan je tickets winnen, want het is nog altijd Ticket Tuesday natuurlijk. En ik heb er hier ook nog een paar liggen voor Rockwerchter. Maar het is enkel als ik Moby speel dat je best heel hard klaar zit in de app. Meer zeg ik niet. En nu de Hivegangers in de app graag.
2: De festivalzender.
1: Studio Brussel. Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
4: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting. En alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Hey, wat bedoel je daar?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Headliner van Rock Werchter. Mumford & Sons en Little Lineman.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beuren.
0: Dag Anne.
4: Hallo.
0: Hallo, ga jij kijken naar Mumford & Sons daar op Werchter?
4: Nee, ik ga alleen op zondag.
0: Jij gaat enkel op zondag. Blijf je dan ook slapen op de Hive of ga je voor de dag ervaren?
4: Nee, ik ga gewoon stiltjes naar huis.
0: Even goed, allemaal even goed. Naar wie kijk je het meest uit op die zondag?
4: Voor The Cure, toch wel.
0: Uiteraard, The Cure gaat fantastisch zijn.
4: En David Byrne.
0: David Byrne, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Vanaf morgen gaan die deuren van de Hive wel al wagenwijd open. Jij bent daar dus niet, maar je wil wel al graag een opwarmertje meepikken, toch? Wie wil je graag horen?
4: Ja. Amber Broos.
0: Amber Broos, keigoed.
4: Ja.
0: Je krijgt van mij Amok van Amber Broos en daar ga je heel veel mensen een plezier mee doen.
4: Oké, super.
0: Veel plezier, Anne, daar op Werchter. En geniet van je dinsdagavond, hè.
4: Dank je wel.
0: Salut.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

With My Hair in the Ground was dit. Nog voor het 14 nieuws van 7 uur heb ik nog deze motivational song. Want Du bist gut genoeg ontploft op het internet deze hit van de Duitse producer van Kitsch Creek. Kitsch Creek, Kitsch Creek, Kitsch Creek. Du bist gut.

0: samen met Studio Brussel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik dacht aan chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Lotto is op zoek naar tenen.
5: Tenen?
4: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
5: Oh.
4: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
5: Gowin, voelt aan mijn cliënten.
6: Sessivo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Het is donderdinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95.

0: Een hele goede avond, de 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek. Het KMI vreest een weerramp te missen door besparingen. Voor elke 5 personeelsleden die vertrekken, worden maar 2 nieuwe mensen aangenomen. En dat terwijl er door de klimaatverandering vaker extreem weer is en er ook nieuw materiaal nodig is. KMI-weerman David Degenau waarschuwt voor de gevolgen van verdere besparingen bij het KMI.
2: Ik denk aan de voorspelling van de wegen in de winter, wanneer dat de strooidiensten moeten strooien. Wij werken ook voor de NMBS, voor de scheepvaart. Miljardenbusiness ook in België met de belangrijke haven Antwerpen-Zeebrugge. Na de overstromingen van de Ardennen hebben we veel meer interactie met crisiscentra, ook met de gouverneurs. Dus we spelen heel kort op de bal, maar we zouden dat natuurlijk willen blijven doen.
0: Een politieagent die een man doodschoot op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde moet niet voor de rechter komen. Volgens de raadkamer was het wettige zelfverdediging. 2 jaar geleden brachten agenten samen met een collega een man uit Berlaren naar het ziekenhuis die een psychose had. Op de parking viel hij de agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, blijven automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof beslist. Dat is een nederlaag voor president Trump, want die wilde dat recht beperken tot kinderen van wie minstens 1 ouder de Amerikaanse nationaliteit heeft of een permanente verblijfsvergunning. Dat automatisch geboorterecht wordt in de VS al meer dan 150 jaar toegepast op basis van de Amerikaanse grondwet en dat blijft nu dus ook zo. Ex-Rode Duivel Toby Alderweireld en ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten willen voetbalclub Antwerp overnemen. Dat meldt HLN en is bevestigd aan onze redactie. De huidige eigenaar van Antwerp, Paul Gijsens, moet tegen middernacht 10 miljoen euro terugbetalen aan een beleggingsfonds. Lukt dat niet, dan komt de club in handen van dat fonds. Daarom willen van den Houten, Alderweireld en enkele anderen de club kopen, al is die overname nog niet zeker. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert, het nummer 30 van de wereld. Ook Elise Mertens mag naar de volgende ronde. Zij won makkelijk in 2 sets van de Duitse Laura Siegmund. En Raphaël Collignon verloor in 3 sets van een Fransman Arthur Fils. Voor hem zit Wimbledon er dus op. En op het WK voetbal zijn Ivoorkust en Noorwegen aan hun wedstrijd in de 16e finales begonnen. Na enkele minuten is het nog 0-0. Vanavond droog, vannacht tussen 10 en 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, daarna krijgen we stapelwolken en ook kans op enkele buien. En we halen tot 25 graden.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel
3: is Ticket Tuesday.
4: How do we feel, Belgium?
5: Let me hear you scream!
3: Luister de hele dag naar Studio Brussel
1: en win jouw ticket
3: voor de beste festivals.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Ticket Tuesday is nog niet gedaan hoor, want het is nog dinsdag en ik heb nog tickets voor de zondag. Van Rock Werchter, oren open als je Moby hoort.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: mannetjes, mannetjes, mannetjes. Die app die is hier gewoon geëxplodeerd.
1: Studio Brussel.
0: Want ik geef hier nog de twee laatste tickets weg voor de zondag van Rock Werchter. En je hoorde zo net Moby, dus dat was jouw cue om te sturen. We gaan je nu opbellen. Ik heb mega veel zenuwen in jullie plek. We bellen je op.
2: Hallo.
0: Hallo, met wie?
2: Met Sophie.
0: Dag Sophie. Je lijkt het verdacht te vinden, maar je spreekt met Thaïs van Studio Brussel.
2: Oh my god, ja. Ik vond het heel verdacht.
0: Je wil graag naar die zondag van Rock Werchter. Dat klopt, hè?
2: Ja. Ik wil de Cure zien.
0: Ah ja, groot gelijk. Je hebt Ticket Tuesday gestuurd. Dat is al een fantastische stap 1. Je bent nu on-air. Dat is al een heel verre stap 2. Maar nu is er ook nog stap 3. Want... er is nu ook nog een vraag. Kan je die vraag juist beantwoorden? Dan krijg je van mij dat duo-ticketje voor de zondag van Rock Werchter.
2: Oké. Okay.
0: De vraag luidt... uit welke Engelstalige klassieke roman haalde Moby inspiratie voor zijn artiestennaam? Weet je dat?
2: Wacht hoor. Aha. Nadenken. Moby Dick?
0: Moby Dick. Zou dat kunnen kloppen? Ik vind het zo spannend, maar ja, helemaal juist. Dat was een wilde gok, leek mij.
2: Dat was een zeer wilde gok.
0: En die wilde gok was helemaal juist. Ja, je wil je allemaal zien, je zei al de Cure, maar zijn er nog?
2: Ik ga heel eerlijk zijn, het is vooral The Cure. Maar ik ben er eigenlijk zeker van dat ik alles ontzettend goed ga doen.
0: Ja, dat zal wel. Er zijn zoveel mooie artiesten op die line-up. Wie mag er mee met jou?
2: Mijn dochter.
0: Uw dochter, kijk. Dat is een heel gelukkige dochter.
2: Ik wil ook The Cure ontdekken.
0: Ja, voilà. En dat gaat fantastisch zijn. Ze hebben al fantastische concerten gegeven op andere festivals. Dus dat wordt prachtig. Kijk, ik heb nog David Byrne voor jou nu. Om het te vieren. Die kan je dus ook zien daar. Op die gegeerde zondag van Rock Werchter. Zo. Jij gaat daarheen.
2: Ongelooflijk.
0: Absoluut.
2: You made my day.
0: Ah, ik ben heel blij. Je hebt dat heel goed gedaan. Super veel plezier, hè.
2: Dankjewel.
0: Salut.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
1: Speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
3: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: catch my breath. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent.

0: zeiden net rond Sofie, ons allerlaatste duo-ticketje voor de zondag van Rock Werchter. Had ik er maar genoeg om jullie allemaal te plezieren? Maar kan ik je troosten met de hotshot?
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want deze week is die super mega prachtig. Het is eentje van Phoebe Bridgers. Een paar weken geleden kondigde ze nog haar nieuwe tour aan. Ze komt op 5 december naar ons land, naar Vorst Nationaal. En die show was na één keer knipperen uitverkocht. En wie een tour zegt, zegt gelukkig nieuwe muziek. En dat kregen we nu. De single die heet Lost Boys en hoort bij het nieuwe album dat ze ook aangekondigd heeft. Lost Weekend zal dat heten. En die plaat die komt al uit op 14 augustus. Heel snel. En we zijn daar heel blij om. Dit is onze hotshot Lost Boys.
1: De beste muziek.

0: festivals in ons land deze zomer voor Vrouwkje. Maar wel een clubtour in het najaar. Die zowel in de AB als in de Roma passeert. Gelukkig maar.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: En wie festivalzomer zegt, zegt voorbereidingen treffen. En dat ben jij misschien op dit moment al zwetend en al puffend aan het inpakken voor je vertrek naar de Hive van Rock Werchter morgen. Gepakt en gezakt. Of voor die vierdaagse Rampage Open Air. Het kan allemaal. Maar wat ik zeker weet, is dat jij dan wel nog een handig spulletje extra kan gebruiken. En daarmee bedoel ik een tent, een slaapzak, een partytent, een slaapmaskertje, een rokje, een snelle planga, een heuptasje of net een mobiele ventilator om die zweterige tent af te koelen. Daar kan Bol mee helpen, want zij fixen jou last minute een festivalpakket. Als je morgen opnieuw luistert tenminste, dan maak je kans op zo'n festivalpakket van Bol. Tot morgen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
0: En op Werchter kan je genieten van Pixie Zaterdag. Ze sluiten de barn af.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.nl.

0: tickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Studio Brussel.

0: Straks wil de luisteraar al graag opwarmen voor de high van Rock Werchter met een nummertje van Amber Broos. Dus je hoorde haar al eens op je radio vanavond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurm.
0: Maar nooit genoeg Amber op jouw radio. Dag Amber.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Blij jou te horen, hoe is het?
3: Ja, heel goed. Een vrij stevig weekend achter de rug gehad, maar superleuk. Ja, ik hoort het misschien een beetje aan mijn stem. Ik ben nog een beetje hees.
0: Waar ben je allemaal, naartoe gegaan dit weekend? Of waar was je? Moest je draaien?
3: Ja, ik heb op 3 hele fijne festivals mogen spelen. Vrijdag zat ik op Paradise City. Dan zaterdag zat ik in Nederland met Luminosity Festival. En dan zondag voor af te sluiten op Sunrise.
0: Wow.
3: En het was allemaal echt superleuk. Ook al was het een pittig weekend voor de vele festivals. Maar het was echt heel fijn.
0: Ja, toch wat kilometertjes gereden dan.
3: Ja, sowieso. Ik ben wel passenger princess geweest.
0: Ah, fantastisch. Ja, en het wordt ook alleen maar drukker voor jou. Hè? Want vanavond bel ik je op over Austin Beach. Dat is dat vette elektronische muziekfestival op het strand van Oostende. En daar ga jij zelf dit jaar ook draaien.
3: Ja, klopt. Ik mag daar op de vrijdag spelen. Ik ga de stage ook closen na Hanna Lane.
0: Wow.
3: En dat gaat echt super vet worden. Ik kijk er heel erg naar uit. Hanna is ook echt een super grave artieste. Dus ik kijk er eigenlijk heel erg naar uit om van haar over te nemen en daar de stage te mogen closen. Vorige keer dat ik daar stond, was dat echt vol een bak. Iedereen heeft daar bijna het kot helemaal afgebroken. Dus super fijn gewoon. Ik kijk er echt naar uit.
0: En dat op het strand van Oostende, kan niet mooier eigenlijk.
3: Nee. Hopelijk dat het geen hittegolf is, maar anders warmen wij het daar wel op. Zeg.
0: Ja, en je hebt het zeetje om je te verkoelen, dat is goed. Ik wil het ook graag even hebben met jou over die line-up, want jij hebt tips voor onze luisteraars. Dat zijn ontdekkingen en ook niet te missen artiesten. Ik laat ze even horen. First of all is er deze. Girls Don't Think, waarom mogen we deze niet missen?
3: Ja, dat is eigenlijk wel de artiesten eigenlijk van het moment. Want het zijn 4 vrouwen behind the decks die altijd gewoon zich super hard amuseren. Het is echt een heel fenomeen. Ze zijn super populair. En ja, ze brengen gewoon altijd een feestje. Het zijn heel veel verschillende genres met elkaar. Ze spelen garage, house, bass, wave tracks. Maar ja, het staat gewoon gegarandeerd voor echt een dikke, dikke bot. Dus ik zou er zeker naar gaan kijken.
0: Ja.
3: Het is echt wel de moeite waard.
0: Dat is een heel goede tip. En dan tip je ook nog deze. Ja, Rocketman, waarom tip je deze?
3: Ja, dat is eigenlijk een artiest die al heel lang bezig is en die ook eigenlijk een hele goede producer is. Ja, niemand weet eigenlijk wie dat het is, want hij draait met een grote ruimtehelm op, dus daarmee ook als Rocketman. En hij speelt eigenlijk voornamelijk 90s inspired techno met van die trance-invloeden. En ja, ik vind het eigenlijk heel fijn om te zien dat hij de laatste jaren wel veel meer recognition krijgt, omdat hij, zijn tracks eigenlijk zo goed zijn.
0: Ja.
3: En zoals je hoort, hij heeft eigenlijk wel een paar echt dikke hits gescoord dat heel veel DJ's hebben gespeeld. Hij heeft een remix gemaakt van Never Alone, wat je net hoorde, dat was Loca.
0: Ja.
3: Op Una Ora Mas. Ik denk, iedereen die een beetje in die technosfeer zit, die hebben dat al een keer eens gehoord in een set. Dus dat gaat volgens mij echt een dik feestje worden.
0: Ja, de Rocketman niet te missen. En dan is er ook nog ten derde deze. Ja, Eli Brown. Waarom staat deze ook in het lijstje?
3: Ja, dat is eigenlijk gewoon mijn persoonlijke favoriet. Dat is echt een van mijn favoriete artiesten ooit. Die is super hard gelaunched geweest na het nummer dat je nu net hoorde, Believe. Is die helemaal doorgebroken. Die toert de wereld helemaal af. En ja, voor iemand zoals ik die heel erg peak time techno eigenlijk speelt, is dit wel echt zo'n beetje de godfather van het moment. Die speelt echt gewoon mega grave peak time en mainstage techno. En er zit gewoon altijd heel veel energie in. Dus ik wil er eigenlijk zelf ook heel graag naar gaan kijken.
0: Dat gaat wel lukken, hè? Jullie spelen niet op hetzelfde moment. Dus wie weet.
3: Nee, ik denk het niet. Dus hopelijk kan ik even nog gaan testen. Maar ik zou zeker ook aanraden aan iedereen dat toch naar Ossen Beach gaat, om zeker Belgische talenten ook te gaan supporten. Want er staan ook gewoon keiveel Belgen. Hè. Portex gaat spelen, Mio gaat spelen. Andromedic, onze Jeroen de Lodder. Dus er staan ook wel echt heel vette Belgische artiesten. Dus ik zou die ook sowieso gaan supporten.
0: Ja, en dan wil ik graag als vierde tip ook graag Amber Broos toevoegen. Hè, aan de tips op de vrijdag van Ossen Beach. Dikke merci voor jouw drie tips, Amber. Veel succes met al die gigs. En tot snel, hè.
3: Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. Tot snel, hè.
0: Joe.

De nieuwe nummer 1 in de afrekening Storm 2 van Generation en Young Lean. Gisteren hebben we de hele dag tickets weggegeven voor die exclusieve generale repetitie van de War on Drugs trouwens. Maar ze staan nu donderdag ook op die mainstage van Rock Werchter natuurlijk. Blijf nog even hangen hier in de festivalzender. Want Rock Zottegem komt af na het VRT-nieuws van 8 uur. Dit is Holding On van die The War on Drugs. Tot zo!

0: Radio Brussel.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren is opgesloten geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleider hadden dat niet gezien en na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie op de hoogte bracht dat de jongen niet op school was geraakt. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen, zegt Marco Demerling.
2: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
3: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
2: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
1: Rick Dorfs wordt geen ereburger van de stad Leuven. Dat is opmerkelijk, want het is al langer de gewoonte om gewezen rectoren van de universiteit die eretitel wel toe te kennen. Zijn opvolger Luc zelfs krijgt de titel wel. Rick Dorfs spreekt van een politieke zet van de Leuvense vooruitburgemeester Mohamed Redouani.
4: Het wijst er toch wel op dat onze samenleving erg gepolariseerd geraakt en dat het heel moeilijk is om met mensen die misschien wat andere ideeën hebben, zoals ik, maar die toch helemaal binnen de democratie contouren passen, hoop ik toch, om die mensen dan nog in de traditie te betrekken. Dus er wordt hier duidelijk een uitzondering gemaakt en uiteraard is dat een politieke keuze van burgemeester Ridouani.
1: Een agent die 2 jaar geleden een man heeft doodgeschoten op de parking van het ziekenhuis in Dendermonde in Oost-Vlaanderen is dat, hoeft niet voor de rechter te komen. Volgens de raadkamer ging het om wettige zelfverdediging. In september 2024 had de agenten samen met een collega een man naar het ziekenhuis gebracht die een psychose had. Op de parking viel hij de 2 agenten plots aan. De familie van het slachtoffer gaat in beroep. Sport op het WK voetbal spelen Ivoorkust en Noorwegen tegen elkaar voor een plek in de 8e finales. Nicola de Brabander, hoe staat het daar bij de rust?
5: Wel, het was een beetje een teleurstellende eerste helft, moet ik zeggen. Maar toch ook 1 heerlijk doelpunt hebben gezien. Dat is voorlopig de samenvatting, want de 2 landen begonnen voorzichtig. Het was een gelijkopgaande eerste helft zonder veel doelgevaar. Ivoorkust dwong veel hoekschoppen af, maar daaruit kwam geen gevaar voort. En ook Noorwegen stelde er weinig tegenover, tot ineens een klasseflits van Antonio Nusa, ex-Club Brugge, die in minuut 39 de bal prachtig in de verste hoek krulde. De Nooren kregen meteen daarna nog 2 nieuwe kansen om de score verder op te drijven, maar daar slaagden ze net niet in. Maar Ivoorkust hoeft nog niet te wanhopen, denk ik, want Noorwegen heeft op dit toernooi nog in geen van zijn 3 wedstrijden 0 kunnen houden. De voorsprong bij de rust is dus krap 1-0 Noorwegen.
1: En dank je, Nicola. En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Bergs zich geplaatst voor de 2e ronde. Bergs won in 5 sets van de Fransman Hugo Humbert. Voor Rafael Collignon zit het toernooi er al op. Hij verloor in 3 sets van de Fransman Arthur Fies. Elise Mertens mag wel naar de volgende ronde. Zij won in 2 sets van de Duitse Laura Zygmunt. Vanavond brede opklaringen. Het koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. En temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.
6: De festivalzender.
0: Thaïs van Beurum.
7: Kurt en Karel van Rock Zottegem zijn hier. En we gaan het hebben over al het moois dat je daar in de Vlaamse Ardennen kan zien en horen. Zoals de mannen van Days bijvoorbeeld.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.
8: Never mind.

0: Studio Radio, maar ook de architecten van Rock Zottegem.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn
1: Rock Zottegem.
0: Want deze zomer komen al die Belgische festivals langs bij ons op Studio Brussel in de festivalzender. En vandaag heb ik mooi bezoek voor mij staan, straight from Zottegem. Dag Kurt, dag Karel.
3: Goedenavond Thijs.
0: Goedenavond en Koor. Ik wilde heel graag nog een woordmopje maken over Zottegem, maar ik denk dat dat iets te cliché is, dus ik ga het niet doen. Over jullie.
3: We zijn dat gewoon.
0: Ik dacht het wel. Het is bijna zover. Volgende week, van 10 tot 12 juli, kunnen we opnieuw met z'n allen naar Rock Zottegem. Hoe verloopt de opbouw?
3: Wel, we zijn gisteren gestart met de opbouw. Dus we zijn stilaan begonnen aan de mainstage. Ja. We hebben natuurlijk het goede weer mee. En het gaat zo blijven tot en met volgend weekend. Dus we kijken er echt naar uit. Maar er ligt nog heel wat werk op de plank.
0: Fantastisch wel. En wat staat er al van de mainstage?
3: Wel, we zijn bezig aan de tent. Die dit jaar nieuw is. We hebben een soort constructie. Nieuwe constructie. Het is niet echt een tent-tent meer. Zodanig dat we ruimte winnen. Dat we ook gaan voor meer sfeer en gezelligheid. Ja. Maar we kijken er echt naar uit.
0: Ja, dat zal wel.
4: Ze komt trouwens rechtstreeks van Graspop.
0: Ah, voilà, kijk, fantastisch. Recyclage, maar ja, goed, is goed, hè. Dat voelt waarschijnlijk allemaal heel spannend. Kan je even kaderen voor luisteraars die er nog nooit geweest zijn op Rock Zottegem? Welk soort festival is dat?
4: Ja, het is misschien een beetje chauvinistisch om te zeggen. Maar het zijn eigenlijk niet ons woorden, maar de woorden van de festivalbezoekers. Die zeggen dat het eigenlijk een van de gezelligste festivals van België is. En waarom? Ja, wij trachten gemoedelijkheid een beetje te combineren met professionaliteit. Dat heden ten dagen nodig is bij een organisatie van een festival. Maar wij zijn eigenlijk als Zottegem de poort van de Vlaamse Ardennen. En ons festivalterrein kadert aan de ene kant aan het park van Breivelde en aan de andere kant aan het sportcomplex van Zottegem, voetbalvelden, baseballvelden, hockeybalvelden en dergelijke. En eigenlijk, park van Breivelde kun je ook zo'n beetje vergelijken met Minnewaterpark, maar dan heel heuvelachtig.
3: Veel mooier.
0: Waar het Cactusfestival is, toch?
4: Voilà, inderdaad. Wij bestaan eigenlijk al sinds 1994.
0: Ja.
4: En we trachten een combinatie te doen van gevestigde waarden met jong opkomend talent.
0: Ja, dat lukt heel aardig. Straks gaan we het hebben over die line-up van jullie. Ja, die Bevegemse vijvers en zo, dat spreekt wel heel hard tot de verbeelding. Die Vlaamse Ardennen, dat lijkt mij een prachtige weide. Hoeveel mensen kunnen daar bij jullie op die weide?
4: Ja, dat is per

0: wordt eigenlijk ook elk jaar een beetje uitgebreid. Ook met live, niet alleen DJ's, maar ook live acts en dergelijke.
1: Ja. Kijk, hoe groter, hoe liever, hoe zotter u liever in Zottegem. En ja, we gaan er alles over horen, over die nieuwigheden met de line-up, noem maar op. Nog het hele uur lang. En wat ik je wel al kan vertellen, is dat Snow Patrol daar op de mainstage staat op vrijdag 10 juli. Alsjeblieft.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: voor de mannen van Deus en Snow Patrol op die mainstage van Rock Zottegem. Op vrijdag 10 juli die fantastische Sylvie Kruijsch was dit. En Girls.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetter.
1: Rock Zottegem.
0: Ja, ik ben blij dat we de pieren uit de neus van Karel en Kurt, broers en bezielers van Rock Zottegem, mogen halen deze avond. Nog tot 9 uur zijn ze hier te gast bij ons in de festivalzender. Kurt en Karel, neem ons eens mee terug in de tijd. Hoe is het allemaal begonnen bij Rock Zottegem?
3: Wel, het is begonnen in de winter van 1994 op mijn kot in Gent, waar we studeerden. Karel en ik studeerden beiden in Gent. En we wilden iets organiseren voor de Zottegemse jeugd. En we dachten aan een klein festivaletje aan het begin van de zomer, zodanig dat de examens letterlijk en figuurlijk konden doorgespoeld worden. En de rest is geschiedenis. Misschien er wel bij vertellen, dat is dat wij wel een zware tweede zit overgehouden hebben aan die eerste editie. We wisten totaal niet waar dat we aan begonnen, maar we hebben heel veel plezier gehad in die 32 jaar. Wel ongelooflijk veel plezier gehad. Ja. We hebben er nog geen seconde spijt van gehad.
0: Ja, dat kan ik geloven. Kijk, jullie zijn hier nu bij ons om het te hebben over de 31ste editie. Klopt dat?
3: Klopt, ja.
0: Die van 2026, dus volgende week al. En je sprak al van een nieuwe tent die recht van Grospop komt als mainstage. Zijn er nog andere nieuwigheden dit jaar?
3: Wel, Karel heeft het er net al gehad over onze dance stage. Ja. Waarbij dat wij dit jaar opnieuw meer live gaan programmeren. Zowel DJ's, maar ook hip-hop bands gaan we daar programmeren. Plus elk jaar een andere nieuwigheid zijn ook onze cocktails. We hebben een hele toffe cocktailbar. En elk jaar trachten we nieuwigheden in die cocktailaanbod te brengen. En het is echt een aanrader voor wie naar Rock Zottegem komt om de cocktailbar te bezoeken. Ja. Vriendelijke mensen, goede bediening en vooral huisbereide cocktails.
0: Aan mij heb je het al verkocht. Wat is jouw favoriete cocktail die daar op het menu staat?
3: Wel, ik denk dat het dit jaar Black Fuel wordt.
0: Oeh, Black Fuel, dat klinkt gevaarlijk.
3: Explosief.
0: Wat zit daar allemaal in?
3: Dat mogen we niet vertellen. Ah. Dat moet je zelf komen.
4: Die worden ter plaatse gemaakt.
0: Mogen we het niet weten?
4: Ja, voor mij is het een Suds & Soda. Die ook op.
0: Oeh, een Suds & Soda. Heel goed. Goeie naam ook.
4: Met niet te veel soda.
0: Nee. Oké. Okay. Er is ook een Rock Zottegem cocktail. Klopt dat?
3: Wel, dit is de verrassingsact. Hè. Altijd een Rock Zottegem cocktail. Dat wijzigt elk jaar. En het is ook een hele ervaring om dat altijd mee te maken. Er is een vast publiek voor die elk jaar onze Rock Zottegem cocktail komt proeven.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Mij mag je al eentje schenken als ik daar langskom. Van 10 tot 12 juli in de Bevegemse vijvers op Rock Zottegem liever. Er staan ook veel Belgische rockers op jullie line-up, zoals de Skeps. Die staan op vrijdag 10 juli op de mainstage.
2: De festivalzender!
1: Studio Brussel.
0: Dit is Hard Times van de Skeps.

0: Hard Times van de Scabs, maar oh, zo mooie tijden voor jou en mij, want Rock Zottegem is hier.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Rock Zottegem.
0: En daarmee bedoel ik Karel en Kurt van Rock Zottegem. Jullie hebben een ferme line-up dit jaar. We gaan er even door.

0: Ik hoor onder andere OMD, Channel Zero, Sylvie Kreusch, Kraftwerk, Snow Patrol, Deus, The Scabs. Ja, daar ben je toch wel heel trots op.
1: Wel, we zijn inderdaad heel tevreden, maar ook heel trots op de line-up die we samengesteld hebben voor de 3 dagen. Belgen afgewisseld met internationale artiesten. We weten ook waar het ons publiek hongerig naar is. En we zijn, zoals je zegt, heel tevreden met die line-up.
0: Ja, dat zal wel. Want hoe bepalen jullie dan die muzikale invulling van jullie affiche?
2: Wel, eigenlijk zijn wij nu bijvoorbeeld al aan het overleggen naar volgend jaar toe, naar 2027 toe. Dus wij gaan naar boekingskantoren waar wij ons verlanglijstje voorleggen. Sommige zijn haalbaar, andere zijn minder haalbaar. Maar ook wij krijgen ook aanbiedingen van diezelfde boekingskantoren eigenlijk. En dan gaan wij samen overleggen wat er gebeurt. Dikwijls zijn we... hebben we dezelfde mening, maar het gebeurt ook dat een van de twee zijn veto stelt en zegt nee, dat gaan we nu echt niet doen.
1: Ja. We hebben nooit ruzie. We hebben nooit ruzie. Maar we pingpongen heel veel naar elkaar, met name.
0: Nee. Ja, dat is handig als je broers bent. Die kan niet lang boos blijven. Ja, je vindt waarschijnlijk ook wel elke artiest op jullie line-up goed, veronderstel ik. Maar ik ga toch vragen, naar wie kijken jullie het meeste uit?
2: Voor mij is dat eigenlijk Snow Patrol. Ja. In de jaren 2000, toen ze nog een opkomende band waren, heb ik ze ooit gezien in het voorprogramma van U2.
0: Ja.
2: Ik ben ze blijven volgen. Een paar jaar terug een beetje uit het oog verloren, maar 2 jaar terug dan gezien in de barn op Rock Werchter. Ik was opnieuw omvergeblazen. En vanaf toen stonden ze op stip nummer 1.
0: Ja, en volgende week zijn ze erbij. En bij jou, Kurt?
1: Ja, ik kijk meest uit naar Kraftwerk. Is volgende week zaterdag, 11 juli. Het is een band die ik al als tiener een beetje volg. Ik vind die mannen heel tof, de pioniers van de elektronische muziek. Ook grote inspiratoren voor wat dan later de techno geworden is. Dat heeft mij altijd heel gefascineerd. Ook een manier van optreden, tussen aanhalingstekens, met die schitterende visuals. Ook de sound die ze produceren. Ja, het spreekt mij aan. Ik kan erin opgaan. Ik kijk er echt wel naar uit.
0: Ja, je bent niet alleen, denk ik. Het zijn oude rotten uit het vak. Maar er zit ook jong nieuw talent bij. Wie is de oudste, wie is de jongste dan op de line-up?
1: Wel, de jongste is Rosie Stewart op vrijdag. En de oudste zou normaal gezien ook Neil Young zijn geweest. Die oorspronkelijk was aangekondigd. Ons festival was al uitverkocht begin 2026. En dan kwam opeens het nieuws dat Neil Young zijn volledige Europese tournee cancelde. Dat was eventjes slikken, maar we niet bij de pakken blijven zitten. Er onmiddellijk weer aan de slag gegaan. We hebben die schitterende line-up kunnen samenstellen voor de vrijdag. En ondertussen is dan de frontman, hè, Raf Gutter, de zanger zal het niet zijn, maar de frontman Raf Gutter van Kraftwerk, de oudste, die in augustus 80 wordt.
0: Ja, jullie hebben dat toch nog fantastisch gedaan. Dat is een ongelofelijke line-up. Rosie Stewart, winnaar van de Nieuwe Lichting dit jaar trouwens. Is er een verborgen parel die volgens jullie nog de ontdekking van jullie festival zal zijn?
2: Ik persoonlijk denk dat veel mensen gaan verschieten van Stone.
0: Ja.
2: Bij het brede publiek zijn die nog niet echt heel goed gekend, wel bij het Studio Brussel publiek. Ja. Maar ik denk dat veel mensen daar echt gaan van verschieten wat potentieel die band geeft, band uit Liverpool heeft.
0: Het zijn fantastische performers, die mensen van Stone. Maar we gaan nu luisteren naar de Duitsers van Kraftwerk. Die staan dus volgende week zaterdag 11 juli op jullie mainstage. Dat is geen nieuwe ontdekking, maar wel een headliner van je welste.
3: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: van Stone. Heel logisch dat dit een must-see is voor Kurt en Karel van Rock Zottegem. Op 11 juli op de mainstage daar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rock Zottegem.
0: Rock Zottegem is hier nog steeds te gast bij de festivalzender. En het kriebelt toch al om naar die Bevegemse vijvers af te zakken. Daarnet hoorden we Tour de France van Kraftwerk. En tegen dat ze bij jullie op de mainstage staan, is die echte tour ook alweer begonnen natuurlijk. En dat konden jullie niet zomaar laten passeren.
3: Wel, we weten inderdaad dat, dat Raf Hutter van Kraftwerk een enorme wielerfan is. En voor de gelegenheid zullen we de kleedkamer van Kraftwerk aankleden met wielertruitjes. We bieden hen ook trouwens een Ronde van Vlaanderen experience aan, want Zottegem ligt op parcours van de Ronde van Vlaanderen. Dus met een uitstap naar het centrum van de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. En we doen hem ook een boekcadeau van Eddy Merckx. 525 zegens van de kannibaal. Maar dat mag je hem nog niet zeggen.
0: Oké. Ik weet niet of hij luistert. Ik denk het niet. Maar dat klinkt als iets absoluut mega fantastisch. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat verlopen eigenlijk, dus hou ons op de hoogte. Ik kijk naar jullie line-up en ik zie heel veel landgenoten staan. Is dat belangrijk voor jullie?
4: Ja, zeker, want in België is er heel veel potentieel, heel veel talent, die ook internationaal top zijn. Ik denk maar aan deze bijvoorbeeld, die deze zomer hun enigste concertfestival geven in België. Ja. Op Rock Zottegem. Ook Sylvie Kruijs, heel belangrijk. En Channel Zero natuurlijk, Kurt, want die heeft een band met Zottegem. Hè?
3: Ja, die heeft absoluut een band met Zottegem. Frankie de Smet van Damme, de frontman van Channel Zero, is geboren in Zottegem, heeft er tot zijn 18 jaar gewoond, heeft daar de straten en cafés onveilig gemaakt. Het is trouwens de vierde keer dat ze op Rock Zottegem staan. En daarboven is Frankie ook Peter van ons festival.
0: Wauw, oké. Okay, ja,
3: dus hij kon niet ontbreken, nee. zeker niet aangezien dat ze aan een afscheidstournee bezig zijn. Dan kregen wij heel veel vraag van Rock Zottegem bezoekers om een tocht te programmeren. En we zijn daar vanzelfsprekend op ingegaan. Want het zijn altijd topshows op Rock Zottegem.
0: Ja, voorkeursbehandeling. Van Frankie
3: zoiets,
0: Smet van Damme,
3: voilà.
0: Is er ook nieuw Belgisch bloed op de affiche? Ik denk het wel.
4: Ja, zeker en vast. Rosie Stewart bijvoorbeeld.
0: Winnaar Nieuwe Lichting.
4: Die gaat die wedstrijd niet winnen zonder een mooie toekomst tegemoet te gaan. Dus die mocht zeker bij ons niet op de affiche ontbreken. We hebben in het verleden trouwens nogal bands gehad. Vorig jaar bijvoorbeeld Alice May en Kaat van Stralen. En ik denk dat Rosie Stewart in dezelfde voetsporen gaat treden.
0: Zeker weten. Ja, we hebben jou nu al zo lang warm gemaakt om af te zakken naar Rock Zottegem. Naar die Bevegemse vijvers. Dus misschien denk je nu van ja, hallo, ik moet daar tickets voor kopen. En zeker doen, want het is mega de moeite. Maar je kan misschien net iets luxueuzer naar het festival, dankzij jullie, Kurt en Karel. Wij mogen iets weggeven. En het is iets heel moois. We mogen één VIP-arrangement weggeven voor vrijdag en zaterdag voor twee personen ter waarde van meer dan €800. Toegang tot Rock Zottegem op vrijdag en 11 juli. Parkeerkaart voor de VIP-parking. Er is een Rock Zottegem apéro bij. VIP-dinner in jullie VIP-restaurant. Drankbonnen. Toegang tot het VIP-terras. En die festivalweide natuurlijk. Dat is ongelooflijk veel.
4: Ja, dat is heel veel. En niet vergeten dat in ons VIP-restaurant dikwijls bezocht wordt door onze artiesten. Dus die het ook uitnodigend vinden. Heel mooi ingericht. Heel lekker eten. Exclusief. Ja. En dikwijls komen daar de artiesten rondlopen ook. In de VIP-ruimte. Dus,
0: en dat krijg je er dan ook nog eens bovenop.
4: Ja.
0: Gewoon naast de artiest eten waarvoor je naar het festival komt. Klinkt het iets voor jou? Dan spits je oren nu best heel goed. Want we gaan een vraag stellen en als je daar het juiste antwoord op weet, dan stuur je dat best even door in de app van Studio Brussel. Samen met je telefoonnummer. En de vraag luidt, ik laat het aan een van jullie.
4: De hoeveelste keer maakt Channel Zero het podium van Rock Zottegem onveilig met hun zware metalen?
0: Dat lijkt me duidelijk. De hoeveelste keer staat Channel Zero op Rock Zottegem? Weet je het antwoord? Dan moet je dit nu sturen in de app

0: op de mainstage. En jij kan dat misschien van op de eerste rij meemaken als VIP.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rock Zottegem.
0: Want we delen hier een VIP-arrangement voor Rock Zottegem uit ter waarde van meer dan 800 euro. Ik herhaal nog even wat daarin zit. Toegang voor vrijdag en zaterdag voor twee personen. Parking, een Rock Zottegem apéro, een VIP-diner, drankbonnen en toegang tot het VIP-terras. En misschien de mogelijkheid dat je een dinertje eet naast een artiest die daar op de line-up staat. En als alles goed gaat, dan spreek ik nu met Arthur uit Zwevegem.
3: Ja, dat klopt. Hallo.
0: Klopt dat? Hallo. Dit VIP-arrangement, dat klinkt toch bijna te goed om waar te zijn, Arthur?
3: Ja, dat is wel waar. Klinkt inderdaad goed.
0: Ja, we hebben een vraag gesteld daarnet, namelijk voor de hoeveelste keer zal Channel Zero op Rock Zottegem spelen? En jij denkt het antwoord daarop te weten. Wat was het antwoord dat jij stuurde in de app?
3: De vierde keer.
0: De vierde keer. Ik ga kijken naar Kurt en Karel, is het juist?
4: Alweer een winnaar.
0: Alweer een winnaar. Hoera. Goed zo, Arthur. Jij gaat VIP naar Rock Zottegem.
3: Amai, zot. Ja.
0: Dat is absoluut zot. Jij gaat Frankie de Smet van Damme en Co. Channel Zero daar voor die vierde keer dus op het festival zien. Jij voor de eerste keer, denk ik. Want ben je al naar Rock Zottegem geweest?
3: Nee, dat zal de eerste keer zijn.
0: Spannend. Kijk, een pakket ter waarde van meer dan 800 euro komt op jouw naam te staan. Wie mag er meegenieten van die voorkeursbehandeling?
3: Ik denk mijn vriendin.
0: Dat was toch lang twijfelen. Maar jouw vriendin mag dan toch mee. One lucky bastard is zij. Arthur, ik wens je heel veel plezier daar op Rock Zottegem. En zwaai een keer naar Kurt en Karel ook. Hè. Die lopen daar ook rond.
4: En je mag ook een pintje trakteren.
0: Ah wel.
3: Zeker.
0: Je mocht een pintje trakteren. Keigoed. Veel plezier, Arthur.
3: Super, dank u
0: wel. Fijne avond.
1: Festivals beleef je bij Studio Brussel. De festivalzender.
5: Help. Strangers bearing down on me. Help. No one else can cry for me. Help. What is going wrong?

0: Arthur gaat VIP naar Rock Zottegem volgende week en gaat deze Channel Zero daar aan het werk zien.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Rock Zottegem.
0: Kurt en Karel, ons uurtje samen loopt op zijn einde helaas. Ik ben heel blij dat ik van al dat moois op jullie line-up heb kunnen meegenieten. En dat ik dat heb mogen draaien dit uur. Bij welke artiest verwachten jullie zo wat het grootste amazing moment?
3: Oh, ik denk dat dat op vrijdag wel bij The Scap zal zijn. Ja. En je hebt het daarnet al gedraaid. Hard Times, dat wordt waarschijnlijk luidkeels meegezongen. Waarschijnlijk zullen The Scap zich herinneren vroeger in hun beginjaren dat er dan met een aansteker werd. Hey. Terwijl dat nu met het lichtje is van uw smartphone. En op zaterdag denk ik dat het wel bij OMD zal zijn. Bij Enola Gay. Ja. Denk ik, dit is een echte jukebox OMD. Dus ik denk wel dat dat ook overtuigend zal zijn.
0: Zit snor sowieso. Dat komt goed.
4: En eigenlijk een weetje.
0: Ja?
4: OMD heeft de mosterd een beetje gehaald bij Kraftwerk. Dat zijn hun grote voorbeelden. En die waren heel, heel tevreden om samen op de line-up te staan.
0: Dat zal wel. Ah, de cirkel is rond voor OMD. Kijk, goed. Zijn er nog momenten uit vorige edities die echt in jullie geheugen gegrift staan? Amazing momenten of...
3: Wel, wat mij betreft, ik ben van als prille tiener al fan van Simple Minds.
0: Ja.
3: En toen die bij ons op Rock Zottegem stonden en dan weer klinkt Don't You Forget About Me, die eerste tonen, daar ben je volledig mee, daar ben je verkocht. En dan ben je wel een beetje fier dat je Simple Minds, dat we daar met z'n allen in geslaagd zijn om die op onze podium te krijgen. Terwijl als 14, 15-jarige sta je te dansen op een dansvloer, luisteren naar Simple Minds, dat is onbereikbaar.
0: Ja.
3: Maar kijk, in 2010 stond op ons podium. Dat deed me wel kippenvel krijgen en mijn haren recht staan.
0: Ja, en je hebt er wel niet veel op je hoofd. Maar...
3: Geen.
0: Ik moest het zeggen, hè. Ik moest het zeggen.
4: Voor mij was het eigenlijk Placebo. Omdat op dat moment, we hadden die in 2015. En eigenlijk toen we dat kenbaar maakten, dacht iedereen dat onze website gehackt was.
0: Oh.
4: Dus, en dat Placebo aangekondigd was, maar dat dat onmogelijk was dat Placebo zou verschijnen op Rock Zottegem. Maar toch is het er ons gelukt.
0: Ja. Ongelooflijk. Kijk, dat zijn geen kleine verwezenlijkingen. Dat is ongelooflijk. Ja, op 12 juli, op die zondag, gaan jullie deuren weer toe. Hoe vieren jullie zo'n geslaagde editie?
4: Wel, eigenlijk starten we onmiddellijk met de afbraak.
0: Oké.
4: Dus het festival sluit om 12:30 op. Maar we werken eerlijk gezegd tot rond 3:00. En dan zakken we allemaal af naar de cocktailbar.
0: Ja. Okay.
4: Eigenlijk met alle medewerkers. Ik moet zeggen, het is al heel lang licht vooraleer dat we het festivalterrein verlaten.
0: Dat klinkt heel goed. Ja. Kijk, ik wens jullie keiveel succes volgende week. Dat wordt ongetwijfeld een knaleditie daar van Rock Zottegem van 10 tot 12 juli, de Bevegemse vijvers in die mooie Vlaamse Ardennen. Dankjewel voor jullie bezoek, Kurt en Karel.
3: Heel graag gedaan.
0: En tot volgende week.
4: Dankjewel, Thaïs.
3: Tot dan.
4: We kunnen nu geen combi-VIP-ticket aanbieden, maar heel hartelijk welkom op Rock Zottegem.
0: Ik kom af, sowieso. Merci.
3: Tot dan.

0: Ja, ook Kraantje Papi staat op zondag op Rock Zottegem.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Ja, heel tof bezoek hadden we vandaag in de studio met Kurt en Karel. Morgen krijgen we weer nieuwe festivalorganisatoren over de vloer. En dan komt Doer langs.
3: Jonge papa, zeg ik altijd voor die droom gaan. Luister naar uw vrienden en geliefden die er ook staan.
0: Daar ga je onder meer deze zwangere Guy kunnen zien. Dus morgen ontdekken we samen alles over dat festival daar over de taalgrens. Tot morgen bij een nieuwe festivalzender.
2: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
1: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers gegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn er ruim 6.000 mensen gered. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt hoe een leerling van een school in Aalst gisterochtend enkele uren opgesloten is geraakt in een bus. De jongen van 12 die in het buitengewoon onderwijs zit, was morgens in slaap gevallen op de vloer van de schoolbus. De chauffeur en de begeleidster hadden dat niet gezien. Na de rit ging de bus op slot. Pas enkele uren later kwam er actie toen de juffrouw de familie op de hoogte bracht dat de jongen niet op school was. Hij is dan ongedeerd in de bus teruggevonden. De Lijn zoekt nu uit wat daar is fout gelopen. Lopen, zegt Marco Demerling.
5: Ja, de procedures zijn heel duidelijk. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider om zich te vergewissen dat er geen leerling meer op het voertuig zit.
6: 4 kinderen zijn opgestapt, 3 zijn eruit gestapt. Dat moet toch opvallen?
5: Vandaar dat wij samen zitten met alle betrokkenen. Hoe is dit kunnen gebeuren?
4: Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper in West-Vlaanderen heeft een vrachtwagen zijn lading verloren. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten zijn ter plaatse om de smurrie op te ruimen, want de weg lag er gevaarlijk bij, vertelt de brandweerkapitein Johan Bonnier.
7: Erwtjes, dat is zetmeel met een cellulosevlies. We kunnen dat een stukje verwijderen. We gebruiken ook een klein beetje schuim, maar het vraagt heel wat werk. We hebben ondertussen 2 tankwagens en 2 autopompen ingezet om het toch wel vlot te laten lopen. De vrachtwagen was niet meer ter plaatse. Hij heeft het pas opgemerkt als hij bij het lossen zag dat hij zijn lading niet meer mee had.
4: Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander, Noorwegen heeft er wel voor moeten knokken.
8: Ja, absoluut. Maar in minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voortijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong, schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
4: Dank je, Nicola. Op het tennistoernooi van Wimbledon heeft Alexander Bloks niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Vanavond brede opklaringen, koelt af van 8 tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken met enkele buien en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Studio Brussel. Brussel.
9: When the sun goes down, the sun goes down.
1: Tinneke van Ransbeek.
0: Heet de surfboys, die catchen graag zo'n waves op zee. Maar jij en ik, wij surfen liever met de schoonste geluidsgolven mee. Hoezee?
1: Je luistert naar
2: Studio Brussel.

0: Love Regenerator en Steve Lacy.
1: Sometimes I love you way too much.
0: Je hoorde ze met Live Without Your Love. Het moment van de dag is aangebroken dat je die stinkstokken mag uittrekken en op je blote voeten moet huppelen. Dus huppel maar in de tuin, in de stad of op dat grindpad als dat dan meer je ding is. Want alleen maar happy flappy hippie vibes met Crystal Fire.

you dancing. Er is hier net in de wc-pot op onze Studio Brussel werkvloer een fles opgedoken met daarin een briefje en het volgende opschrift. Hi, dear Studio Brussel luisteraar. Have a nice summer. Greetings, the police.

OJ, you and me. Is je sterrenbeeld een weegschaal, watermanneram of leeuw? Dan zit de kans er heel hard in dat jij gewoon een match made in heaven bent met astrolover en tweelingen Chanel Trijs. En dan is top down misschien vanaf nu wel je nieuwe.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music. Life is music.
6: Studio Brussel.
7: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. Ja, alleen de korte en de dodentol blijft oplopen.
8: Ja, er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
7: Dank je, Alain. In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vice-president J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. Op de snelweg A19 van Kortrijk naar Ieper heeft een vrachtwagen zijn lading verloren ter hoogte van Zonnebeke. Het gaat om 30 ton erwten. Er lag een groen spoor van 500 meter lang op de weg. Verschillende brandweerposten kwamen ter plaatse om de smurrie op te ruimen, maar dat is niet eenvoudig, vertelt de brandweerkapitein Johan Bollier.
9: Het moeilijkste is dat zetmeel wegkrijgen. Dat vliesje, dat cellulose vliesje, lost gemakkelijk, maar het zetmeel zit tussen het asfalt en vraagt heel wat werk. Ik denk ja, dat een vrachtwagen was van 40 ton, dus dat zal wel een 25, 30 ton erwtjes zijn. Dus al gerekend, een kilo erwtjes dat je daar met 6 kunt aan eten, dan weet je hoeveel keer dat je ervan kunt eten.
7: Hoe de lading op de weg is terechtgekomen is nog niet duidelijk. De chauffeur was pas op de hoogte toen hij wilde lossen. Sport op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. Noorwegen versloeg Ivoorkust met 1-2. Nicola de Brabander.
10: In minuut 86 was het dan toch weer de onvermijdelijke Erling Haaland die met zijn 5e doelpunt al van het toernooi voor de winning goal zorgde. Noorwegen was in een gelijk opgaande wedstrijd kort voor rust op voorsprong gekomen na een knappe plaatsbal van Antonio Nusa. Maar een kwartier voortijd zorgde invaller Amad Diallo na een knappe dubbelpaas voor de gelijkmaker. Noorwegen had zich in de tweede helft vooral beperkt tot het verdedigen van de voorsprong, schrok ineens toch weer wakker. En het was dus uiteindelijk toch weer steraanvaller Haaland die zonder de bal zelf goed te raken alsnog de 2-1 binnenduwde. In de 8e finale wacht nu voor Noorwegen de 5-voudige wereldkampioen Brazilië.
7: De Nederlandse voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De 3 spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 hun sociale media afgeschermd. En in het tennis heeft Alexander Bloks op Wimbledon net niet kunnen stunten tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Bloks verloor in 4 sets, 6-4, 6-7, 7-6 en nog eens 7-6. Ook voor Rafael Collignon is de eerste ronde de eindhalte. Sisu Bers en Elise Mertens mogen wel naar de tweede ronde. Het weer vannacht, brede opklaringen, het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken. Mogelijk enkele buien, temperaturen tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Studio Brussel.

0: Kreeg je van je baas op je verlofverzoek een dikke nee? Dan kan je nog altijd met Vampire Weekend op holiday. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Vampire Weekend. En Holiday, ik weet niet wat jij 17 jaar geleden aan het doen was, maar ik was toen 13 jaar en volledig tot over mijn oren verliefd op de jongen in de videoclip van Love Generation. Ja, die reed zo met zijn fiets heel de wereld rond. En ik vond dat schattig, denk ik. Ja, alleen al deze intro geeft me volledig vlinders in de buik. Ik hoop bij jou ook. Je krijgt dus Bob Sinclar, Love Generation.

DJ Gregory. Met Block Party. Tegenwoordig kan je voor $26 net op en af met de trein naar de zee. Om dan een ritje met de go-kart te maken. Maar dan wel exclusief go-kart. Maar in de jaren 60 kocht de Velvet Underground voor datzelfde bedrag één portie heroïne.

Stromae, de Fleur. De kans dat jij nu aan het BBQ'en bent, is wel zeer groot, denk ik. Maar misschien merk je op dit moment op dat je Merguez-worstjes zijn aangebrand. En is de winkel ook al toe en zijn de frikandellen van de nachtwinkel nu ook niet bepaald wat je in je hoofd had? Wel, dan zou je oldschool een schietgebedje kunnen doen. Of misschien net iets efficiënter gewoon Fragma laten passeren met Tokas Miracle.

van Clairo. Het volgende nummer had ik bijna aangekondigd als Danielle Sit on My Face. Maar dan realiseerde ik me dat Fred Again niet in de porno-industrie zit en het gewoon Smile on My Face is. Enjoy. Sometimes I want

We vragen je al heel je leven af hoe je ook alweer, hoe zeg je het ook alweer in het Japans zegt. Wel, het antwoord kreeg je net van Aili, namelijk Nandake. Nee, je hoort nu geen bende cowboys op paarden die komen aangegaloppeerd. Het is veel leuker. Het zijn de vaccins met I Always Knew.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal €64 betalen in plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar de impact op de verkeersveiligheid zal beperkt zijn, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS. De pakkans moet vooral omhoog, dat zei hij interessant.
2: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen.
3: Ja.
2: Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor dat men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
1: In de Verenigde Staten is er voortaan geen limiet meer op het geld dat politieke partijen mogen uitgeven tijdens federale verkiezingscampagnes. Het Hooggerechtshof draait zo een kieswet van 50 jaar geleden terug. De zaak was aangespannen door een groep republikeinen, onder wie vicepresident J.D. Vance. De limiet bestond om te verhinderen dat grote gelddonoren te veel invloed zouden kunnen hebben op het resultaat van verkiezingen. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na de uitschakeling van Nederland op het WK afgelopen nacht. De drie spelers die een strafschop misten tegen Marokko, Kluivert, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Nederlandse Voetbalbond zegt ervan te walgen dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de drie spelers hun sociale media afgeschermd. En op dat WK voetbal is Frankrijk zo net begonnen aan de wedstrijd tegen Zweden voor een plek in de achtste finales. Na enkele minuten staat het daar nog 0-0. Vannacht brede opklaringen, het koelt af tot 15 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Vanaf morgen 1 juli betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50 zal 64 euro betalen in plaats van 58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met een promille net boven de alcoholimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen en dus bijzonder veel inkomsten. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes om de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, zei ze. Films in ter zake en er is meer dan handhaving alleen.
1: Je moet ook blijven sensibiliseren, je moet ook de infrastructuur blijven aanpassen en je moet ook zorgen voor aangepaste straffen. Men heeft bijvoorbeeld nu, als je boven de 0,8 promille zit, ben je ook meteen je rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Tot 3 jaar geleden was dat bij 1,5 promille. Ja, dat is meteen zorgen, hoe raak ik morgen op mijn werk, hoe breng ik de kinderen naar de hobby's. Dat heeft wel degelijk een grotere impact dan een overschrijving doen en een paar 100 euro kwijt zijn.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft erop lopen, vertelt Alain de Korte.
2: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
0: Sport op het WK voetbal speelt de vice wereldkampioen Frankrijk op dit moment tegen Zweden voor een plek in de 8e finales. Bij de rust staat het 1-0 voor de Fransen, een doelpunt van Kylian Mbappé. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling van gisteren tegen Marokko. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er bijzonder veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hij. De Nederlandse Voetbalbond gaat melding doen van haatelijke reacties na die uitschakeling. De 3 spelers die een strafschop hebben gemist tegen Marokko, Kluiver, Timber en Somerville, kregen een hoop racistische berichten en afbeeldingen op hun sociale media. De Voetbalbond zegt ervan te walgen en dat die reacties naar het meldpunt tegen discriminatie gaan. Mogelijk kan er daarna een gerechtelijke vervolging komen. Ondertussen hebben de 3 spelers hun sociale media afgeschermd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde. Serena verloor in 3 sets van de Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld en 20 jaar oud. Serena is 44 en won Wimbledon 7 keer. Het was 4 jaar geleden dat ze nog eens een enkel wedstrijd had gespeeld. Het weer nog vannacht, brede opklaring. Het koelt af tot 15 graden. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag stapelwolken met enkele buien. Temperaturen tot 25 graden. Zo dinsdag 30 juni zit erop. Een goede nacht.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: op Brussel.
1: 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanaf vandaag betaal je 10% meer voor kleine verkeersboetes. Wie iets te snel rijdt in een zone 50, zal €64 betalen in de plaats van €58. Ook voor gsm-gebruik achter het stuur en voor rijden met promillen net boven de alcohollimiet zijn er hogere boetes. Het gaat elk jaar om miljoenen overtredingen. Maar volgens verkeersinstituut Vias is de impact van hogere boetes op de verkeersveiligheid beperkt. Vooral de pakkans moet omhoog, dat zei Stef Willems in Ter Zake.
2: Als je bijvoorbeeld veel meer gaat controleren op bestuurders onder invloed van alcohol, of bijvoorbeeld een trajectcontrole, je ziet dat, maar in eerste instantie lopen veel mensen tegen de lamp. Eens ze weten dat die trajectcontrole werkt, zie je die percentage bestuurders in overtreding heel snel afnemen. Ja. Hetzelfde als het gaat bijvoorbeeld over alcohol en drugs. Men heeft een tiental jaar geleden de politie snuffelaars gegeven, waardoor men veel meer bestuurders kan gaan controleren. We zien jaar na jaar het aantal bestuurders onder invloed van alcohol dalen. Dus er zijn wel degelijk manieren om de verkeersveiligheid te verbeteren.
1: De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent. Weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in de Duitse stad Stade zou eerder ook als een jonge baby door elkaar geschud hebben. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor de verwondingen die het kind daardoor had opgelopen. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. Maandag opende de man het vuur op medewerkers van een zorginstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Erling Haaland scoorde in de 86e minuut het winnende doelpunt. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Straks om 3 uur speelt Mexico nog tegen Ecuador. En vanavond is het dan weer aan de Rode Duivels. Om 10 uur onze tijd strijdt België tegen Senegal voor een plaatje in de 8e finales. Dankzij de 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland werden de Duivels uiteindelijk toch groepswinnaar. Vanaf nu kan elke match het eindstation zijn en als het nodig is worden er strafschoppen getrapt. De Rode Duivels hebben er in ieder geval op getraind, zegt Charles de Ketelaar.
3: Je weet dat dat van in een knock-outfase dat op die dingen kan aankomen, dus het is belangrijk dat je daarop traint. Maar je ziet nog steeds dat dat moeilijk voor te bereiden is. Je ziet bij Nederland, Marokko, het zijn zoveel spanning. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat iedereen gefocust is op zijn trap en op goed in de hoeken plaatsen. Want ik ben er niet van overtuigd dat het exact een loterij is. Maar je kan het niet simuleren op training. Penalty trappen is sowieso anders dan met de stress en spanning van zo'n match.
1: Het blijft minstens 13 graden vannacht en droog. In de dag geleidelijk meer stapelwolken. Daar kan plaatselijk een buitje uitvallen. Temperaturen tot 25 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk. Daarna weer zonniger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De vakbonden ABVV en Sinova trekken samen met een Franstalige kinderrechtenorganisatie naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studentenarbeid. Door die hervorming kunnen ook 15-jarigen aan de slag als jobstudent, weliswaar alleen voor lichte taken zoals onthaal of rekken vullen. Maar de klagende organisaties zien daarin een terugkeer van kinderarbeid. Ze willen dat het grondwettelijk hof de wetgeving vernietigt. Een beslissing komt er wellicht pas over 2 jaar. In verschillende Europese landen zijn er invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Het onderzoek spitst zich vooral toe op de voormalige ID-fractie in het Europees Parlement, of voluit Identiteit en Democratie. Onder meer het radicaal-rechtse Rassemblement National in Frankrijk wordt onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde wordt er gekeken naar de uitgaven van die vroegere fractie. Het zou gaan om meer dan 4 miljoen euro aan Europese middelen. Behalve in Frankrijk zouden er ook invallen zijn gedaan in Spanje, Italië en ons land. In Venezuela heeft de overheid nieuwe cijfers vrijgegeven na de verwoestende aardbevingen van de afgelopen week. De dodentol blijft oplopen, vertelt Alain de Korte.
2: Er zijn nu al bijna 1950 lichamen geborgen. Bij de vorige update was dat nog 1700. Ruim 10.000 mensen zijn gewond geraakt en er zijn nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties zelfs tienduizenden. De hoop op mensen levend terug te vinden wordt kleiner, maar reddingswerkers blijven wel zoeken naar mensen. Zo is er vandaag nog een jongetje van 3 levend van onder het puin gehaald. In totaal zijn er tot nu toe ruim 6.000 mensen gered. Een bijzonder zware tol dus na de 2 bevingen van vorige woensdag. Daarna zijn er nog honderden naschokken geweest.
1: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Zweden met 3-0. Kylian Mbappé scoorde 2 van de doelpunten. Frankrijk speelt zijn volgende match tegen Paraguay, dat gisteren Duitsland versloeg. En ook Noorwegen gaat door naar de 8e finales. De Nooren wonnen met 1-2 van Ivoorkust. Noorwegen komt in de 8e finales uit tegen Brazilië. Over een uur start nog de wedstrijd tussen Mexico en Ecuador. Ronald Koeman is geen bondscoach meer van Nederland. Koeman is zelf opgestapt na de uitschakeling tegen Marokko op het WK. Nederland verloor na strafschoppen. Na de wedstrijd kwam er veel kritiek op Koeman en op de manier waarop hij Oranje liet voetballen. Op sociale media schrijft hij dat niemand meer teleurgesteld is dan hijzelf. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams bij haar comeback uitgeschakeld in de eerste ronde.